0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie een jaar uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden.

onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie een jaar uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

hele goeie morgen, Harke Stiege. Hartelijk welkom hier bij Friesland, Jean Gaspel op de stuurderom Rob Zilt. Ja, zeker. Snijd morgen 8 uur, Friesland, Jean Gaspel tijd. En wij mooi joeten, we hebben hier maar de 1278ste uitsturing. En het is wat een speciale snijd, want deze snijd wordt altijd wezen zondag neemt. Want dit is de snijd tussen Himmelveert en tussen Pinkster. En ja, dan betekenen we eigenlijk van, ja, we betekenen niks. Maar dat de Heer naar de hemel gegaan is op hemelsvaartsdag. Hij is waarom gegaan naar zijn huid. En hij bidt en pleit daar voor ons. Maar ja, we moeten nog heel even wachten, want er zit 10 dagen tussen. Voordat de Heilige Geest uitstorten wordt. En ja, daarom is deze snijn ja, vrij. En dat hij altijd de wezen zondag neemt. vandaar, we hebben muziek van Rob Favier in de eerste oren. Al hier, ja, Rob Favier, dat is eigenlijk een beetje een conferencier. Die het hele mooie vestjes zet. En altijd een vrij scherpe blik op bepaalde dingen. En dat liet er vaak niet zien, liet ik wel voor je heren. En in het laatste jaar hoor ik al je muziek van het interkerkelijk jongerenkoor uit Lutelemmer. Dus ja, ik ben muziek genoeg om deze oorloeren weer te vullen. Ik hoop dat ik mooi mijn muziek geef, weer wat in een goede stemming brengen kan van de dingen die in mijn dag als deze ik weer ondernemen zal. En ja, ik hoop dan natuurlijk in de eerste plaats dat ik haar kan leven naar Friesland, Jean Gaspel. En straks om jou te zien, de tjerkendienst. En daarna ik nog het fysiek platenprogramma. Dus ja, we hebben weer een hele mooie snijde morgen te gaan. En ja, ik mooi dan elke snijde morgen beginnen om 8 uur mooi mijn eigen programma. Wij zijn correct begonnen met een nummer van Rob, dat heet Een Nieuwe Tijd. En ja goed, ik kan al die titels net opnemen, want dat kan toch net al hier om te horen. Maar we gaan verder met Het Brood Dat Wij Delen. Een lied van verlangen, nooit uitgedoofd, springtouw aan de preekstoel. Nou ja, dat ben je maar even fjouwe titels. We gaan gauw weer verder naar de muziek van Rob Favier. Het Brood Dat Wij Delen.

0: niemand weet. Niemand weet hoe het begon.
1: Een roos op de weg, zong Rob Favier. Ja, in het min al jaren hele bijzondere lieden die het Rob jaren lied joort. En ja, ik vind dat dan ook wel weer eens een keer leuk. Ik draai eigenlijk haast nooit muziek van Rob Favier. Maar nou, het zou maar weer eens even een oerke, een heerlijke muziek van Rob. En hij zet je op sommige plakken natuurlijk wel eens even aan het ding. En ik denk dat ik weer heel goed is. Goed, eigenlijk kwam er even tussen, want ja, dit eerste uur is haast om en we moeten het alweer afsluiten. We gaan er direct even uit vanwege het nieuws en de reclame. En aan de andere kant van Jochen Oeren ben ik er gewoon weer mooi nog een jaar loerken. Ik wil je maar vast heel hartelijk dankzeggen voor het harkien. Ik heb nog in ieder geval nog 2 nummers van Rob. Ik heb nog 3 steen, maar dat zijn de nummers herinneringen en zaai het zaad. En is er nog tijd, dan heb ik nog een lied steekje van zing van het oude lied. Maar goed, we zullen wel hoe vieren we komen. Nogmaals, dank voor het harkien. Tot aan de andere kant van Jochen Oeren, dan ben we er weer. We gaan verder mooi. Herinneringen.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

En ja, dat, je kind haast mooi lezen, zoek wel steeds. Maar ja, het werd een heel mooi lied om mooi te beginnen. Ik heb nog fjouwer van haar klaarsteen. Het eerste hit Droom, dan Eenzaamheid. Er is een weg en geen ander teken. Die fjouwer noemers West binnen komt halen er wel weer even tussen om dit programma vooral wat te sluiten. Maar om ik even te vertellen hoe het duurt, we nog een mooie tjerkertjeerst. Dus ja, dat komt straks al hier. We gaan gauw verder met het interkerkelijk jongerenkoor uit Lemmer. En het nummer Droom.

Ja, en zoals beloofd, zo halen er nooit dat nummer geen ander teken weer even tussen komen om dit programma weer wat te sluiten. Ik wil je alvast heel hartelijk danken voor het harkje naar deze oorloeren Friesland, Jean Gaspel. En ja, ik kan je me natuurlijk wel beloven dat we er na een week gewoon weer zijn. Dan ben je wel weer Pinkster Snoin. Dus ik dat zit al hier wel lekker hut op. Maar, even een beetje een kikker in de keel. Maar goed, ik moet je in dit laatste jaar altijd even vertellen hoeveel woord we doen met die tjerketjes. Nou, die komt ik wel live hier vanuit de studio. En die staat woord onder leiding van dominee Rianne van Sessen. En die winnet in Achelen, want dat is de vrouw van dominee Marco Roepers. En zij is predikante in de dorpen Waaksers, Lollum Waaksers. En dan ik nog in Britsert, volgens mij. Mooi, nog een plekje. Ik weet het even, zei het even net uit te holen, maar ik vreeg je straks wel even. Komt dat vast wel weer even goed. Maar ja, zij is hier ik voor het eerst in Jebuzi in de studio om een tjenst te verzorgen. Haar man die is hier al witte vaak geweest, maar nou goed, zei ik een keer. Dus daar geven we straks naar Harkin. De muzikale omlisting in die tjenst, dat wordt weer verzorgd door uw programmamaker. En zo bidden we weer om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende tjenst. Want die zegen van de Heer, die hebben toch alle dagen weer heel bot nodig. En elke snoeien krijgen die weer mooi. En daar mooien we de hele week weer op dat. Goed, ik geef je nog even verder mooi nog, nou in ieder geval nog draaien nummers van het interkerkelijk jongerijnkoor uit Lemmer. God is niet ver. Lieve Heer, gij zegt... Psalm 8, en als er nog tijd is, mijn wereld. Nogmaals een hele grote dank voor het harkien. Wij zijn er na een week weer en van straks een hele goeie tjerketjens te wezen. Interkerkelijk jongerijnkoor uit Lemmer. God is niet ver.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst. Omroep Zeeland.
1: En dan weer een goeie morgen, gemeente. De tjerketje eerst op deze wezenszondag komt ik wel live hier vanuit de studio en stiert Joert onder leiding van dominee Rianne van Sessen, vangster van de dorpen Lollum Waakses en Britsum Kwaim Jelsum. De muzikale omlisting in deze tjerst wil ik Joert weer verzorgen trouwens programmamaker en zo bidden we ik weer om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende tjerst.

Het intochtslied van deze sneintemorgen komt uit het liedenboek nummer 23b. De Heer is mijn herder. Alle vijf de versen.

Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en niet loslaat het werk van zijn hand. Genade en vrede van God onze Vader, onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen bidden. Heer, u die van ons gevraagd hebt te luisteren naar uw Zoon, wil ons door zijn woorden van binnen zo bewegen dat wij voorbij zien aan alles wat ons verblindt. En oog te krijgen tot onze eigen verrassing voor wat ons werkelijk verrijkt. God, kom ons te hulp in de mist van ons bestaan, om onze ogen te openen voor de baan van licht die uw Zoon is gegaan door het duister heen, om ons de moed te geven hem te volgen op zijn woord. Amen. Wij zingen lied 413, vers 1 tot en met 3. Grote God, wij loven u.

wij bidden het gebed om verlichting met de Heilige Geest. Heer onze God, wij bidden u, maak ons ontvankelijk voor de kracht van uw geest. Stem ons af op uw stem, op uw stilte. Dichtbij is uw woord, dichtbij is uw genade. Spreek uw woorden over ons uit. Wij bidden u, zaai uw woord uit over de wereld waarin wij leven en geef ons hoop. Zend ons uw licht, schenk ons uw kracht en maak ons barmhartig voor elkaar door de kracht van uw liefde. Amen. We lezen Johannes 10, vers 1 tot en met 15. Werkelijk, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Daarom vervolgde hij: werkelijk, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Zij die voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen. Hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven, in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, ik geef mijn leven voor de schapen. Wij zingen lied 909, vers 1 tot en met 3. Wat God doet, dat is wel gedaan.

De wolf staat in het nieuws. In Nederland is de discussie gevoerd over de wolf die een hardloopster gebeten heeft. In Duitsland, waar de wolf al veel eerder haar intrede had gedaan, werd over het roodkapjesyndroom gesproken. Nu is de wolf in Nederland al heel dichtbij gekomen en zijn mensen ook bang voor de wolf. Zeker na het bijtincident van de hardloopster op de Hoge Veluwe. De discussie over de wolf loopt al veel langer. Omdat de afgelopen jaren veel schapen aangevallen zijn door wolven. En de wolf nu ook mensen aanvalt. In de Bijbel komen de wilde dieren veelvuldig voor. We denken aan de leeuwen en beren die de kudde schapen aanvallen. David beschermt zijn kudde schapen met een slinger en een steen tegen de leeuwen en de beren. Met gevaar voor eigen leven. Jezus zelf zegt: ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder, zegt Jezus. Wat zijn de wolven in ons eigen leven? Wat zijn onze angsten? Angst voor onze gezondheid, angst voor de gezondheid van onze dierbaren, angst voor de toekomst van de wereld, ons land. In de tijd van de Bijbel zijn de mensen ook vaak bang. Jezus noemt de ingehuurde knechten, die vluchten zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan. Jezus zegt: ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Op de achtergrond horen we David. David was zelf ook een goede herder voor zijn schapen. Vlak voordat David het op gaat nemen tegen de reus Goliath, zei David tegen Saul: we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, Heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, zegt Saul dan. Je bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te roven, ging ik erachteraan. Overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wilde aanvallen, greep ik hem bij zijn keel en sloeg ik hem dood. De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en moge de Heer je bijstaan. Hij pakte zijn stok, zocht 5 gladde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. En zo verslaat David Goliath met een slinger en een steen. Hij vertrouwt op God. God is zijn schild. Goliath is uitgerust met een harnas, een helm en een zwaard. Maar David heeft alleen een slinger en een steen. De enige wapens waarmee hij ook de wolven verjaagt als ze zijn schapen willen aanvallen, met gevaar voor eigen leven, beschermt David zijn schapen. De Heer is mijn herder, zegt David. Woorden van Psalm 23, later geschreven door David zelf. Ook voor ons vandaag en morgen en in de toekomst mogen wij ons vertrouwen stellen op de Heer,
die onze herder is. Jezus is onze goede herder. Handen heb je om te geven van je eigen overvloed. Handen hebben we om te geven onze overvloed aan liefde, barmhartigheid en vriendschap. Om voor elkaar een herder en een herderin te zijn. Om samen de schouders eronder te zetten, binnen onze kerk en buiten onze kerk, in onze dorpen en ook verder in de wereld. Projecten om zo de liefde van Jezus te verspreiden voor alle mensen op pad. Jezus is de goede herder. Jezus zegt dat de schapen naar zijn stem luisteren, omdat ze zijn stem kennen. De stem van Jezus leidt ons door het leven, zoals een tomtom ons door het verkeer leidt en ons de weg wijst. Wij zijn de schapen. Zoals de schapen de stem van hun herder herkennen, zo herkennen wij de stem van Jezus. Vol vertrouwen mogen wij achter Jezus aangaan. Jezus zelf is het licht op ons pad en een lamp voor onze voet. Jezus verlicht ons pad als het donker is. Amen. We zingen lied 904, vers 1 en vers 2.

Laten wij samen bidden. Heer onze God, dank u voor de sterren en de maan, voor deze nieuwe dag. En dat wij met al onze zorgen altijd bij u mogen komen. Dank u voor de bloemengeuren, voor de zon die schijnt en de regen op onze akkers. Heer, wij bidden u, ontsteek de vlam van hoop steeds opnieuw in ons hart. Maak ons sterk in u. Bouw uw koninkrijk op aarde en leer ons te doen wat u van ons vraagt, tot uw koninkrijk verschijnt. U roept ons op om een lichtje te zijn voor elkaar, ieder op onze eigen plek. Help ons en schijn met uw licht in ons hart. We bidden u voor de zieken en voor allen die verdriet hebben, zij die dierbaren moesten verliezen. Heer, wilt u troost geven? Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Ontferm u over ons land en over onze wereld. Raak ons aan met de warmte van uw liefde, u die onze vrede bent. Amen. Wij zingen lied 913, vers 1, 2 en 3. Wat de toekomst brengen mogen.

0: De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.
1: De circuitzingers van deze snijdemorgen kwam ik wel live hier vanuit de studio en stuurt onder leiding van dominee Rianne van Sessen, vagongster van de dorpen Lollum Waaksus. De muzikale omlisting in deze zingers waar ik Joert weer verzorgen door uw programmamaker. Onsluitend, om jouw alven, beginnen we weer met ons geestelijk fysiek platenprogramma Glorieklanken. En in het zierst van Nijewiekes 9, Pinksters 9, zal volgen dominee Piet Speelman van Volsgeren. Vanaf dit plak nog een hele goeie snoeien te wensen.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Jannie Bakker. Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen, van harte welkom bij uw muzikale programma Glorieklanken. Tot 12 uur kunt u liederen aanvragen. Ter bemoediging, een muzikale felicitatie of vraag een mooi lied voor uzelf aan. Laat ons weten welk lied u horen wilt. Dan zenden wij het uit. Belt u dan naar 051 8 45 1502 en volg het keuzemenu. Druk na het beluisteren van het menu op toets 1 om direct in contact te komen met de redactie van Omroep Zeeland. Ons telefoonteam Renske de Vries en Gera Korman staan u graag te woord om uw muzikale wensen te noteren. Liederen kunnen ook buiten onze regio aangevraagd worden. Bijzonder is dat waar u zich ook bevindt, kunt u meegenieten van Glorieklanken. Kijk en luister naar Glorieklanken. Via de website van Omroep Zeeland kunt u live meekijken vanuit de studio. Zo hoeft u geen moment van Glorieklanken te missen. Wilt u via de mail een lied aanvragen? Dien uw verzoek in voor zaterdagavond via glorieklanken@omroepzeeland.nl. Dan wordt uw verzoek zondagmorgen in de uitzending meegenomen. Tijdens de uitzending van Glorieklanken is het niet mogelijk om via de mail een lied aan te vragen. Voor een muzikaal verzoek kunt u nu bellen tot 12 uur naar 051 8 45 1502. Keuzemenu 1. Ons telefoonteam Renske de Vries en Gera Korman helpen u graag bij het opzoeken van uw gewenste lied. Wij als team van Glorieklanken wensen nu veel luisterplezier. Het eerste lied Hier wacht de schepping op, gezongen door Christian Verwoerd, is als een bemoediging door Sijke Wassenaar aangevraagd. Voor zieken en eenzamen en natuurlijk voor het team van Glorieklanken. Onze hartelijke dank dat u bemoedigd mag worden door de boodschap van hoop en troost. Want hier wacht de schepping op.

Sjoerd Meer te Harlingen heeft voor hemzelf, zoals zij zegt, weer een prachtig mooi lied om na te luisteren aangevraagd. Door Christian Verwoerd, de leerschool van het leven.

Voor Alebos is een lied aangevraagd door Arend de Graaf te Bolzwart. Hij zegt: bedankt Ale voor al je mooie programma's, iedere zondag weer. Nu maar eens een lied voor jou, je lievelingslied Ale, opwekking 891, zend mij.

De volgende aanvraag komt van Jitske. Zij heeft via de radio en voor haarzelf en ook voor u als luisteraars een mooi lied, een fantastisch mooi lied aangevraagd. Om naar te luisteren, zegt ze, en ook om mee te zingen. Opwekking 876, voor altijd heilig.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep Zeeland.
1: En aarzel niet om een lied aan te vragen op dit telefoonnummer. Kees Boersma uit Onzerk heeft van zelfs vastgeleven met Matsje Boersma Ekema, die het in het zorgcentrum in Vervet wennet. Hij zei, ik joot maar weer even een mooi plaatsje om naar te luisteren. Bedankt, Kees Boersma. Ik bouw op u. Uit de bundel van Johan de Heer, nummer 96.

Omdat onze predikant, Rennie Schoorstra, geregeld voorgaat tijdens zijn kerkdienst bij Omroep Zilt, moeten wij vanwege ziekte van zijn vrouw Ineke hem voorlopig even missen. Ter bemoediging mogen wij, Ale Bos en Jannie Bakker, hun beiden bemoedigen door middel van een lied dat door hun zelf uitgekozen is uit opwekking 311. Ik heb geloofd en daarom zing ik. God zegen en kracht toegebeden voor de komende tijd. Ik heb geloofd.

Vrijdag 22 mei wordt onze telefoniste hier bij Glorieklanken geopereerd. Wij als team wensen haar Gods nabijheid toe door middel van een lied, Ike de Boer. Het lied dat we jou aanbieden is Blijf bij mij, Heer. Het wordt je toegezongen door Edoza.

Vandaag biedt Kees Weerstra in dit programma van Glorieklanken. Voor de genoemde namen wil hij ze bemoedigen door middel van een lied. Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, One en Romy Steenstra, ik dacht Steegstra, en de Bilkets. En het team van Glorieklanken, onze hartelijke dank. We gaan luisteren naar het mooie lied Heer, ik kom tot u. Johan de Heer, 94.

Tini Veenstra, er is een lied voor jou aangevraagd door Gera Kornman. Ze zegt Tini is afgelopen woensdag 82 jaar geworden. Hartelijk gefeliciteerd, nog namens Gera. Voor jou heeft ze uitgezocht het Steenwijker Mannenkoor. Wat de toekomst brengen mogen.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep
1: Zeeland. Luisteraars, vindt u dit ook zo'n mooi programma? In deze donkere wereld mogen wij vanuit de studio mensen bemoedigen en een beetje licht brengen. Daarom een oproep om liederen aan te vragen. Renske de Vries en Gera Korman zitten er klaar voor om uw muzikale verzoeken te noteren. 0518 45 1502, volg keuzemenu 1. Wij wachten op uw telefoontjes. En dan is de volgende aanvraag, komt van Judith uit Harlingen. Zij heeft voor haarzelf een lied aangevraagd en schrijft erbij: omdat er wel eens dingen gebeuren in je leven waarin je keuzes moet maken, heb ik de keuze voor Jezus gemaakt, omdat Hij altijd bij mij blijft. Mooi om te horen, Judith, via de radio. Opwekking 585, er is een dag.

zal op die grote morgen. Een bemoedigend lied is voor Anneke Faber. Zij Kewassenaar wenst u door middel van dit lied een fijne zondag toe. Mag dit lied je hoop, kracht en vertrouwen geven. Het wordt je toegezongen door Nederland Zingt.

Sjoerd Meerte Harlingen heeft voor hemzelf een lied aangevraagd en zegt daarbij: ook wil ik graag mijn buurvrouw heel veel sterkte wensen door middel van dit lied Je mag ook kiezen. Het wordt je toegezongen door Eline Bakker.

Corentini Veenstra wensen jullie, Joke en Pieter van der Duim, heel veel sterkte. En laat je bemoedigen door dit lied een toekomst vol van hoop. Het wordt jullie toegezongen door 1700 mannen uit Katwijk aan Zee. Toekomst vol van hoop.

Op zondag 31 mei is er weer een zingen in Minnetscha. Met medewerking van het christelijk mannenkoor Stadskanaal. Onder leiding van Harold Kooi. Huisorganist Dick Dorpruis. Aanvang 19:30. Meinhardskerk te Minnetscha. Toegang gratis. Collecte na afloop. Alvast om even in de stemming te komen. Luisteren we naar Ik ben een koninklijk kind. Door het christelijk mannenkoor Stadskanaal.

Cor en Tini Veenstra bieden Willem Bouma alsnog een muzikale felicitatie aan. Afgelopen 16 mei mocht hij 86 jaar worden. Willem, voor jou, opwekking 588. Er is geen vriend zo trouw.

Renske de Vries wil Foekje Kasma in het zonnetje zetten. Door middel van, zegt ze, ze staat altijd voor iedereen klaar. En door middel van een lied dat de dobber u toezingt, wat zou de wereld anders zijn?

Lisette de Raad biedt alle luisteraars en het mooie team van Glorieklanken, dank u wel, fijn om te horen, een gezegende zondag toe. Anna met Lems, plus samenzang, u heft mij op.

De volgende aanvraag komt van Jetske Vellinga uit Sint-Jacobi-parochie. Ze heeft een lied aangevraagd voor mevrouw E. Zwart. Ze wordt gefeliciteerd, want mevrouw Monsma mag 98 jaar worden. We zouden er even voor moeten staan. Maar ze krijgt een mooi lied aangeboden van Jetske Vellinga. Er komen stromen van zegen. En dat wordt u toegezongen door de bundel Johan de Heer 57.

zijn we toegekomen aan ons laatste lied en de aanvraag komt van Tine de Vries. Is bestemd voor Mindert en Aukje, Sietske Tolsma, Kees en Betty, Frans, Britta en alle luisteraars. Een bemoedigend lied, Mag ik jou tot zegen zijn, gezongen door Cela. Ik denk dat die volgende week gedraaid wordt. Of hij staat er nu zachtjes onder. Dit was Glorie Klanken. Hartelijk dank voor uw aanvragen. Dankzij uw betrokkenheid en uw aanvragen, zowel telefonisch als via de mail, kunnen wij dit prachtige programma met uw aangevraagde geestelijke liederen iedere week blijven uitzenden. Graag tot de volgende keer. Aan de telefoon zaten Renske de Vries en Gera Korman. Techniek Hallebos, mijn naam is Jannie Bakker. Uitzending gemist, via Omroep Zilt kunt u Glorieklanken terugluisteren. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Glorieklanken. De presentatie is dan in handen van Saskia de Jong. Voor deze week wens ik u toe. Ga naar God met al uw vragen, omdat Hij als enige het antwoord weet. Ik wens u nog een fijne zondag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie een jaar uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag, luisteraars. Hier ben we weer met ons wekelijks uur Roots Music. De techniek is in handen van Roland Aals en de presentatie van Dirk Hoekstra. We zijn dit uur begonnen met de Nederlandse band The Shaking Arrows met een heel bekend nummer, ook van The Shadows kennen we dat, namelijk Geronimo. Nou, een band die in 1954 al hun eerste rock'n'roll hits hadden met onder andere Shake, Rattle and Roll. Nou, een nummer die de top 20 niet haalde. Hier binnen Bill Haley en his Comets met Hot Dog, Buddy Buddy.

0: Dat was Bill Haley en his Comets met Hot Dog Buddy Buddy. Deze Engelsman scoorde zijn eerste solo-hit in 1956 met het nummer Rock Island Line. Het volgende nummer komt uit datzelfde jaar, maar het haalde de top 20 niet. Hier is Lonnie Donegan met Lost John.
1: Now this here's a story about an escaped convict called Long Gone Lost John. It's got a nice chorus, so if anybody wanna join in, get away it goes. Sing 'em for 'em, boys.

Dat was Lonnie Donegan met Lost John. Hij scoorde zijn eerste top 10 hit in de zomer van 1964 met het nummer Dang Me. Het was zijn eerste van een zestal tussen 1964 en 68. De volgende haalde de top 20 net niet. Hier is Roger Miller met Do What I Do.

But. Dat was Roger Miller met Do What I Do. Deze Engelsman komt eigenlijk uit de Caraïben en speelt net als Bob Marley in de reggae-style. En scoorde 4 top 20 hits. Hier is Desmond Dekker en de Aces met een van die 4. Namelijk It Meek.

Dat was Desmond Dekker en de Aces met It Meek. Hij heeft maar 2 top 20 hits gehad in Engeland en Amerika. En allebei in 1961. De bekendste van die twee komt nou. Hier is Clarence Frogman Henry met But I Do.

Dat was Clarence Throckmorton Henry met But I Do. Zijn top haalde hij tussen 62 en 68. Hij scoorde in die periode 19 top 20 hits en allemaal op het musical label. De volgende haalde de tweede plek in Amerika. Hier is Gene Pitney met Only Love Can Break a Heart.

Dat was Gene Pitney met Only Love Can Break a Heart. Hij had in zijn carrière 3 nummer 1 hits gehad. 2 in Amerika en 1 in Engeland. En allemaal tussen 1956 en 1959. Nou, die nummer 1 hit uit 1959. Hier is Guy Mitchell met Heartaches by the Number.

0: Dat was Guy Mitchell met Heartaches by the Number. Deze Amerikaan is bekend worden dus in films en tv-shows, waar hij altijd gasten in had te zingen. Hier is uit zijn show Dean Martin en Helen O'Connell met How Do You Like Your Ex in the Morning?
1: How do you like your eggs in the morning?

Er waren Dean Martin en Helen O'Callaghan met How Do You Like Your Eggs. Hij scoorde in 1960 met het nummer The Twist een nummer 1 hit in Amerika. In 1961 deed hij dit nog een keer. Weer nummer 1 in de hitparade. Nou, de B-kant. Hier is Chubby Checker met Toot.

to the ground when I hear that sound. Dat was Chubby Checker, bekend van de twist, maar nou met de bekaan Toet. Nou, onze huisartiest. Zijn carrière startte in 1956 met opnames bij Sun in Memphis. Zijn eerste single werd zowel uitgegeven als op 45 als op 78 toeren. Hier is Jerry Lee, de Killer Lewis, met die single, namelijk Crazy Arms.

Dat was Jerry Lee, de Killer Lewis, met zijn eerste single Crazy Arms. Deze single werd voor deze Engelsman een dubbelhit in zijn geboorteland. De B-kant is Willie en de Handjive. Hier is Cliff Richard met de A-kant met het nummer Fall in Love with You.

Cliverton and the Shadows met Fall in Love with You. Hij had in 1961 3 top 20 hits in Amerika. De bekendste is Tonight, My Love, Tonight. Maar de volgende stond het hoogst in de Amerikaanse hitparade. Hier is Paul Anka met Dance On, Little Girl.

Dat was Paul Anka met Dance On Little Girl. De A-kant van deze single, Love Letters in the Sand, haalde in 1957 de eerste plek in Amerika. En de tweede in Engeland. Nou, de B-kant. Hier is Pat Boone met Bernadine.

Dat was Pat Boone met Bernadine. De laatste top 20 hit in Amerika van deze rhythm and blues pianist zanger was in 1961 met het nummer Let the Four Winds Blow. Nou een bekend nummer uit 1963. Hier is good old Fats Domino met Forever, Forever.

Dat was good old Fats Domino met Forever, Forever. Deze country zanger, componist, het geen enkele hit had in de pophitlijsten. Maar toch is hij heel bekend. En wel dus in Baker Sound. Hier is ook even speciaal voor mijn vrouw. Buck Owens met Think of Me.

was Buck Owens met Think of Me. Hun allereerste single in de Engelse hitparade haalde de vierde plaats. De twee daarop volgen waaronder de eerste single Don't Treat Me Like a Child. En Walking Back to Happiness werd een nummer 1 hit. Hier is Helen Shapiro met dat eerste nummer Don't Treat Me Like a Child.

Dat was Helen Shapiro met Don't Treat Me Like a Child. Het werd in 1961 zijn grootste en zijn enige top 20 hit in Engeland en Amerika. En toch haalde hij de top niet. Hier is Eddie Hodges met I'm Gonna Knock on Your Door.

Dat was Eddie Hodges met I'm Gonna Knock On Your Door. Dit duo en broers van elkaar scoorden tussen 1957 en eind 65 24 top 20 hits in Engeland en Amerika. De volgende haalde 1958 en 59 de tweede plaats in Amerika. Hier binnen de Everly Brothers met Problems.

Dat waren de Everly Brothers met Problems. Voor zijn eerste hit, Heartbreak Hotel, had hij bij Sun Records al verschillende nummers opgenomen, waaronder deze. Hier is The King, hier is Elvis Presley met Good Rocking Tonight.

Ja, dat was de King Elvis met Good Rocking Tonight. En ja, het is voor ons bijna alweer om. We gaan er straks uit met Little Richard. Maar eerst wil ik mijn technicus even bedanken voor al zijn werk. En voor volgende week komt Anita hier. En dan gaan we weer of blues of country of allebei. Nou, dus ja, weer een hele andere uitzending, maar ook leuk. Dus ik zie zeggen, mensen luisteren. En wij gaan eruit met een nummer uit 1958. Niet Good Golly Miss Molly, maar een andere. Namelijk Hey Hey Hey van Little Richard.

0: Bloemfield.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie een jaar uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga.

Goedemiddag en welkom bij Ziltemiddag op deze zondag 17 mei 2026. Een nieuwe stem op Omroep Zilt. Mijn naam is Mark Hettinga. En met heel veel plezier ga ik programma's presenteren voor Omroep Zilt. En vandaag is mijn allereerste Ziltemiddag. Nou, vanmiddag zijn we natuurlijk volop bij het kaatsen. In Seksbieren volgt Henke Peenjes namens Omroep Zilt de dames hoofdklasse. En in Sint-Anne is Jelle Bangma aanwezig bij het herenkaatsen. En dan vanaf 2 uur schakelen we ook naar de allerlaatste competitiewedstrijd van FC Harlingen. Harlingen speelt thuis tegen VWC en onze verslaggever is daar ter plaatse. Ik heb ook muziek meegenomen. Dit is Z, The Middle. Het is 3 over 1.

0: nooit alleen.
1: Miss Montreal. En door de wind hier op Omroep Zeelt. En daarvoor hoorde je ook nog muziek van Zet en de Middel. Dit is de Zeeltemiddag voor 17 mei 2026. Deze middag nieuws en sport. Zometeen schakelen we over naar het dameskaatsen met Henk Kepenius. Maar eerst aandacht voor het kaatsen bij de herenhoofdklasse. Je hoort Jelle Bangma. Hoe is het vanochtend begonnen, Jelle?
2: Ja, goeiemiddag van uit Sint-Anne. Nou, het is van de morgen om 11:30 uit aanzet, maar het zie je per toer op een list. Meestal is er een strakke regie. Dus die wedstrijden die binnen ik uit aanzet in twa perken verzelfs. Dat is er dan altijd twa perken in het veld. Dan kennen er vier per toer los. En het eerste per toer, dat weer het per toer van Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar. Die moesten het opnemen met zijn Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En misschien is dat wel het te kloppen per toer, want die steen er heel goed op de laatste tijd. Die hebben al een aantal kransen om te hingen van dit seizoen. En zij woonden in die eerste partij, Menno van Swieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra. Ze woonden het maar 5 om 12 en 6-12. Ek in de perken kwamen de per toeren treien. Fjouwer, Corné Tuninga, Joram Elsinga en Klaas-Pieter Volketsma. Die Kirsten Sint, Johan Sipma en Gabian van Popta en Hendrik Koortstra. Die maken er een hele mooie partij van, want het was uiteindelijk een 4-1 gliekpartij. En in het laatste eerst lutst het partoer van Johan Sipma de overwinning toch nog goede streek. Mai Sijs Fjouwer. Johan Sipma hier wil een soort opslag missen zijn, maar daar werd misschien ik 4-5 terug worden. Maar uiteindelijk pakten zij dan wel het laatste eerste en stingen zij dus op de tweede list. 5 en 6 is ik spelen, dat is het per toer 5. Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Mierma. Die was het opnemertje Matten Bergsma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. Nou, en die Hessel Posma, die woonjer vliene hier. En die is hardend kening op 8 maai 25. Waar hij dus ta kening uitroppen op deze partij hier in Sint-Anne. En hij maakt die keningspries verdiegen je. In de eerste omloop die je dat prima te geren met Matten Bergsma en Erwin Sielstra. Ze woonden het met 5 om 12 en 6-2. Dus ik het voor het partoe Matten Bergsma. Die gingen dus aanstik op de tweede list verder. Dan ben het uit de partoeren Zoon en 8 en de partoeren Jochren Zien. Daar praat ik je hem aansteven helemaal hoe bij. Nou eerst even naar Henk Kepenius, want die is in Zuisbeerum bij de dames. Henk.
3: Ja, goedemiddag, Jel. Ja, dankjewel. Ja, we zijn vanmorgen ik om 11 uur uit aanzetten. Maar zowel de vrouw is haardklasse vrije formatie als de vrouw is eerste klas vrije formatie. Ze ben je, Jutta, alweer te gast. 14 per toer in totaal.

op papier. En wij van 6 in de hoofdklasse en 8 in de eerste klas. En daar hebben we ondertussen de eerste poolwedstrijd bij de vrouwen H-klasse keerst. Rudy Kroonik, Lisanne Skaringa, Noël Eldinga, Sjen Anne-Enema, Iris Oosterbaan en Vierde de Vries. Ja, de gong weer de vliegende start voor Rudy Kroonik, mooi haar beide maten. Zij pakken vlot een skinnetraai in voorsprong. Bedoel van Anne-Enema helpt alles uit de kost om die partijen te keren, te kantelen in hun voordeel. Maar het krachtverschil blikt hier wat te groot tussen deze beide partijen onderling. Ja, dat is uiteindelijk 4-1 en 6-2. Dus het bedoel van de Rode Kroniek pakt de eerste pooloverwinning. De andere pool, daar wint de Larissa Smink, Anouk Smink, zijn iets uit. Sjen, Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Ja, dat was op zich wel een mooie partij, want er kwam drie keer 6 gelijk onder de Telegraaf. Maar het is Louise, Jeska en Jeanette die daar de start hebben. Want zij pakken traai eerst op rij voordat de partij eindelijk wat op gang liggen te komen. De binden is wel mogelijk voor de partij van Larissa Smink. Ja, dat wordt dan schinnen traai eerst. Het wordt in een traai, het wordt in een vier, het wordt in een vijf. Ja, die mogelijk bloder, maar de bordjes gaan de andere kant door. En daarover wordt het uiteindelijk 12-5. En sorry, een bopperslag van Jeska Terpstra betekent automatisch dat de partij van Louise Krol daar de eerste poolwedstrijd ik wit te winnen. Dan zien we nu op dit moment naar de nummers 2 en 3. Dat zijn Anne-Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries, Sjen Iris Veldman, Rix de Winia en Jelle Koopmans. En dat is een heel leuke partij om te zien. Het eerste speelgang, Iris Veldman, dan werd het uiteindelijk Fjauwermien en dan liggen die partij weer in je kant door te gaan. Maar langzamerhand komt Anne-Enema, Iris Oosterbaan en Vierde, die knakken zich heel goed weer om. Want het is daar ondertussen Fjauwer eerst in gelijk worden. Dan de nummers Fjauwer en Sois, Larissa Smink, Anouk Smink, Sani Itzadi. Maar er weer volle bak zien aan Edna Haan, Linda van der Meer en Jenny Terstra. Ja, de start daar is in ieder geval voor het bedoel van Annette de Haan. Zij staan op dit moment dus ruim 12 voor. Ja, dan achter mij, daar wordt natuurlijk ik volop keerst bij die vrouw's eerste klas. En daar is de eerste lijst volledig verkeerd. Dan pakken we die lijst er maar eens even bij. Min dus echt bedoeld. En ja, die vrouw mooi sowieso twee keer keertje, want er is een herkansingsronde. Janne Palma, Ilse Batra, Susanne Allema, Sjen Rikste Fokkema, Marit Willinga en Romy Posma. Dat weer een hele leuke partij. Daar wordt uiteindelijk 4-4 en 6-4. Brecht Grovenstein, Riks Baarda en Maarten van der Goot komen eigenlijk net in het probleem. Sjen Nina Claire Weining, Mare Dijkstra en Ines Bos, want er wordt 4-0 en 6-0. Ja, Monique Loosma, Lieke Tuinier, Indy Tuinier, Sjen Berber van der Goot, Brecht Reinema en Sophie Kroondijk. Ja, ik der wie het krachtsverschil via de grut 0-5 en 0-6. En de laatste partij, dat weer een prachtige partij tussen Perdoer van Gerberg Koster, Riks Blanke en Noël Hiddinga. Ze won de eerste vrije formatie natuurlijk bij de dames eerste klas. Ze stond nootje over Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. En dat daar uiteindelijk 4-1 voor jou en 6-2. En ja, dat weer dus de complete eerste lijst bij de vrouwen eerste klas. En voor de rest praat ik hem straks wel verder bij.

0: Lucas en Steve en Letters hier op Omroep Zeelte in de Zeelte Middag. Het is zondagmiddag. Mijn naam is Mark Hettinga. Dit is mijn allereerste Zeelte Middag hier op Omroep Zeelt. Deze middag ontvangt FC Harlingen het team van VWC voor de allerlaatste competitiewedstrijd die de club ooit op een zondag speelt. Vanaf komend seizoen maakt het eerste helft al namelijk de overstap naar de zaterdag. De wedstrijd Harlingen tegen VWC de vierde klasse begint zometeen om 14:00. Het live verslag hoor je vanmiddag van Hielke Jager. Maar er is nog aandacht voor het heren- en dameskaatsen. Henk zit namens Zeelt in Seksbieren en Jelle Bangma is in Sint-Anne. Op dit moment de tweede omloop. Wat is de stand?
1: Ja, in de tweede omloop is in die een eerste partij al on a gong. Maar de eerste omloop, die moet ik nog verder verkeerd sturen. Want de petoeren 10 en 18 binnen nog in de krieten. En de petoeren 9 en 10 die binnen vol uit. Daar staat dadelijk meer hoor. Maar 10 en 8 neem ik je mee van mij. Want die maakt je een hele spannende partij van. Ze maakt je er een 4 eerste gelijk partij van. André van Dellen, Thomas Dijkstra en Lars Pieter van Straten. Sjer Remmelt, Bouma, Jorn, Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. En ja, die laatste, die tienen maar 4 om het 12 voor. Maar het petoer van André van Dellen, Thomas Dijkstra, Lars Pieter van Straten komt helemaal voorom in de wedstrijd. En die stenen dus nu op 4 eerste gelijk. En ze staan een skierne fjouwer voor. Ze staan ik in het perk, nou, dus we kunnen even een beslagen meenemen. Want ja, dit gaat om de laatste punten verzels. Om dan aasten in die tweede omloop los te kunnen zijn petoer Sois. Wat al een schofje stiert te wachten in het petoer van Maarten Bergsma. In de krieten Thomas Dijkstra van Belsum. Achter hem Lars Pieter van Straten uit Frenscher. En onder opslag nu Jorn Lars van Beem. En die brengt de bal voor. Ja, dat is dus een size voor het petoer van André van Dellen, Thomas Dijkstra en Lars Pieter van Straten. Die krijgen hier de punten cadeau. En die moeten nu eigenlijk zien dat ze nog even een paar punten waarom sprokkel je in dit eerst. Zodat ze nog even waarom kunnen naar de krieten. En het misschien daar dan toch in positieve zin voor haar uitmaatje kennen. Jorn Lars weer onder opslag. Hij brengt nu de bal weer voorin bij Thomas Dijkstra. Die slacht er een keers van. Nou, dat is best genoeg, want dan kan zij weer naar de opslag. En dan gaan dus de man van Remmelt Bouma, die gaan naar de krieten. Remmelt Bouma zelf in het perk. Achter hem Jorn Lars van Beem. En even Pieter Tolsma, die is dus boeten de krieten. Eens even zien dat zij is. Dan... Matt dus zou dadelijk opslaan Thomas Dijkstra. Misschien wel de laatste opslagbal. Ja, maar Remmelt Bouma is vanzelf de opslager uit dat orenpetoer. Die geert de krieten weer in. Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma in het perk. Evert Pieter Tolsma in het achterperk voor hem. De lange Jorn Lars van Beem. Die het noosjucht dat Thomas Dijkstra de bal achterin brengt bij Evert Pieter. Die slacht hem goed uit. Maar Laas, Pieter van Straten die kan bal retourneren. En Safië retourneren tot voorbij de keerts. En daarmee brengt hij de partij op zijn namen. En winnen zij het dus met 4 Westenglik en 6 niks. Dat is mooi van haar, want dan kennen ze aanst maar ontreden het sindicatuur van Maarten Bergsma. De laatste partij in de eerste omloop is dus de partij geweest tussen Pieter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Die woont het met 6 om het 2 en 6 2. 5 om het 2 en 6 2 van Paul Dijkstra, René de Haan en Jan Tiemen Eijsma. Dus Pieter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra, die hebben in het tweede omloop een steend noemer. Die gingen dus rechtstreeks terug naar de hele finale. Sjoegen we nu weer in Seisbjerm bij Henk Hempenius.
2: Ja, dan zie ik ondertussen nog de tweede pool waar zitten bij de Vlaamse haarklasse. Anne Enema, Iris Oosterbaan, vierde revies, Tonnetje Noor, Iris Veldman, Richter Winia en Jelde Koopmans. Ja, dat zat ik zo. Het bedoel van Iris Veldman ging vliegen door de startblokken. Kwamen op een fjouwerminje voor. Ja, en langzamerhand komt dan de formatie van Anne Enema op toeren. Via de fjouwerommer 12, wordt het fjouwerommer draaien, het wordt fjouwer eerst niet. Ja, en dan kennen die zijn partijen in één keer alle kanten uit. Ja, het vuurde eerst komt als eerste in handen van het bedoel van hier is Veldman natuurlijk, maar Rikster Winia en Jelde Koopmans. En dat jouw ze net minuut hand op jouw 5 en het was zoals je het Rikster. Zij passeert de keerts, dus de formatie van Iris Veldman. pakt ik de eerste pool overwinning. En ze mooi het aardig nu uitmaatje zien. Rudy Kronik, Lisanne Skaring en Noël Elzinga. Want dat is de laatste pool dat ze dus aardig hier in Schuitbeeren bij de Vrouwens Haaklasse. Rudy Kronik, Lisanne Skaring en Noël Elzinga. Zien Iris Veldman, Rick Vinia en Jelde Koopmans. De winnaar daarvan, die ziet automatisch in de finale hier in Schuitbeeren. Dan zien we op de overkant het perk. Is het krijgt Anouk Smink, die toen even een baltje vet slaat. Ja, het partij van Larissa Smink, Anouk Smink en Jenny Tsai, die moesten in de achtervolging op Annette Haal, Linda van der Meer en Jenny Terpstra. Want ja, de vliegende start weer voor Annette en haar beide maten. Zij genomen een speelvoorsprong en dat speel wisten ze vers te houden tot de traaien. En dan werd het uiteindelijk traaien. Het is nog fjouwer eigenlijk en een schinnetwaar. Die schinnetwaar ging aan de kant van Larissa Smink, Anouk Smink en Jenny Tsai. En daar moesten we dus een hele mooie street dus bij die vrouw is haakwassen in die ja, toen waren omlopen en dan gaan we straks op naar die laatste poolwedstrijd. Achter mij, daar zijn de nummers Ian en Traaien weer ondergang. Janne Palma, Ilse Baansra, Suzanne Alma, Sint Brecht, Grovenstein, Rix Baarden en Marcin van de Goot. Ja, daar werd het schinnen traaien voor de formatie van Janna. Dan werd het traaien hier. En ondertussen is het fjouwer om het te houden. Alles in het voordeel van het bedoel van Janna Palma. Dan de eerste partij in de herkansing. Die gaat tussen Rikste Fokkema, Marit Wielinga, Romy Postmas, Nina Kleerweining, Mara Dijkstra en Ines Bos. Ja, daar gaat het gongend gelijk op. Tot spullen gelijk. En dan het al het bedoel van Rikste Fokkema. De touwtjes in handen, zij staan er via nummer 12 voor. En de laatste partij, dat gaat nog om een finaalplekje in de winnersronde. Die gaat tussen Berber van der Goot, Brecht Reinema, Sophie Kroondijk, Shin Gerber-Koster, Rix Blanke en Noël Hillinga. Ja, en daar is het ondertussen, krijgt de 12 miljoen in het voordeel van Perdue van Gerber-Koster, hierin Zuid-Bierum.

0: Krijn Dijkstra. Nog holt hij het hier in de Ziltemiddag op Omroep Zilt. Hoe het bij de dames loopt hoor je zo van Henk. Maar eerst terug naar Jelle voor het herenkaatsen in Sint-Anne.
1: Ja, dat dus de eerste partij in de tweede omloop aan de gang is. En dat binnen de petoeren Menno van Swieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra. Ze woen de eerste omloop met 4-2. En zij nemen het op tegen het petoer van Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koortstra. Die woen het met 4-2 eerst een geliek in de eerste omloop. Nou, zo maak je er, nou, ik wil weer een mooie partij van. Want het is traaien om een injen voor het petoer van Menno van Swieten. Maar ze staan overal maar 6-2 achter. Dus het zoersam had ik traaien om het 2 willen kennen. We nemen vanzelf even een pislag erbij. Ja, Wils had er een mooi korps op achtergrond. Die dat jaren hebben we misschien. Maar goed, daar mag ik maar even doorheen roppen. Had dat slag het te meesten. De tweede partij in de tweede omloop, dat zullen aanst een barre tussen Sijs en Saan. Het petoer van Martin Berks, van Hessel Posma, Erwin Sielstra. En Saan, André van Dellen, Thomas Dijkstra, Lars Pieter van Straten, die binnen eens naar me krijgt uit. Die krijgen natuurlijk even 10 minuten rust voordat zij oproppen worden voor de tweede omloop. Nou, er lijkt nou een keertje in het veld. Het is Sijs Fjouwer. De mannen moeten om. Dat betekent dat Jesse Steenstra hem nou weer een kleermaatje moet voor de opslag. Want die had de verbeerste opslag van zijn rekken genomen. Die stiert ook in het perk, die Jesse Steenstra. Die kent heel wat om op Zandai. Dat kennen we van hem. Hij is altijd evenredig en voor een dubbele taak vol berekenen. Jesse Steenstra, hij maakt het hem clear. Ze stieren dus my size Fjouwer. Achter het Jesse Steenstra en daar komt er en hij brengt de bal voorin bij Gabriel van Popta en die slacht hem kweeën uit. En dus betreft dat Sijsgeliek kon de Telegraaf. Sijsgeliek, even zien, draai om in en Sijsgeliek. En dan wat Jesse Steenstra zelfs weer. Petoer van Johan Sipma, daar in het perk onder druk hoort. Jesse Steenstra, maar je draai om in je voor en nou Sijsgeliek. Jesse Steenstra, hij concentreert erbij, brengt zo dadelijk de bal naar dat perk daar van Gabriel van Popta en Hendrik Koetstra. Die stenen er nou al kleer voor. En daar komt zijn oor in. En hij brengt de bal achterin. En Hendrik Koetstra slaagt uit. Bloed er wel een keertje van oor. Net een al te dikke nien. Maar het is wel een keertje. En dus het Jesse Steenstra dat weer goed dient. Die mat nou zelfs in dat perk stappen. Om dan die keertje een beziekje te passeren vanzelfs. En dan kriet er het eerst als belening. Sjen Menno van Swieten had ze al even weer overmoedigen. Die rent nu het veld weer in. Die zult ter hichte van de keershim opstellen vanzelfs. En Johan Sipma zal opslaan. Maar Johan Sipma die wolrus wat wisselvallig is, Joert. Vooral de eerste omloop had er nog wat uitgegooid. Johan Sipma concentreert hem op Sijsgeliek. Op Sijsgeliek. Hij stiet natuurlijk een spul achter Johan Sipma. En hij brengt de bal bij, bij Rick van Rick Minnesma. En die slacht hem kweeën uit. En dat betekent dus dat het petoer van Johan Sipma nog weer bij is. Of ja, bij. Nou, net heel nog. Draai om het waar achter Johan Sipma, Gabriel van Popta, Hendrik Koetstra. En dus de leering nog voor het petoer van Menno van Swieten. Even naar Henk.
2: Jelle, ik heb een vraag. Want hij is druk?
1: Ja.
2: In Sint-Anne?
1: Nee, het is hier nog net heel druk. Dat had ik wel wat met water krijgen, denk ik. Het is koudig, hè, nog, om het veld heen. En ja, het ruikt nog ik. Dus druk is net. Misschien dat het van de middag nog een beetje jonger loopt.
2: Oké, dankjewel Jelle natuurlijk. Straks meer natuurlijk van u in Sint-Anne. Ja, bij mij liggen beide partijen of beide perken binnen op dit moment even stil, want dat waren poolwedstrijden die het nog ontkeerden weer. Dat waren formaties Fjouwer en Sois. Larissa Smink, Anouk Smink, Sennie Tzadisien, Annette de Haan, Linda van der Meer en Jenny Terpstra. Ja, het bedoel van Annette de Haan gong vliegend uit de startblokken, pakken een triming hiervoor, pakken vervolgens als eerste de belangrijke zone eerst, komen dan op Fjouwer op het trui voor. Ja, dan willen de Fjouwer eerst een leak en dan is het uiteindelijk een prachtige zitbal van Larissa Smink op de Sois 2, die de demo hun eerst aan de Telegraaf ging het vuurde eerst in dit geval. En dat jou is ik net maar uit handen. Dat op 4-1-4 en 5-4 is het een prachtige zitbal van Larissa Smink. En daarmee winnen zij in ieder geval hun tweede poolwedstrijd. En ben zij uitkeerst. En dan maar waar is nou wat ze van wie het gitaar tussen de nummers 5 en 6. Die de patoren van Louise Krol, Jessica Terpstra, Jeanette Minia. Zij hebben al in je wedstrijd woon. En zij steen daar zien worden Annette de Haan, Linda van der Meer en Jenny Terpstra. Ja, en de orenpool dat gaat tussen de nummers 1 en 3. En daar hebben beide betoorden elk in je woon. Dus ja, daar zit wat meer spanning op. Rudy Kroondijk, Lisanne Scharinga, Noël Elzinga, Sjen, Iris Veldman, Rick Vinja en Jello Koopmans. Maar de vrouw ben wel gewoon in slaan. Die ben nog net los hier in Soibierm. Die houdt mij natuurlijk even tijd om even naar de eerste klasse te zien. Want daar ben ondertussen wel bij 12 partijen nu. Dat gong tussen, de eerste gong tussen de nummers 1 en 3. Janne Palma, Ilse Baanstra, Susanne Allema, Sjen, Brecht Grovenstein, Rick Bada en Marcel van der Goot. Ja, daar waar de weer de vliegende start al voor de partij van Janne Palme. En ze weten dat ik u dan trotter zetten. Ze komen op een 4-2 en 6-2 voorsprong. En dan is de Suzanne allemaal die een prachtige zitbal weet te plaatsen. Dus de partij van Janne Palme staat in de finale hier bij de vrouwse eerste klas vrije formatie. En in de finale van de herkansing derde stond in de tweede omloop stonden derde nummers 2 en 4 het zien om elkaar. Riks Vakkema, Marit Willinga, Romy Postma zien het partij van Nina Kluijweining, Mare Dijkstra en Ines Bos. Het komt mooi gelijk op tot spullen gelijk. En dan is het toch het bedoel van Riks de Vakkema wat de trof weer te drukken. 4-2, Skinner Sois en Riks zij keert de bal voor de keerts. En daar mag je inside naar de finale van de herkansing. Ja, wie zei bij het zien komen zullen, dat maken we nog even ouwatsje. Want de nummers Sois en Sean in de winnersronde, die binnen wel aan het keerts. En dat ben Berber van de Goot, Brecht Reemema, Sophie Kroondijk, Sinder, Gerbrecht Koster. Maar natuurlijk Riks Blanke en Noël Hiddinga. Dat is een hele leuke partij om te zien, want denk je het echt eerst om eerst. Het is op dit moment draai om te waar in het voordeel van Pedro van Gerbrecht Koster. En de nummers 4 en 8 die maar daar nog een keer keersen in de street om dat finale plakje in de herkansing. Monique Loosma, Lieke Tuinier, Indy Tuinier, Sjen Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten.
0: Zometeen om 2 uur hoor je het live verslag van FC Harlingen tegen VBC hier in de Zieltenmiddag. In de voorbeschouwing sprak Josse Kuiper afgelopen vrijdagmiddag in Zieltenvrijdag met Erik Sandberg.
3: Zondag om 2 uur speelt FC Harlingen zijn laatste wedstrijd van het seizoen tegen VWC. Het is voor Harlingen ook de laatste wedstrijd op zondag. Om voor te beschouwen heb ik aan de telefoon Erik Zandberg. Goedemiddag Erik.
4: Goedemiddag. Hey.
3: En wat voor wedstrijd wordt het zondag?
4: Nou, het is een wedstrijd die nog wel ergens om gaat. Want wij hebben nog 1 puntje nodig om definitief tweede te worden in de competitie. En als wij tweede worden, dat betekent dat wij, we hebben een periode gehaald. De eerste periode was voor ons. En dat betekent dat we maar 1 wedstrijd in de nacompetitie hoeven te doen. En dus wat dat betreft hadden we dat vorige week al willen halen. Maar ja, die hebben we verloren, die wedstrijd helaas. Dus het wordt nou aanstaande zondag maar gebeuren.
3: Ja, is de ploeg helemaal klaar voor zondag?
4: Ja, zeker. Het is wel zo natuurlijk, in Harlingen is de HT-race heel belangrijk. Er gaan heel veel mensen ook doen mee of met roeien of gaan mee met volgschepen en zo. Maar ja, zoals je weet, waarschijnlijk is die vanmorgen afgelast. En dat is in principe in dit geval een beetje in ons voordeel. Want dat betekent dat een paar jongens in ieder geval niet naar de Schelling zijn gegaan. En of wel even gaan, maar morgen mooi op tijd terug zijn. Dus we zijn verder helemaal compleet. We hebben 1 eens forsing en met de gele kaart. En voor de rest zijn wij volledig compleet. En moeten de messen geslepen zijn of worden.
3: Ja, wat kan je zeggen over de tegenstander van aanstaande zondag?
4: Nou ja, die VVC Munnekenburen, die hebben wij de eerste wedstrijd uit. Stonden we ook eerst zelf slecht te spelen. Wij spelen bijna nooit een hele wedstrijd heel goed. Altijd wel een helft wel en op een periode wel heel goed. Maar soms ook wel heel slecht. Maar toen stonden we 2-0 achter, maar die wonnen we toch vrij makkelijk met 2-4. Dus in principe daarop gesproken moet het een haalbare kaart zijn. En VVC die heeft de laatste twee wedstrijden ook verloren en die staan achtste. Maar ook daar geldt weer voor dat die we ergens voor moeten spelen. Want ja, die kunnen eventueel nog tiende worden als ze van ons verliezen. En die twee concurrenten, Warga en Oldenborn, die zouden winnen. Dan zouden zij tiende worden. En moeten zij ook na competitie spelen, maar tegen degradatie. En ja, dus ook die zullen wel ergens voor willen spelen natuurlijk. Maar die zijn weer totaal afhankelijk natuurlijk van de uitslagen van de andere twee degradatiekandidaten, zeg maar. Dus dat is het eigenlijk.
3: Ja, en het is de laatste wedstrijd op zondag, hè, voor Harlingen?
4: Ja, het is onze allerlaatste wedstrijd op zondag. Ja, behalve dan de na-competitiewedstrijd nog natuurlijk. Thuis zullen we in principe niet meer op zondag spelen. Want zoals je weet gaan we volgend jaar naar de zaterdag. Dan wel derde klasse, dan wel vierde klasse. Maar dat is helemaal afhankelijk van de komende periode. En mochten wij dat puntje of drie punten liever nog binnenhalen, dan is 7 juni is de na-competitiewedstrijd. Ja. En ik ben ook al een beetje nagekeken tegen wie zal het zijn. Dat is sowieso een Groningen ploeg. Dat is of waarschijnlijk actief Eelde Paterswolde of een ploeg uit Stadskanaal. En dan moet je ergens in het midden moet je elkaar vinden, letterlijk en figuurlijk op neutraal terrein. Dus dat zal wel ergens in de buurt van Drachten worden dat er dan gespeeld wordt, denk ik.
3: En dan tot slot, wat wordt de eindstand aankomende zondag?
4: Meestal doet Aren, hè, onze supervrijwilliger, doet de eindstand. Die zal hij morgen geven. Maar ik zeg 3-1. 3-1. Dat is mijn voorspelling.

0: Cher en de Shoep Shoep song hier op Omroep Zeelt in de Zeeltenmiddag. Het is zondag 17 mei 2026. Deze middag nieuws en sport. Wij volgen het heren- en dameskaatsen. We gaan terug naar Henk Peenius voor het dameskaatsen in de hoofdklasse.
1: Ja, de laatste poolwedstrijd in deze pool is los. Rudy Kroonik, Lisanne Scharinga, Noël Elzinga, Sjen Iris Veldman, Rick Svinia en Jeldo Koopmans. Ze zijn echt correct uit de startblokken. En er hangt een skinnenfjouw rond de Telegraaf. In voordeel van Pedro van Iris Veldman. Dus zij beginnen goed aan de partij. En dan is het wachten op de nummers 5. En zo is we van nummer 5 al op het field zit. Louise Krol, Jessica Terpstra, Jeanette Winje, Haantje, Annette de Haan, Linda van der Meer en Jenny Terpstra. Ja, en beide partijen, die gaat het eigenlijk om van de winnaar uit beide pools. Die keer dus terug naar de finale hier in Sijsbjerm. En dan is het Sjen wat Jelle Koopmans naar het perk stuurt. Oh, die kiet verrakeling zo de vingertoppen van Iris Veldman hinnen. Maar het wordt wel voor jou 12e keer is passeerd. En ja, dan draaien ze maar eens even achter u. En dan zien we een hele mooie partij tussen nummers Sois en Sean. Ik ben echt om elkaar wegen. Berber van de Goot, Brecht Reinema, Sophie Kroonik, Sint-Gerbrecht Koster, Rick Blank en Noël Hiddinga. Wie het spullen gelijk, dan is het als eerste het bedoel van Gerbrecht Koster wat op een trui met 12 voorsprong komt. Dan komt er Sois gelijk onder de Telegraaf te heen. Ja, dan is het toch het bedoel van Berber van de Goot. Prachtige zitbal levert op de Sois gelijk, levert een trui is een gelijk stand op. En ja, zij dus bezig om hun zoon eerst. En dat misschien wel een belangrijk zoon eerst van wie pakt als eerste het vierde bordje daar. Dus alles daarin liep. En daarnaast is los de nummers 5 en 8. Dat is in de herkansing. Die ben ik kreeg te doen zetten. Monique Loosma, Lieke Tonier. In die Tonier zijn Britt Joustra, Arend Duke Dijkstra en Elske van Straat. En daar ging het de eerste bordje on de Telegraaf. In het voordeel van het pedoer nummer 5. En dat is het pedoer van de Monique Loosma. Dus zij gingen goed uit de startblokken. Zij pakken het eerste bordje daar in die partij. En zei ik al, sorry, de laatste poolwedstrijd die is in je poolwedstrijd is al los. Dat is het bedoel van Iris Veldman. Zin het bedoel van Rudy Kroonik. En daar ging het no fjouw gelijk om de Telegraaf in. Dat eerst komt die opslagbal van Iris Veldman. Die neem ik nog even mooi. En komt die bal een heel lang bij Lisanne Scharinga in het voorperk. Die weet er worden hier, maar rammelt de bal over de boppen. En zo komen zij dus op de Sois Fjouwer voorsprong in dat eerste hier. En ja, zoals ik al zei, beide partijen beginnen om een finale plakje en strijd om dat ticket voor de finale hier in Sijsbjerm. Dus het op najaars Iris Veldman die opslag bal verzwaaien zal. Sois Fjouwer stien zij achter dus nou in dat eerste. En dan is het maar daar kijkt wat Iris nou uit de heugel hoe het tovert. Komt ze maar herom en brengt de bal nou naar het perk. En dan komt er een keers te listen in het tussenspel. En dat betekent hier even een relatie van opslag. Misschien dat we even naar Jelle kennen in Sint-Anne.
2: Ja, daar zag ik dat het petoer van Tjisse Steenstra nou op drie eerste gelijk stiert. Ja, drie eerste gelijk en vier gelijk. Dus alles in liekwicht aan de Telegraaf. En aan de opslag stiert Johan Sipma. Bij hem op de boppeline Gabian van Popta. En Hendrik Koester stiert heel waar het field. Ja, en Johan Sipma die zil op die vier. Nee, het is 6-2 steeds achter. Johan zit maar nou de bal naar het veld. En dat is een uitslagbal van Rick Minnesma. En die maakt er dus een keert van. En matten de partijen nou om. Want het is net Fjouwer gelijk, maar het is 6 Fjouwer. En 6 Fjouwer nou mat het petoer van Tjesse Steenstra. Dus op die... Sois en Fjouwer matter opslaan. Drie eerste gelijk. Zien dat ze het nou naar haar taal loeken kennen. Het is Steenstra. Hij concentreert hem hier onder opslag. In dat perk voorin Gabian van Popta, Hendrik Koortstra achter hem. En daar komt Tjesse Masjin bal voorin. En Gabian die slacht de bal kweer uit. En dat betekent dus in die dat Tjesse Steenstra daarmee het eerste verdient. En ze komen zij dus met Fjouwer om het rijden voor. Hij is het toch weer een gotje slijn. De oren partij op de tweede list is tussen het petoer van Matten Bergsma en het petoer van André van Dellen. Nou, die binnen krijgt los, dus daar kom ik aanst wat wietwaardiger op waarom.

0: Bronski Beat en Small Town Boy hier op Omroep Zeelt in de Zeeltemiddag. Zometeen gaan we terug naar het kaatsen, hier in dameskaatsen. En we volgen ook het voetbal bij FC Harlingen tegen VBC. Tot zometeen naar het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga.

Goedemiddag en welkom terug bij Ziltemiddag voor zondag 17 mei 2026. De wedstrijd tussen FC Harlingen en VVC is zojuist begonnen. De ploeg van Erik Katjen en Mathieu Visser wil het seizoen na 2 nederlagen op rij afsluiten met een overwinning. En of dat vanmiddag gaat gebeuren, hoor je hier op Omroep Zilt. En natuurlijk zijn we ook bij het heren- en dameskaatsen in Sint-Anne en Seksbierum met onze verslaggevers Henk en Jelle. En ik heb ook muziek meegenomen. Dit is Hoshier.

en Take Me to Church. Hier in de Zeeltemiddag. Het is 2:07. Mijn naam is Mark Hettinga. Hier op Omroep Zeelt. Zometeen gaan we eens even horen van onze verslaggever Hielke Jager. Hoe het is begonnen bij FC Harlingen tegen VVC. Het is de allerlaatste competitiewedstrijd. En ook de laatste wedstrijd op zondag. Volgens

0: Mij vijf om het rijden voor. Maar in dit eerst om mijn 6 vier achter. Dus misschien dat het petour van Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koosteren. Wat waarom dan kunnen nou Johan Sipma om de opslag. De jongeman uit Leursus die het de bal naar het perk brengt voorin. En die wordt uitslaan terug Rick Minnesma. En retourneert terug Gabriel van Popta. Daar bloedt een keertje van oer en op size geliek moet er dan no op een ei opslaan worden. Ja, Zevicien, ja, is dat blokje al line? Ja, dat blokje is line. En geert Johan Sipma op een ei naar de opslag daar. Hij moet de bal no op een ei naar het perk brengen. Dat perk van Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Ja, ze staan er goed voor, want ze staan maar vijf om het rijden voor. Maar wel zes gelijk. Dus het kan vijf vier worden. Sjen had dat slag het bij een Johan Sipma. Of de partij is over en uit. Hè? Johan Sipma brengt de bal voorin. En ja, Tjesse Steenstra slacht de bal uit. Uit dat achterperk waar in na een stuit. Met een hele dikke keerts toch. Ja, zowat zijn de bovenlijnen om. Dat jouwt in elk geval steun op Sijs Gelijk. Dan kan je nou de partij uitmaaien, Tjesse Steenstra. Want hij had het nou in handen. Hij maakt de opslag verzwarretje. En hij maakt die dikke keerts bij hem verdiegen je. En hij zet zijn maat natuurlijk op strategische positie. Rick Minnesma op het boppen. Maar Eggman van Zwieten op het boppen. Want ja, dat is het plakwetse Oosteermaten. En dat perk. Ja, dat perk Gabriel van Popta. En Hendrik Koolstra, Kemmerien dingen. Als de bal boppen slaan. Dan pakken ze nog het eerst. En zullen ze nog leven in deze tweede omloop. Sjen altijd slag het maar Gabriel van Popta. Die het misschien wel de bal krijgt van Tjesse Steenstra. Ik denk dat er een niet achterperk gooit bij Hendrik Koolstra. Daar komt Tjesse Machinoor in. Nee, toch voorin. En bij Gabriel Popta, maar die slacht erbij terug. En dus is de partij over en uit. Wint Menno van Zwieten, Rick Minnesma, Tjesse Steenstra, Jermanje. Vijf om het rijden en Sijs Gelijk. Gaan zij terug naar de hele finale. De oren hele finalist titelkleer. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Heemstra. Zij staan in de hele finale, want ze hinder staan het nummer op het tweede list. En zij moeten dus aanstop nemen. Het zit het bedoel van Menno van Zwieten.
1: Ja, hier wordt volop keerst in Zuid-Bierum in die laatste poolwedstrijd. Bij de vrouw is H-klasse Rolly Kroondijk, Maaier Noeldinga en Lisanne Scharinga. Zij staan net zien over het bedoel van Iris Veldman, Maaier Rikse Winja en Jeldo Koopmans. Ja, en de wie het krijgt, het eerste spul is gong naar het bedoel van Rolly Kroondijk. Zij hebben goed uit het aanzetten. En dan weer krijgt op de vierde zoals in het tussenspel. Ja, Lisanne Scharinga liet de bal voor de keerste te keren te kennen. Maar hij rolt haar oer de jaren heen. En daarna maaie giet dus het bordje alsnog naar het bedoel van Iris Veldman. En haar beide maten. En daar toch wordt de keerde spanning weer om hierin Zuid-Bierm. In die eerste partij dus tussen in de eerste pool. En dat is de pool van de nummers 1 en 3. Vier en 5 en 6 die ben ik los. Louise Krol, maar Jeske Terpstra Jeanette Winia, Jeanette proeven Annette de Haan, Marjo Linde van der Meer en Jenny Terpstra. Ja, er is wel een wijziging plaatsvond, want Annette de Haan stiet in het perk en Jenny die stiet wel onder opslag, maar blijkbaar het ze werd de volle hinder van haar schouder dat ze in ieder geval het uitslaan hebben oerlid aan Annette de Haan. En de start is in ieder geval voor Louise en haar beide maten. Want zij weet dus het eerste spel om de Telegraaf te hingen. Nou is de Jeanette Winia die scoorde dus maar de holle. Ze rekken de bal net goed. Ja, die bal die shit voorbij de keers. Ja, daarmee pak je wel bij de twaggeliek om de Telegraaf. Dus alles in het voordeel van de formatie van Louise Krol en beide maten. Achter mij win krijgt de nummers Sois en Sean nog onder de gang. Dat weer het patroon van Berber van de Goot. Brecht Reinema en Sophie Kroondijk. Zit patroon van Gerber Koster. Maar natuurlijk Riks de Blanke en Noël Hidden. Ja, deze partij is ondertussen nou rond. Daar wordt het 3-4. En Sois waar in het voordeel van Proof van Gerbrecht Koster. Dus zij gaan als tweede naar de finale hier in Sois-Bierum.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland.

0: Emma Eestes, en waar ga je heen hier in Zieltenmiddag op Omroep Zielt? Deze middag is er ook voetbal, de allerlaatste competitiewedstrijd van de FC Harlingen. Ze spelen thuis tegen VWC. De wedstrijd is om 2:00 begonnen. En namens Omroep Zielt is daar Hielke Jager. Harlingen is goed begonnen volgens mij, hè?
1: Harlingen is super won. Alleen nou is VWC sterk in aanval. Legt hem voor en daar kan gelukkig onze linksback Bas Helfries. Die kan er gelukkig met een teen tussen komen. Want anders had de man, de speler, de spits van VWC, die had anders een intikker gehad. Maar gelukkig kon Bas hem nou net tot corner verwerken. Maar in de derde minuut hadden we een prachtige mooie aanval. En een mooie steekbal van Jesse Mulder op Remco Sandbergen. En die scoorde. Ja, volgens mij is hij 99ste doelpunt, dus hij kan nou eigenlijk op 100 komen, maar hij nog één scoort. Maar zodoende staan we wel, vanaf de derde minuut staan wij 1-0 voor. En dat doen wij met de opstelling, dat sta ik ook even mee, want dat is altijd wel even misschien voor mensen en voor opa's en oma's, die lusteren altijd even mooi. Oh ja, mijn kleinzoon die voetbalt ook, want dat hoor je dan wel eens even. Maar dat is begonnen met Nick Teerling op doel. En dan rechtsback is Aaron Bouwhuis. En in de midden staan Joeri Bouwman en Niels Pot. En linksback is Bas Helfrich. Dan hebben we het middenvelder Jort Keffer. En dan in de midden staat Mart Beuker. En aan de rechterkant staat Nick Hogeveen. En dan hebben we voorin Remco Sandbergen. Jano Atema. Nou, dan ben je ook volgens mij. Ik had het goed allemaal opnoemd, hè. Okay. Dus dat binnen 11 waar we met starten binnen.
0: Okay.
1: En ik moet zeggen, Harlingen die laat de bal mooi rondgaan. Ze laat blieven voetballen. En nou moeten ze dit ook zo blieven doen eigenlijk. Want ja, we hebben eigenlijk sowieso een puntje nodig om even om tweede te blieven. En dat willen we graag. Want dan zitten we, hoeven we een wedstrijd minder in de na-competitie te spelen. Dus dat zou helemaal mooi zijn dat we dat redden komen. We hebben sowieso na competitie, dat wel. Ja, het wordt één wedstrijd of twee wedstrijden. En met deze stand, zoals het nu staat, en dat is verbrieven tot eind, dan hoeven we maar één wedstrijd en dat is dan op 7 juni. Dus ja, dat is altijd wel belangrijk nog voor ons. En VWC, die heeft eigenlijk volgens mij ook nog een punt nodig voor voor de derde periode. Dus die zal heus nog wel even wat werk verzetten willen om toch in ieder geval hier een punt weg te halen. Maar voorlopig is het eigenlijk alleen wat Harlingen de klok slaat hier. En dat doet nou via Joeri. En die speelt hem helemaal terug naar de keeper, naar Nick Teerling. En die opent dan naar de linkerkant aan Bas Helfrich. En die gaat even alle vier kennen, even rustig kijken wat er gebeurt. Speelt dan Jort aan. Dus ja, mooi alleen deur. Ja, mooi 1-2 combinatie met Remco Sandbergen. En die deed hem niet. Ja, hij had hem weer doorgeven kan op Jort Skeffer. Maar dat mislukte. En nou gaat de bal over de achterlijn heen. En dan mag de keeper de doeltrap nemen. Nou, ik zou zeggen, we hebben nu 19 minuten voetbal hier. En de stand is 1-0, dus in het voordeel van Harlingen. En dan wou ik het dan belaten. Of dan moet ik nog wat hebben te vragen.
0: Nou, we komen zo meteen bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Hielke Jager is dus bij FC Harlingen tegen VWC. De allerlaatste competitiewedstrijd. Zometeen gaan we terug naar Jelle en Henk voor het heren- en dameskaatsen in Sint-Anne en Seksbieren. Dat hoor je zometeen hier in de Zieltenmiddag. Is de Queen en David Bowie. Dit is Under Pressure in de Zieltenmiddag.

0: Under pressure.
1: Queen en David Bowie.
0: Under pressure.
1: En Under Pressure inderdaad.
0: Pressure.
1: Zometeen terug naar Henk Arpenius voor het dameskaatsen in Seksbeerum. Eerst gaan we naar Sint-Anne, Jelle Bangma.
2: Ja, en ik zocht naar die twaalfde partij op de twaalfde omloop. Die twaalfde partij is de partij tussen het petoer van Matten Bergsma, het zin het petoer van André van Dellen. Matten Bergsma docht het met Hessel Postma en Erwin Sielstra. En André van Dellen keert met Thomas Dijkstra en Lars Pieter van Straten. Die lijsten die steer met vier om en achter. Dus een riante voorsprong voor het petoer van Matten Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. Die het nu alweer een vier twaalfde telegraaf heeft. In het nije eerst. Ja, het was spul om het eerst voor. Fjouwer om in, dat is echt wel een god. Als je een beetje van keertsen witte, dan weet je dat dat een hele behoorlijke voorsprong is. Dat er nog twee eersten te verkeersen binnen. Uit vijfde eerste en uit het zegde eerste. En dan hij het woen. Nou, André van Dellen die wil dat in het voorkomen verzels. Die brengt nou de bal voor in bij Hessel Postma. Die slacht hem geweldig hoe de boppen hinnen. Deze Hessel Postma is hier regerend koning. Hij was vliegen hier op 8 mei koning van deze partij. Doe hier ik bij Matten Bergsma. Ja, en zij willen die titel graag verdiegen hier verzels. Ja, dat is altijd wel aardig voor zo'n boekje wat je krijgt. Want daar staan dan de winnaars van de Alroende 24 hier in. Nou, als je nou het zien hier waarom gaan, dan wint Gert Anne van der Bos het hier. Mooi teken Triostra en Daniel Isiger. Ja, ja. En doen we het Gert Anne van der Bos kening. Dat wie dus in 2000 zeg je. 2006, waar we dan kening? Nou, doe eens. Johan van der Meulen. Ja, ja, zeker. Hij keert mijn kort zitten maar en teken Triumstra. Ik al teken Triumstra. En zij woonden dus in 2006. Leuk, zulke oudwinnaars die dan eerd worden in zo'n programmaboekje. Nou weer de realiteit, want het is vier om één voor het petoer van Matten Bergsma en 6-2. Hij moet nou zien dat er dat eerst ik helemaal naar hem taal hoeken kan. Hij stiert zelfs onder opslag nou. Het is een hele lietse keerts die het voorbij slaan worden moet. Dat wil Matten Bergsma graag voorkomen verzels. Hij zucht dat Lars Pieter van Straten al klaar stiet in het voorperk achter hem. Simaat en Lars Pieter kriet de bal. En die slacht heel mooi uit. Die slacht royaal de keerse bij zelfs oude boppen hinnen. En dus is het 6-4 in dit eerst. Fjouwer om Ingen en 6-4. Allega wel iets voordeel voor het bedoer van Matten Bergsma. Die het nou dat vijfde eerst naar een tarloeken kennen. Ja, en het wachtje is zelfs op de hele finale. Die het zo dadelijk uit aanzetten zal. Tussen de petoeren Jochen en twa petoer. Van Peter van Suden. Ja, wow, dat is een hele treffelijke zitbal van Matten Bergsma. In het achterperk, oer de Thomas Dijkstra heen, die koerde niks mee. Een treffelijke zitbal dus. En omdat ze de size al hier, had ze nou een 4-1 voorsprong. 4-1 voorsprong voor het petoer van Matten Bergsma. Ik denk dat ze het zo dadelijk helemaal naar het tal hoeken. En dan steer zij dus in de hele finale. Ja, en dan is een steend noemer. Dus keer ze rechtstreeks naar de finale daar. Dus het gaat hier om het finale plak, dat is helder. We gaan even naar Henk in Seisbierum.
3: Ja, Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winiel, dat er geen gas hoe groeien. Jeanette het bedoel van Annette de Haan, werd Jenny Terpstra dus boeten het perk stond samen met Linda van der Meer. En de botjes blauwen alweer in een kant ook in. En het is nu krijgt Louise Krol die een prachtige zitbal te plaatsen op de Skinner 4 Weersen en de Skinner 6. En daarmee pakken zij hun tweede overwinning in de pool en staan dus automatisch in de finale. Hier natuurlijk in Seisbierum. Wie zei het zien komen zullen, dat mogen we nog even naar wat zien. Want die beide partoeten binnen wel ontkeersen. Dat is Roelie Kroniek, maar Lisanne Scaringa en Noël Elzinga Tjen, het bedoel van Iris Veldman, Rick Stavinia en natuurlijk Jeldo Koopmans. Het weekend al traaien in het voordeel van bedoel van Roelie Kroniek. En dan wordt het Zuidelijk en dan mooi Roelie de bal richting het perk sturen. En dat doet ze fantastisch. Er is een discussie wel om net zitten, maar de keurmeester is resoluut een prachtige zitbal voor het bedoel van Roelie Kroniek. Dus zij maken het daar om fjouwer om in steen zij dus ondertussen voor en liet jij, zei ik, op boord naar de finale van 1 jaar in Seisbierum. Safire Bimmer dan ondertussen bij die vrouwen H-klasse. 8 mei, dat wordt echt de laatste partij van de dames eerste klasse nog keert. En dat geeft ik om een finaal plekje in de herkansing. Dat binnen nummers 5 en 8. Monique Loosma, Lieke Tornier in die tornier zien. Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straat. En ik, daar zit er een heel soort spanning in de partij. Want daar is het op dit moment. Draai is een gelijk.
4: Tot 5 uur is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

0: If the World Was Ending. Julia Michaels hier in Zieltenmiddag. Het is 2:58. We gaan terug naar het regenachtige Harlingen voor FC Harlingen tegen VWC. Het is nog altijd 1-0 in de eerste helft.
1: Nou, dan moet ik even een verandering inbrengen, want het is wel heel regenachtig hier, dat is waar. Maar dan begint te praten en Harlingen maakt de 2-0. Door weer een prachtige, mooie aanval. Mooie weer. Alleen nou niet Jesse Mulder, maar Jos Keffer die gaf een mooi tussen twee spelers door van VWC. En daar stond de vrijstaande Remco Sandbergen. En ze net maakte die zijn 99ste. En nou maakte die toch de 2-0. En dat is stevig zijn 100ste doelpunt. Dus mooi redeniet. Op de laatste voetbalcompetitiedag op zondag van Harlingen maakt Remco toch zijn 100ste doelpunt. Dat was ook een beetje zijn streven om dat voor elkaar te krijgen. Nou, en het is hem toch lukt. En ik moet ook zeggen, Harlingen die is toch wel de boven liggende de ploeg. Ondanks dat, moet ik zeggen, goed VWC er wel aardig gevaarlijk af en toe uit. Met een te snelle aanval proberen ze dan toch over de linkerkant van hun. Daar zit er wel wat snelheid. Maar gelukkig is Aaron Bouwhuis er heel alert bij. Staat een krap te verdedigen. En simpel. En zodra balbezit levert hij mooi in. En zo kan hij wel heel vaak de aanval onschadelijk maken van VWC. Dus in de 31e minuut komen we toch op een mooie 1-0 voorsprong. Nou, mag Bas Helfried, die mag hem nou ingooien daar. Leidt hem even terug naar Jesse Mulder. Jesse Mulder die heeft even alle vier VWC, die blieft massaal op de middenlijn staan. Zullen zeggen, we willen eigenlijk niet een grotere nederlaag hebben. Want ik zou zeggen, als het niks meer is, ga lekker frank en vrij voetbal. En kom naar voren toe en probeer wat. Want op deze manier kom je natuurlijk nooit in de 16 meter van Harlingen. En daar is op een enkel momentje na is zo net even. Maar daar komt Bas Helfried goed tussen komen. Is eigenlijk dat was ook een enige goede aanval van hun en de rest met allemaal glimpjes. Nou mag Jesse Mulder het weer opzetten. Mooi 1-2 met Jort. Hij geeft hem weer terug aan Jort Scheffer. Jort Scheffer draait even om Aars heen. En dan wil hij nog even zien tegenstander per se. Maar het lukt hem. En nu gaat hij naar Remco. Remco mag rustig de bal weer neerleggen op Jano Atema. Jano Atema leidt hem helemaal terug. Naar onze laatste man, Juri Bouwman. Die heeft even alles hier. Speelt nou Jesse Mulder aan. Jesse probeert het. Jammer. Met een mooie steekbal voor die. Maar er kwam net weer een teen tussen. Want anders had Nick Hogeveen een mooie vrije deur gehad. Ja, dat was, had Jesse mooi snel zien. Alleen hij moest wel heel precies moest hij er tussendoor. Nou mag Jort Keffer proberen. Die geeft hem wel aan Remco. Wel aan Remco. Maar die is te laat met de bal. Het levert nog een hoekschop op. Of een ingooi. Dat kan ik hier echt niet helemaal zien. Maar dat hebben we er wel aan overhouden. Nou, en zo voelt Harlingen toch voor het vaderland wat weg. En ik moet zeggen, ondanks die regen is het nog een gezellig hoek trouwens. En je ziet het zien op het sportpark. Hier staat een grote tent, hier op het ding. Nou, die staat vol met mensen. De tribune zit vol met mensen. Ja, logisch, met zo'n bui water wat er op dit moment naar beneden komt. Ja, buiten dat, iedereen wil het ook misschien even metmaken dat hoe Harlingen hier afsluit op de zondagafdeling. Dan moeten we nog wel een beslissingwedstrijd spelen. Nou, en zodat wat ik in het begin zei, zodat de stand nu is, dan zal het alleen 7 juni wezen. En tegen wie? Ja, dat wordt 1-3N of 4B weg. Dat is die twee met het tegen elkaar. En daar de winnen van, dat wordt dan de tegenstander van Harlingen. En dan kunnen we het volgend jaar proberen. Ik hoop het echt dat we echt naar die derde klas zaterdag toe gaan. Want dan daar horen wij ook wel in thuis en dat kennen wij ook wel aan. Met de nieuwe aanwinsten. En ook het Nick Hogeveen er mooi doorheen. Hij deed een mooie rem komen en hij deed met een hakje die met geven. Maar dat mislukt. Mijn avond is nog niet over. Nou maar Jort Scheffer proberen. Maar die leidt balverlies. Maar Noken met assistentie van Jesse Mulder. En die probeerde het met een lange bal. Maar dat mislukt. En daar wou ik het belaten. We hebben nou staan 2-0 voor. En we hebben 35 minuten voetbal. Tot later.
0: Oké, dat zometeen meer hier op Zieltenmiddag. Op Omroep Zielt. FC Harlingen tegen VWC. De tussenstand is dus 2-0 voor Harlingen. Nou, zo dadelijk meer kaatsen bij de heren en de dames. Na deze van live, dit is Overcome.

0: Life. En Overcome hier op Omroep Zeelt in Zeeltenmiddag. Zo direct hoor je het verloop bij het dameskaatsen met Henk Penius. Maar eerst gaan we naar Jelle Bangma voor het herenkaatsen in de halve finale.
1: Ja, de hele finale dient hier Spielebut in Sint-Anne. Wilt er nou een hele dikke bui over het veld heen loopt. Keertjes waren echt dwaal troch wie het. Het publiek kan hem nog een beetje verskoelje onder paraplu's en oudakjes. Maar de keertjes, ja, die keertjes wel troch voor zelfs de Petoeren, Jochen en Twa. Peter van Suten, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Heemstra. Dat is Petoeren, Jochen. En die matten dus keertjes in Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En ze binnen, twee eersten verder in de partij, want het is eerst een gelijk worden tussen deze hele finalisten. Wils het er nou even oerlis is tussen Jesse Steenstra en Rick Minnesma. Rick Minnesma had Petsie nog op in het voorperk. Nou, de pet beschermt hem dan misschien een beetje in het rijwetter. Voor de rest is het hier bar en boos, bar en boos. Maar goed, er wordt wel teruggekeerd verzels. Rick Minnesma slaagt de bal uit. Ja, Allard Hoekstra bezieken nog te keren. Dat slag het net helemaal. Bloed er op de middellijn. Nou een keerts oer. Die wordt nou onmerken troch een heel iets jongetje. Die ik maar gewoon trodraaft troch het Rijnwetter binnen. Ja, het is net om heel fleurig van te worden. Vanzelfs ben ik net een heel soort meesken. Nou, er komen nog wat meer meesken. Die staan in de tinten. Er staat een grote tinten achter het veld. Dat is vanzelfs van het feest van de jong. Nou, we gaan even naar Henk en Penius in Zeisbjerg. Henk?
2: Ja, daar is het wedstrijdpunt van het bedoel van Hulde Kroonlijk, Maya, Lisanne Scharinga en Noël Elzinga. Ze staan 4-2 en 5-4 in het bedoel van Ieder Veldman. Rick Stavinia en Jeldo Koopmans. Er is geen keersen in het tussenspel, dus dat betekent dus dat Roelia's nu op slag verzwaringen. Zij stiet ik al klaar, komt mooi haar gewoon erin. En brengt de bal nou naar het perk daarvoor in bij Rick Stavinia. Die rekent hem goed en dat is correct te goed, want die bal die knikt over de kweling naar binnen. En dus op 4-2 en zoals jou valt het doek voor het bedoel van Ieder Veldman, Rick Vinia en Jeldo Koopmans. En het bedoel van Rudy Kroondijk, mooie Lisanne Scharinga en Noah Elzinga als tweede naar die finale. En dan hebben we straks die finale hier in Zeisbjerg tussen de bedoel van Louise Krol, mooie Jeske Terpstra en Jeanette Vinia. Zijn bedoel van Rudy Kroondijk, Noah Elzinga en natuurlijk Lisanne Scharinga.
3: Tot 5 uur is dit de Zilte Middag op jouw radio.

0: Siebe en Marian hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Mijn naam is Mark Ettinga. Dit is Omroep Zeeld met Zeeltemiddag voor zondag 17 mei 2026. Ja, zometeen gaan we terug naar Seksbierum voor het dameskaatsen. Daar begint straks rond 3 uur de finale. Eerst gemeente Harlingen, de haven en de douane gaan meer samenwerken. Met een convenant moet de beveiliging in de haven opgeprikt worden, vertelt havenmeester Erik van de Steen. Daar gaan we even naar luisteren.
1: Een convenant gaat over een samenwerking als het gaat om camera en cameratoezicht. We willen uitbreiding in het havengebied van de camera's en daarbij is de douane aangesloten. En vandaar het convenant om met elkaar alles in het convenant te regelen van betreffende het cameratoezicht en wie de beelden gaat uitlezen.
2: Nou is het ook zo dat er volgens ISPS-regels, kaders met ISPS-regels, die worden permanent afgesloten en daar komt camerabewaking op. Wat houdt dat precies in, dat ISPS?
1: ISPS staat voor International Ship and Port Security Code en dat gaat eigenlijk over havenbeveiliging. Schepen die moeten zich beveiligen tegen ongewenste activiteiten, maar havenfaciliteiten die de schepen ontvangen ook. Dus die moeten maatregelen nemen en die moeten zelf een soort plan maken, een beveiligingsplan van hoe ze dat dan doen. Hoe ze die kaders waar die schepen liggen beveiligen. En de ISPS-wetgeving die zegt inderdaad ook dat kaders dan afgesloten dienen te worden.
2: Wat gaan schippers hier nou van merken van deze wetgeving en dit nieuwe systeem?
1: De schippers die gaan dan merken dat van vooraf aanmelden om toegang te krijgen tot de kaders, dat is nieuw. Voorheen kon je zo de kaders op, waren de kaders gewoon open, kon je zo bij de schepen komen. Nu lukt dat dus niet meer, dus je moet zorgen dat je vooraf geautoriseerd bent om die kader op te komen.
2: Nu zult u natuurlijk zeggen, sommige kaders worden permanent afgesloten. Ja, dat betekent ook dat sommige mensen uit Harlingen bijvoorbeeld niet meer een wandelingetje kunnen maken waar ze dat normaal doen.
1: Ja, dat klopt. De Harlingen bevolking zal niet meer het zogeheten rondje kunnen maken. Omdat het is nu afgesloten met hekken. Maar er zijn nog genoeg plekken waar de haven beleefd kan worden. Willemshaven is een heel mooi gebied. Bij de Vissershaven kan dat nog. Maar ook hier bijvoorbeeld aan de overkant en op de Noorderpieren zijn talloze mogelijkheden om nog om de haven te beleven. Dus voor de Harlingers is het niet helemaal dicht.
2: Is het nou eerder preventief of noodzakelijk, deze maatregelen?
1: Noodzakelijk omdat de wetgeving het ons oplegt en preventief zeker. En, het heeft een meerledig doel dat afsluiten. Je weet mensen die niks op de terminals te zoeken hebben en in het kader van ondermijnende criminaliteit maak je het lastiger. De arbeidsveiligheid op de terminals verbetert omdat je geen ongewenste bezoekers meer hebt tussen je activiteiten. En we voldoen nu inderdaad aan de ISPS-wet en regelgeving.
2: Worden zeehavens zoals Harlingen nou vaak ingezet voor criminele ondermijning? Is dat frequent?
1: Dat is lastig te zetten. We hebben vermoedens dat gebeurt. We zien een effect van de grote havens naar de kleinere havens. Ja, en daar kan Harlingen ook onder vallen. En we hebben vermoedens, maar we moeten gewoon zorgen dat we aan de voorkant die weerbaarheid op orde hebben. En ik denk dat we dat hiermee weer een stap in de goede richting hebben gezet.
0: Nou, meer nieuws in de regio lees je natuurlijk op onze website. Dat is omroepzeelt.nl of in de Omroep Zeelt app. Het is 3:10. Het is zondagmiddag. Zometeen de finale bij het dameskaatsen. In Sint-Anne zijn ze nog bezig. We gaan terug naar Jelle Bangma voor de heren.
3: Ja, want dat is het dwaande mij. De hele finale wordt verkeerd. Dus kunnen het petoer van Peter van Suden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Heemstra. Dus petoeren Jochen op de list. En die keert ze noemen 2, Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En die laatste trei, die steen mij treien om een voor. Ik ging eerst leek op, maar na eerst een gelijk had het petoer van Menno van Swieten toch dat gatsje slijn van het rijden om me in. En er hing het nou 4:12 op de Telegraaf voor het petoer van Peter van Suden. Die gingen nou naar de opslag. Die matten die 2 keertsen verdiegen je die ze slijn hebben. Binnen net hele dikke keertsen, de eerste benammen net, die leidt 10 meter uit de voorlijn waai. En de 2e keertje leidt wel achter de middellijn. Nou, eens even zien, Kevin Jordi Heemstra die zal de eerste opslag verzorgen. Hij concentreert hem nou en hij zucht dat Jesse Steenstra voor is. En hij brengt de bal achterin bij Rick Minnesma, maar hij tilt de bal te volle en die bal die valt boet naar het perk. Is het Fjouwer Gelijk. Fjouwer Gelijk worden. Voor ja, dat petoer van Menno van Swieten. Wat dus strijden in je voorstiert en nu op Fjouwer Gelijk komt. Vervalt die eerste keert. Hij moet de tweede keert verdiegenen worden. En nu zal Allard Hoekstra opslaan. Die rint nu aan en hij brengt de bal voor het perk. Dus dat is ik een opslagflater. Twee opslagflaters van dat petoer. Dan jouw je de punten. Dus cadeau aan het tegenstander. Die het al met drie in voorstiert. En nu met 6 Fjouwer voorkomt. Wil dat ja, het om mij heel hut begint te rijden. En even bij je radar door het dat ik nog wel even hier van de midden. Wordt het dus een hele wierte boel. Werd heel lang droeg harken, maar nu is het goed oer. Daar is Hallard Hoekster weer. Brengt de bal voor in bij Rick Minnesma. Die slacht uit, maar die slacht langs de verkeerde kant van de kweerpeel. En dus is die bal in die kweer. En komt er 12 punten voor de tegenstander onder Telegraaf. En dan is het dus nu Sijs Gelijk. Sijs Gelijk op de Telegraaf en Allard Hoekstra mat opslaan. En dat dochter nu, hij komt met de bal en brengt de bal voorin bij Rick Minnes. Maar die slacht uit. Allard Hoekstra retourneert tot 4 in het perk. En daarmee verdient hij dus het bordje voor zijn petoer. En wordt het gat dus een beetje verliezen, is het net meer 3 om 1, maar ondertussen nu dus 3 om 2, nog vol in het voordeel voor het petoer van Menno van Swieten. Daarom.
4: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de

0: Twist & Shout, hier in de Ziltenmiddag op Omroep Zilt. Het is zondag 17 mei 2026. Mijn naam is Mark Hettinga. Dit is de Ziltenmiddag met nieuws en sport. Zometeen begint de finale bij het dameskaatsen. Daar zit namens Zilt onze verslaggever Henk en Penius. En Jelle Bangma zit bij de heren. Nou, zometeen na 3 uur gaan we horen hoe het allemaal daarvoor staat. Er wordt ook gevoetbald deze middag. Daar is onze verslaggever Hielke Jager bij de wedstrijd FC Harlingen tegen VWC. Op dit moment is het rust bij de allerlaatste competitiewedstrijd. De ruststand is op dit moment 2 tegen 1. Nou, ik heb op dit moment ook nog even nieuws van Vlieland. Op Vlieland is er een nieuwe stap gezet in de vorming van een coalitie. De nieuwe samenwerking wil Corrie Ponne en Stefan van Keizerswaard voordragen als wethouders. Nou, de raadsleden van de ChristenUnie en VVD moeten op 16 juni officieel worden geïnstalleerd. En ondertussen zijn Nieuw-Liberaal, GroenWit en Algemeen Belang voorspoedig bezig met het vormen van een coalitie. Dat laten de partijen weten. Nou, volgens hen is op belangrijke onderwerpen al veel overeenstemming gevonden. Nou, voor meer nieuws in de regio lees je natuurlijk op onze website. Dat is omroepzeelt.nl of in de Omroep Zeelt app. Nou, zometeen het derde uur van de Ziltenmiddag met sport, nieuws en natuurlijk het kaatsen. Eerst gaan we ruimte vrijmaken voor het nieuws van 3 uur, dus we zijn zometeen terug. Tot zometeen.
1: Omroep Zilt.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga.

Het is 2:03. Welkom terug bij Ziltemiddag voor zondag 17 mei 2026. Zometeen de tweede helft van FC Harlingen tegen VVC. Straks hoor je Hielke Jaag aan de telefoon met het wedstrijdverslag. En ook hoor je zometeen de finale van het dameskaatsen van onze verslaggever Henk en Penius. En ook Jelle Bangma is er natuurlijk bij met het herenkaatsen.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry met Feels hier in Ziltenmiddag. Dit is Ziltenmiddag voor zondag 17 mei. Zometeen over enkele minuten begint de finale bij het dameskaatsen. Je hoort dat zometeen van Henk Apenius. Eerst gaan we nog even kijken bij de heren in Sint-Anne. Daar zit namens Zilt Jelle Bangma.
1: Ja, bij de keersvereniging Sint-Anne 3 spul is uit. Opzien Bils. Ja, bij de heren haardklasse vrije fromage beperkt. Beperkt budget dat er 10 per toer haar pleert staan van deze partij. Ja, en het prijsgeld is in totaal 1260 euro. Dat budget en de eerste prijs van 210 euro. Per persoon. Tweede prijs 140 euro per persoon en het derde prijs was 60 euro pp. Ja, dat zijn toch wel leuke prijsjes om voor te keertsen. Dat had in het verliezen wel minder geweest. Vanzelfs is de ere ik heel grut en de kranse ik heel mooi. Dus ja, het keert echt wel ergens om. En het patoer wat nog oorspraak maakt op... die eerste prijs is de Petour Njoggen, want die staat nu heel riant voor. Maar 4 van de 2 en 6 2. Zij hadden haar het tegenstander nu op het deerzet. Het Petour van Menno van Zwiet en Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Kan nu terug gaan naar de finale. In de finale wacht het Matten Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. En misschien zag ik nou naar die laatste slag. Menno van Zwiet en slacht zelfs op. Hij brengt de bal helemaal achterin, maar hij brengt de bal kweer. Dus dat is nog net...

Saaiske Liek, ja. Ik heb bij Jordi Heemstra wel dat wel even witte verzels. Die lid dat ik even witte om Menno van Zwieten. Die zei van jongen, die bal witte mooi. Die tik ik simpel waar je oer de boppen heen. En dus mat op Saaiske Liek, Menno van Zwieten op een ei. 5, 12 voor en 6 gelijk. Hij kent nou naar hem taloeken terug direct de Weenster. Komt er en hij brengt de bal bij Allard Hoekstra achterin. En die slacht hem vol naar de boventaal. Maar destie het Rick Minnesma om de bal te retourneren. En dat docht er dus goed genoeg op 6 gelijk. Die Rick Minnesma wordt der de keerts ongemurken. Matten ze dus om. En matten het perk Jesse Steenstra en Rick Minnesma nou die Keertsjen te passeren. En dan is het ik over en uit. Dan heeft zij de partij naar haar hoorn zet dus. En wacht het aanst de oren. Finalist, dat is Maarten Bergsma, Hessel Postman, Erwin Zielstra. Zafir is het nog net, want je weet hoe het geen keer met Keertsen. Het kan echt alle kanten nu het verzels. En nu moet Allard Hoekstra opslaan. Die brengt de bal voorin. En die brengt de bal prima voorin. Dat is gewoon een treffelijke zitbal. Ja, zeker. Op Saaiske gelijk is dat natuurlijk prachtig voor haar, want nu leven ze nog. Is het 5-3. Nou, Saaiske gelijk dus, die treffelijke zitbal van Allard Hoekstra. En is het 5-3. Is er toch nog weer alles mogelijk in deze partij. Dit.

is de kleinschijf deze week hier op Omroep Zilt. Dit is Ziltemiddag. Mijn naam is Mark Ettinga. Het is 14 minuten over 3. Zometeen gaan we terug naar het kaatsen met Jelle en Henk.

0: Eerst gaan we naar voetbal. FC Harlingen tegen VWC. Het is de laatste competitiewedstrijd. De tweede helft is inmiddels alweer even begonnen. Jort Hielke Jager.
1: Nou, inderdaad, we zitten nu in de 54ste minuut. En dan moet ik even de paraplu bijpakken, want die heb ik een stukje bij me weg staan. Want er komt weer een bakje water aan, dus dan staan we even wat droger. Maar inderdaad, het is 54 minuten en Harlingen, ja, die is wel op een... hij staat 2-1 voor, want vlak voor de rust, het PVC die het toch tegenscoort. Door, eigenlijk had Harlingen de vrije trap op een 16 meter van hun. En ja, die werd heel lullig, werd hij daar wat genomen. En in die snelle counter van hun kwamen ze er razendsnel uit. En zodoende konden ze met een lob over Nick Teerling heen, de keeper van Harlingen. En zodoende werd het 2-1. Harlingen begint nou, die is de tweede helft wel weer sterk starten. Drukt VVC echt al op hun eigen helft, zetten ze vast. En dan komen ze nou ook niet echt meer echt goed weg. Dus Harlingen, het houdt wel in dat je dan af en toe wat creatieve spelers hebt. Nou, en dan moet een Jort Scheffer bijvoorbeeld met zijn mooie passeeracties. Dan moet dat eens een keer lukken. En ik denk ook dat het een keer lukt. Misschien lukt het wel Maat Beuker. Een mooie bal op Jarno. Jarno kan hem terugleggen op Maat Beuker. Maat Beuker probeert het vanaf. Nee, en dan gaat hij me mooi erheen op Dikhoven. Veen komt bij de achterlijn. Maar de verdediger van VWC die loopt mooi de ruimte even dicht voor Nick. En zodoende kan hij er niet bij komen. Hij gaat daar laat mooi de bal over de achterlijn lopen. Maar dat was wel weer een mooie snelle aanval. En ook de bedoeling, dat was goed om toch via die zijkanten daar toch gebruik van te maken. Nou moet Harlingen weer even terug. En dan komt er een lange trap van de keeper. En die gaat richting Nick Hogeveen. Maar die kan er niet bij komen. Hij gaat via de nummer 7 volgens mij van de tegenstander. Gaat hij over de zijlijn. En dan mag Nick Hogeveen ingooien. Dat doet hij nou naar Maat Beuker. Maat Beuker neemt hem aan. Schermt hem goed af. Even weer terug naar Jurie Bouwman. Jurie Bouwman kan rustig. Het alle tier even rustig zien we erheen. Hij gaat helemaal naar de vrijstaande Arend Bouwhuis. Oh, die geeft dat een slapballetje naar de midden. En dat moet Harlingen weer als een hazewienhoorn nou terug. Want nu komt VVC razendsnel uit. Met die nummer 5 staat al haast oog in oog met Nick. En inderdaad, daar leidt hij. Daar leidt de 2-2. Je ziet het aankomen. Gewoon een foute bal eigenlijk. Gewoon simpelweg inleveren. Of van achteren naar het middenveld toe. Een hele simpele bal. Ja, en dan sta je toch uit de positie weg. En dan met die razendsnelle mensen naar voren van de tegenstander. Ja, maakt VVC toch gebruik van vierde nummer 5. En dat is dan de 2-2. En dat is nou in de 56e minuut. En... de stand 2-2 en daar wou ik het ook maar even belaten dan.
0: Oké, het is 2-2 geworden dus in Harlingen bij FC Harlingen tegen VWC. Nou, hoe het allemaal verder gaat verlopen in de tweede helft van deze wedstrijd horen we zometeen weer van Hielke Jager. Straks gaan we verder met het kaatsen. En als het goed is, is de finale begonnen bij de dames. Hoor je zometeen.

0: Lionel Richie. Say You Save Me, hier in Ziltenmiddag op Omroep Zilt. De finale bij het dameskaatsen is begonnen. Je hoort zometeen hoe de finale verloopt van Henk Appenius. Is gaan we naar, naar de herenkaatsen. En daar is voor Omroep Zilt Jelle Bangma.
1: Ja, dat ik krijgt dus de hele finale schoen heb van die heren. De Petoeren, Jochen Sintois, Petoer Peter van Suden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Die wisten nummer Jochen op de list en die moesten het opnemen met Jim Menno van Suden, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Nou, het waren redelijk eenzijdig, want het Petoer van Menno van Suden had eens net in de problemen West. Zij winnen het uiteindelijk maar 400 en Skinner Size, Menno van Suden, Rick Minnesma, Jesse Steenstra. Ja, ze hadden al wat kransen aan de moeren. Dus ze binnen. Ik wil wat favoriet hier in Sint Anne. Ze moet het zo dadelijk in de finale opnemen. Het zin het Petoer van Mattenbergsma, Hesselpostman en Erwin Sielstra. Die hier een steen noemer in de hele finale. Die vond het in de tweede omloop maar 4 van mijn 1. Eerste omloop maar 4 van mijn 2. Dus die hadden ik nog net hele zware potten in de voeten. Nou, dat kind dus wel een mooie finale worden. Vermoed ik. Zo dadelijk. Tussen Mattenbergs van Hesselpost en Erwin Sielse. Tjin, Menno van Zwieten, Rick Middels van Jesse Steenstra. Het is hier even rijst. Het viel voor het onpost. Maar in een goede 10 minuten dan meld ik mij weer dat die finale hier begint. Beginnen Henk.
2: Ja, hier is de finale al uit aanzetten. Hier in Schaarsbeerum tussen de nummers 1 en 5 van de lijst. Dat binnen de patroon van Rudy Kroniek natuurlijk. De voorinse Lisanne Scaringa en Noël Nuja daar achterin. En daarnaast de andere finalist is natuurlijk het patroon van Louise Krol. Maar Jeske Terpstra. En Jeanette Minia. En ondertussen is daar het eerste al verkeerd. En wie is Jeanette er heel goed bij in het tussenspul. Zij retourneert de bal tot in het perk op de Fjouwe Sois. En daarmee pakken zij het eerste bordje om de Telegraaf hier in Sois-Bierum. En nou heeft het patroon van Louise Krol op mij een Sois waarvoor. Ja, wordt een hele lietse keertje van een meterkuit de voorlinie. En dan is het Louise Krol die de doorslagverzwaring maakt. Komt de bal voorlinie bij Lisanne Scaringa. Ja, die rekent een bal, maar ja, de bal gaat uiteindelijk voor Lisanne in ieder geval langs de goede kant van de bovenpeel. En dat betekent dus dat zij de Fjouwe pakken in dit eerst. En misschien kan zij op de aansluiting in die finale hier in Sois-Bierum. Achter mij de binnen nummers Ingen en Saan ik uiteindelijk zetten bij de dames eerste klasse. Dat is het bedoel van Janne Palma. Mooie Ilse Baantra en Suzanne Allema. Zij steen zien hoe Gerbrich Koster, mooie natuurlijk Noël Hiddinga en Richter Blank. En dat, die finale zeker krijgt u het aanzetten en daar ging het in eerste om de Telegraaf. Hier komt een kistje te lezen in het tussenspel bij de Vrouwens Haakwas. Betekent even Ruilly. De eerste onder de Telegraaf en Sois Jouwen. En die opslagbal neem ik maar even mooi. Want het kan voor het gelijk een behoorlijk slagje wezen voor de formatie van Louise Krol. Om een gatje te slaan in die street hier in Sois-Bierum. We zullen het zien. Rudy Kroniek, zij mooi die opslag verzwaaien. Een keer van een orlmeter uit de voorlinie. Het stuurt beide maten natuurlijk Lisanne en Noah naar voren. En dan is het dan Rudy om die bal samen uit het perk te doen. Dat Jeska en Jeanette dan en niks mooi kennen. Maar dat is Rudy natuurlijk. Zij is die er al wel klaar voor een biertje haast mooi haar aan. En komt ze maar die jongen in, brengt de bal nog uit het perk. En dan komt hij achterin bij Jeanette en Winnie aan. Die zei van dankjewel. Ik die bal een heel mooi over de boppen heen. En ze rent het verschil al op hier in Sois-Bierum. Nou een speelvoorsprong voor het bedoel van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winnie aan. Zijn bedoel van Rudy Kroniek, maar Lisanne Scaringa en Noah Elzinga.
3: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Ziltemiddag.

0: Dotan hier op Omroep Zeelt in Zeeltenmiddag. In Sint-Anne wordt op dit moment omgebouwd voor de finale bij de heren. Dat hoor je zo meteen hier in Zeeltenmiddag. In Seksebierum zijn ze al even bezig met de finale bij de dames. En we gaan terug naar Henk Appenius.
1: Ja, daar is het, het pedoel van Louise Krolmaai, Jeska Terpstra en natuurlijk en Jeanette Winia. De touwtjes in hand, nou, op dit moment is Jin, Rudy Kronik, maar Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Ja, ze pakken het spul door die prachtige bobbelslag krijgt van Jeanette Winia. En ze helemaal moet tussen al bij Fjouwert om de telegraaf in hun voordeel. Laat een keer in het tussenspul en nooit de Lisanne Skaringa die de bal richting de boven slaat. Maar ja, dan kan Jeska die glieden als het ware, die schoten naar die bal ta. En dat betekent dus dat zij in ieder geval die keersen behoorlijk in kwartje. Er komen twee keersen te lezen in het tussenspel. En dat betekent een speelvoorsprong van Fjouwdwaar. Alles in het voordeel van de formatie van Louise Grol. Niet richting het perk game. Achter mij, dan kan ik melden dat het de ploeg van Jana Palma. Ondertussen de voorsprong in de ploeg van Gerbrig Koster. Uitbouwt het nooit een spul. En ja, dus die ben ik aardig op woord. Dat is de dames eerste klas. Het is Rudy Kroon. Zij zal de liefste van de twee keersen opslaan. En dan moet zij de oren in nemen. Komt maar die oren in. Brengt hem voor in bij Jeske Terpstra. En ken Lisanne erbij? Nee, die kent daar net bij. En dan gaat die bal over de boppen heen. Zo komt er alweer Sarge 2 aan de Telegraaf. In voordeel van het ploeg van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia te hengen. En dan is het ja, echt alle hens aan dek voor de formatie van Rudy Kronik. Maar Lisanne Skaringa en Noah Elzinga om misschien wel die finale weer iepen te breken. Ja, spul achter, Sarge 2 achter. En ja, je hebt wel een keertje ter beschikking. Die loopt terug van de middellinie zowat. Nee, terug van de opslaglinie. Iets verder. En dat betekent dus dat Noël, ja, die opslag verzwaar hier maar. Kan ze maar haar oor in. Brengt de bal naar het perk. Dat net goed. Die bal die bedaart voor het perk. Ja, en zij wint het verschil, bloot het verschil. Verder en verder op rin. In het voordeel van het bedoel van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Het bedoel van Rudy Kroondijk, Lisanne Skaringa. Natuurlijk en Noël. Ja, op het verschil het rij is. Hierin Sarbjerm.
2: Altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio.

0: Robbie Williams en Rock DJ hier op Omroep Zeelt in Zieltenmiddag. Zometeen hoor je meer over de finales bij het heren- en dameskaatsen. Eerst een update van het voetbal bij FC Harlingen tegen VWC. Je hoort Hielke Jager.
1: Nou, en zo mooi als we naar de muziek staan te luisteren, hebben we een minuutje terug het Harlingen toch de 3-2 maakt door Jarno Atema. Een afstandsschot van Jesse Mulder. Daar kon hij nog net even met de teen tegenaan lopen. En zodoende tikt hij maar de goede kant van de keeper langs. Was onhaalbaar en zo komt Harlingen toch op een 74e minuut. Komt Harlingen op een 3-2 voorsprong. De grensrechter vlagde nog wel, maar daar moet de scheidsrechter had niks van weten. Nou, hij kon het ook het beste zelf zien, want hij stond helemaal op de andere kant tot de hoek daarna te zien. Dus ik denk niet dat het dus een spelweet is, want anders had hij maar een spelhoek opgelopen. Ja, misschien denkt de grensrechter, ik probeer wat. Maar ja, want VWC die heeft ook genoeg aan een punt. En die voetbal moet echt op die ene punt. Ze maken 2-2. En vanaf dat moment had alleen het balletje maar wat rondje laten en dat Harlingen zich wat zakken liet. En liet, hadden ze helemaal geen aanstalten om naar de 16 meter toe te gaan van Harlingen. En ze liet de bal rustig rondje. Harlingen daarentegen wou nog wel, die wou toch die overwinning. Want we willen alles wel winnend afsluiten. Dat zou mooi wezen, maar dan moeten we niet zulke persoonlijke foutjes maken die we net, want er binnen eigenlijk 2 goals die we tegen elkaar binnen uit 2 weggegevens. Maar laten we het daar niet te lang meer over hebben, want dan moet Harlingen weer verder. Via, wie is dat? Dat is een nieuw spot. Maar die kan niet bij de bal komen. Hij deed een tegenstander wat ook een duwtje wat niet mag van de scheidsrechter. En dan mag VWC die mag vrij trap nemen. Dat nemen ze kort en neemt het stel op de nummer 10. Maar die wordt onderschept door, ook door Jarno Atema. En die wordt nou naar Maat Beuker, maar die is al wisseld voor Kenzie. Nu moeten we even wachten, want dan wordt de bal door de nummer 3 van VWC. Die wordt een aardig ver over de zijlijn heen geschoten. En dan moeten we even op de bal wachten. En nou, ondertussen heeft Kenzie hem gekregen. Wordt hem een jaar nog, maar die kan hem niet goed onder controle krijgen. Maar een wegwerkbal die komt ook bij de nummer 14 van VWC terecht. En die speelt hem zo bij Juri Baum in de voeten. Die levert hem nog in bij Jesse Mulder. Jesse Mulder even naar Arjen Altoes, maar die rekende niet op de bal. En dan mag VWC weer de aanval overnemen. Met razendsnel komt hij naar voren. Maar gelukkig staat daar Juri Baum en die kan hem wegwerken. En een wegwerkbal die komt bij Bas Helfrich. Bas Helfrich heet dan pas op zichzelf. Gaat om één man heen. Dus zei nou pak die tweede man ook, maar dat mislukt net. Maar de bal komt nog bij Niels Vos. En die kan hem rustig geven aan... leuk. Hij speelt hem bij jongen tussen de voetendeur en gaat mooi terug. En voor zo komt hij bij Jort Scheffer. Jort Scheffer even naar Remco. Remco terug naar Jort. Nou heeft Jort even alle vier. Die mag even alle vier nemen van VWC. Zullen zeggen van nou ja, het is eigenlijk ook wel goed. Ik weet ook in uitslagen aan dat dit gunstig is voor de tegenstander. Dat ze zeggen van nou, wij niet de herkansing in. Want daar gaat het eigenlijk om. Maar VWC die heeft eigenlijk nog een punt nodig. Dan ontlopen ze de herkansing om erin te blijven. Nou mag Juri Baumer, die mag het proberen. Nee, Jesse Mulder. Jesse Mulder naar Niels Spot. Niels Spot probeert, die gaat net te hard weer. Ja, het skiert echt door, want we hebben net even een wolkbreuk hier gehad. Want de plassen die staan ook echt op het veld. Want er is behoorlijk regen naar beneden komen, net even. En ondanks dat, liet Harlingen toch, ik kies er wel goed voetbal. Alleen ja, echt die persoonlijke foutjes, dat mislukt eigenlijk. Nou mag Jot Scheffer proberen. Jot Scheffer kapt er binnen. Je gaat om één tegenstander heen. Maar hij zit net niet snel niet naar voren toe genoeg in. Dan moet hij nog een keer om dezelfde man heen. Dan gaat hij omheen. Maar hij levert hem weer in bij de tegenstander. Want Jarno Atema kan er niet bij komen. En dan gaat de PVC de raden snel heen. Vierde nummer 12. Juri Baumer moet er heel hard terug. En met de sliding kan hij wel de kosten van een corner. Nou, laten we die nog even metnemen. Hij masseert hem er ook lichtjes bij. Want dan komt hij moeilijk overeind. Nou mag VVC die mag wel een corner nemen. Nou ja, dan moeten we die maar weer even proberen onschadelijk te maken.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Ziltemiddag.

0: Dit is Omroep Zilt met Ziltenmiddag voor deze zondagmiddag. Zometeen hoor je de slotfase van FC Harlingen tegen VWC. Het staat 3-2 voor Harlingen op dit moment. De finale bij het Herenkaatsen gaat zometeen ook beginnen. Dat hoor je ook zometeen van onze verslaggever Jelle Bangma. Maar eerst gaan we naar de finale bij de dames. Wat is de stand, Henk?
1: Ja, de touwtjes zijn echt wel in handen van het ploeg van Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia. Want het, wie al een skinatraai eerst van het ploeg, Tjenne ploeg van Rudy Kroonik, Lisanne Scharinga en Noah Elzinga. Maar dan is het 6-2 in het voordeel van Rudy. Mooi bij de maat. En mooi Louise de bal opslaan, doet dat net goed. Die bal die knikt naar Boetenta en dat betekent dus dat er eindelijk dan een botje aan de kant van het ploeg van Rudy Kroonik komt te hingen om de Telegraaf. Maar ja, dan wordt het uiteindelijk een skinatraai voor Rudy, Maaier, Lisanne en Noah. Maar ze weten dat de botje net verder hoort. Want het is uiteindelijk op de 6-jaar naar zitbal van Louise. Dan wordt het 6-gelijk en dan is het op 3-minuten. En 6-gelijk nog weer een prachtige zitbal van Louise Krol. En dat betekent 4-minuten voorsprong van de formatie van Louise hier in Zuid-Bierum. En ze gaan gewoon terug, want ze had een zitbal van Jeanette en een kweeslag. Dat betekent ik alweer de skinner vjouwen. En nou twee keer in het tussenspel hier in Zuid-Bierum. Twee keer en de eerste die loopt tussen de middellijnen en de voorlijnen. En dan is het Rudy Kroonik die daar zijn die opslagbal verzorgt hier zal. En zij maakt echt in de achtervolging hier in Zuid-Bierum. Als ze nou wat van deze finale maatje willen. Nu is de Jeska die de bal in het voorperk krijgt. En die werd er voor hier mooi. Zij passeert de keers. En daarmee pakken ze alweer de skinner size. En dan hebben ze echt liedjes op. Als eerste nog het vierde bordje. Hier in die finale van de tweede vrije formatie van het seizoen. Tussen de patroon van Louise Krol. Mooi het Jeska en mooi Jeanette. En de vorige kant natuurlijk Rudy. Mooi Noah en Lisanne. Daar is het dus echt alle hands aan dek. Nou, tweede keers. Wordt een medical far de middeling. Perken staat er alweer klaar voor. Jeska en Jeanette. Dan ben ik benijd wat Noah uit hoe het over die zullen zijn. Een mooi slagverzwaring van de bal voorin bij Jeska. En die had een knapper in dit geval. Het rode dus 4-1 wordt en 6-2 wordt. En dan is het achter mij. Daar is het bedoel van Janne Palma, mooie Ilse Baastra en Suzanne. Allemaal is goed op YC. Ondertussen de voorsprong uitbreid naar 4-1 zien de formatie van Gerbrig, Koster, Rix de Blanke en Noël Hiddinga. En ja, daar liggen het dus ik in een kant op te gaan. En ja, voor de rest maar eens even zien wat hier gebeurt. Jullie is alweer onderwijs naar de opslag alleen van die bal achterin bij Jeanette Winia. En die lekker de bal. Ja, wel goed, maar die bal die rekent de peel. En dat betekent dus dat die bal kwee is. En zo hebben we het dus weer 6-4. 4-1 dus en 6-4. Alles in het voordeel van het partij van Louise Krol hier in Zuid-Bierum. En is het Rudy op najaar niet de bal weer richting de perk sturen. Mooi. Noah ter hoogte van de middellijnen en natuurlijk op de boppen Lisanne Scharinga. Dit zien we dus Jeska en Jeanette. Sjen, wat er nou gebeurt. Dan komt de bal achterin bij Jeanette en die denkt van ik lees maar een keertje Del. En dat betekent dus dat we even een ruide mooi van opslag. En dan is het daar Louise die ja, net al te grote keertje verdedigt hier mooi. Hier in Zuid-Bierum die keert hier uit tussen de middellijn en de voorlijn in. Zowat op de helft daarvan. En pakt het bedoel van Louise Krol dan eindelijk hun vierde bordje. Al werd het dan nog weer Zuid-Gliek in dit eerste verschil. Het oude actie maar de Ryan komt ondertussen hier. Ik mooi bakken vol uit de lucht. En dat liet ik nog net echt op de kleding. Had ik zou hem in de sjug hier. Dus ja, wat dat betreft net een leuke keert. Ik hier net in de Zuid-Bierum. Nou is het Noah Elzinga die de bal krijgt in het voorperk. Oeh, daar had Jeska hier de kans om de bal te retourneren. Dat slaat het net. En zou het dus Zuid-Gliek. Ja, en dan zijn er mogelijkheden voor de formatie van Rudy Kroonik, Noah Elzinga en Lisanne Scharinga om die achterstand misschien werd te verliezen. Nou, 4-2. Maar ja, het is juist niet. Eerst Louise die opslag verzwaring mooi. Zij stiet alweer kleer. Het de bal alweer in handen. Het perk stapt de notenplak. Die binnen even omgang in het perk. Noah voorin en Lisanne achterin. 4-1. Zorgelijk komt die opslagbal van Louise voorin bij Noah Elzinga. Die rekent de bal wel, maar die troot hem als ware fut. Want ja, beter koers er ik net onder komen. En zo wordt het dus een keertje van, wat zal het wijzen, meter of 6, zo'n uit de voorlinie hier in Sijs-Bierum. En dan is het eigenlijk nog te perken, Jeska en Jeanette, om te proberen alsnog dat vuurbordje om de Telegraaf te hingen hier in Sijs-Bierum. In die finale dus van deze tweede vrije formatie van het seizoen. Beide dames gaan naar voren, Noah en Lisanne. En ja, dan is het een rulie om die bal samen naar het perk te sturen. Dat ja, Jeska en Jeanette de beide niks mooi kennen. Maar ja, dat is een behoorlijke opgave. Maar zo slagen om die bal op die manier richting het perk te sturen. Hoe zit het, Sien, wat Rudy de Heuvel te over de zil? Want ja, zij heeft de bal in hand. Via Romien, Sajulik. En beide dames zijn terug van de keers. Perk is die te kleren voor. En dan neemt natuurlijk Rudy even haar tijd om die bal dan richting het perk te sturen. Kookt die bal voorin bij Jeska. En dan is het Jeska die ropt al sinds je net de blauw houdt. En de bal is voor. En ze rent het verschil op hier in Sajbeerum. Nou, via Romien in voordeel van Louise Krol. Jeanette Winia, Jeske Terstra, Jeanette Petoe van Rudy Kronik, Lisanne Scaringa en Noah Elzinga.
0: En dan gaan we naar de slotfase van FC Harlingen tegen VBC. Even kijken hoor of ik hem dan heb. Ik kan hem niet even vinden. We gaan eens even kijken of ik Hielke opnieuw kan bellen. Ja, ze zijn op dit moment bezig met de slotfase van FC Harlingen tegen VBC. Het stond 3-2, dus ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Dus dan gaan we eens even kijken of we contact kunnen zoeken. Mijn collega is druk bezig om contact te zoeken. Ze zijn bezig met de laatste minuten van de wedstrijd. Weet Harlingen te winnen? Ik ben benieuwd. We gaan eens even kijken. Ja, volgens mij haalt het Hielke aan de lijn. De slotfase.
2: De slotfase. Nou, we zitten in de 89e minuut, staat de klok al op. Maar we hebben net even een minuutje, 2-3 denk ik, hebben stilheid in verband met een blessure van VWC. Dus misschien zijn de scheidsrechter ook wel, want dat komt op het moment dat het water komt met bakken vol naar beneden. Dus misschien denk ik wel van, nou, het is ook wel mooi geweest dat de klok op 90 staat. Nou, je weet het niet. En VWC die probeert nog wel die laatste minuten toch te drukken naar de 16 meter toe om, toch nog de gelijkmaker te maken. Maar ja, daarentegen had Harlingen net wat ruimte voorin via Remco op Jarno Atema. Maar die kon net niet het laatste tikje op de deur zetten om te scoren. Even later kreeg Jort Scheffer nog, maar die wou net even wat te mooi lopen over de keeper. Ja, en die ging een meter te twee dingen naast. Dat hij ietsje resoluter geweest had, dan had daar ook meer lot in zitten. Misschien lukt dat nou wel, want nou komt hij over de linkerkant heen. Hij kapt naar binnen. Nog een keer naar binnen. Hij gaat nog even en dan probeert hij met een lange bal helemaal te openen naar de andere kant. Maar die komt net niet ver genoeg bij de vrijstaande Arjen Houthuis. Maar die kan wel in een sprint die bal herstellen. Nou kan hij de bal aanval weer verder opbouwen via Remco. Remco Sandbergen draait even op de finale. Hij geeft een jee. Hij probeert Jano Arjen Houthuis te bereiken. Maar dat mislukt. En dan gaat hij ook nog vierde voet van Arjen. Die gaat hij over de zijlijn heen. En dan mag VWC ook nog heen gooien daar. Nou, hij zet ze hier vast op vlak bij zijn eigen 16 meter. Dan kunnen we daar, hoe meer dat we hier binnen, hoe beter het is. Maar met een lange bal werkt hij met die nummer 3 in één keer ervoor. Maar daar gaat gelukkig Jesse Mulder nou. En die neemt geen risico. Die feest hem in één keer helemaal naar het andere veld toe. En ook aan Harlingen massaal even terug en massaal weer terug verdedigen. Ik zou zeggen, de scheidsrechter fluit af. Nee, maar hij fluit om een bal. Ja, die bal uit de wereld uit daar. Nou, misschien heeft Jess ook dat lek nou dicht scoort, maar in de lucht zal hoog waar die, want het houdt ook in één keer op het regenen. Dus nou ja, daar is niet verkeerd van. VWC, die mag nog ingooien. We wachten nog steeds op een bal. Nou, in die ronde tussen komen, dan mag de nummer 3 die mag ingooien. Dat doet hij naar de nummer 11. De nummer 11 probeert met een lange bal. Nee, houdt er even vast. Dan geeft hij wel helemaal opening naar de andere kant. Maar die wordt onderschept door Jort Scheffer. Die draait even om zijn as heen. Probeert nou Remco. En dat lukt. En ook met diezelfde deurloper krijgt hij met. Dan heeft hij vrije ruimte. Maar Remco werd net de andere kant vooruit. Oh, dat hij mooi doorloopt. Dan heeft hij Jort Scheffer hier over de linkerkant. Een receiver ruimte. Maar we blijven in balbezit. En dat is belangrijk. Via Juri Bouma. Gaat hij naar Arjen Houthuis. Naar Arjen Houthuis en leidt hem even terug weer op Juri. En Juri neemt even alle vier. Nou gaat hij naar Jesse Mulder. Jesse Mulder speelt nou de vrijstaande hemel op links Jort Scheffer aan. Jort Scheffer kapt hem weer naar binnen. En ook gaat hij niet een lange bal. Hij stuurt hem mooi bij Henk in de voeten. Henk Helmoet. En Helmoet probeert nog een 1-2 te zetten met Jano. Hij deed hem mooi. Ah, de bedoeling was goed van Jano Atema. Want hij zag Kenzie erover, zag hij helemaal vrij staan. En dat Budi moet in één keer metgeven. Ja, dat ding net wat hij had. En alles had Kenzie een mooie vrijdeur en gaat richting de keeper. Maar helaas. De klok staat ondertussen op 92 minuten. Nee, ik denk niet dat het lang meer zal duren. Ik denk nog een minuutje misschien. En dan staat aflopen bezig. Dus we moeten nog even een minuut. We moeten even deze stand vasthouden. Want dan hebben we toch de competitie weer aan het afsluiten. Maar nou gaat er nummer 2. Die gaat hem helemaal erheen over de 16 meter. Goede redding van Nick Teling daar. Maar de bal is nog niet weg. En nou gaat hij over de achterlijn heen. Maar dat was toch een zeer snel uitval over de rechterkant. En daar stond Kenzie eventjes verkeerd. Of hij gleed wat weg. En zodoende kon er nummer 2 helemaal frank en vrij deur over. Maar een goede redding met de been van Nick Teling. Gaat hij over de achterlijn heen. En dan mogen we alleen de corner nog even onschadelijk maken. Komt hoog naar de tweede paal. En die gaat over de lat heen. Dus dat is een makkelijke bal voor de Harlingen. Omdat hier hoeft er niks aan te doen. Nou, ik zou zeggen, neem de 4, misschien fluit hij af. Want nu staat hij op 93 minuten. De klok loopt mooi door, dus ik kan het mooi bijhouden. En zodoende. Ik heb het ook allemaal zien. Ik hoop niet dat het te lang meer duurt. Misschien de tonnen nog in om in die regen te voetballen. Want het begint nou ook weer wat harder te regenen. Lange bal, komt er een. Maar die nummer 3, grote nummer 3, die komt alles wel weg. En nu komt hij bij Kenzie. Kenzie leidt hem even terug op Nick Teling. Nick Teling dan met een lange bal over de linkerkant heen. Dus, maar de nummer 15 kopt hem weer weg. Ja, dat kan Jort nooit winnen. Maar nou die afvallende bal, Jesse Mulder, komt hij bij. Ja, met een slijding kan hij ertussen komen. Maar hij kan hem niet bij Jan Oatten maar krijgen. Maar wel bij Arjen Oudhuizen. Arjen Oudhuizen, die moet er even wat voor doen om die bal goed onder controle te krijgen. Maar dat mislukt. Ook en de nummer Snezen, die deed een lange dieptebal op de 5. En die 5, de nummer 5, die had er 16 meter in. Probeert hem voor te trekken. Hij zet hem voor, maar daar is Nick Teling. Als de kippen bij, kan hem in één keer klem vastpakken. En zodoende kan hij nou openen naar de linkerkant. En dan staat Jos Steffen weer vrij. Ik zou zeggen, maak snelheid, zorg dat hij achterlijn pakt. Het duurt even te lang. Misschien lukt dat nou wel. Hij gaat, nou wordt hij bij de armbeet pakt en weer leidt. En dat mag niet verder scheidsrechten. En dan mag Harlingen daar de vrije trap nemen. Nou, dan nemen ze alle 4 voor. Ze kouden er heel rustig naartoe. Allemaal omdat deze puntjes toch hier op het voetbalveld hier te houden op 4x3. En 4x3, Oosterparkweg Parkweg is, hè, ik moet zeggen. Ondertussen wordt hij genomen naar Niels Spot. Niels Spot leidt hem even terug op Jury. Jury probeert het met een lange bal helemaal naar de vrijstaande Arjen Oudhuizen. Maar die sluit er wel door. Nou, hij rekent er niet meer op dat de man die nummer 5 die mist. En ook zei de scheidsrechter dat hij nou mooi genoeg weet. Harlingen, die wint. Deze pot moet zeggen verdiend. Wel moeizaam, maar ze hebben verdiend won met 3-2. Nou, we hebben 95 minuten hebben erover gedaan. En wat willen we meer? We kunnen al een klein feestje bouwen. We binnen voor de na-competitie gaan wij verder. Dus, en dat is 7 juni. Het wordt SPW of actief, volgens mij. Daar moeten we tegen de winnaar van die twee, volgens mij. En dat is dan 7 juni. Dus het is een vierde klasse, dat is SPW. En actief is een herkansen van de derde klas. En ik denk dat een van die twee moeten. Nou, dat zouden we zien, 7 juni. Dus dan ben we er weer. En daar wou ik het belaten. En nogmaals, heel hartelijk bedankt.
0: De finale bij de dames is voorbij. We gaan naar Henk Epenius. Henk, hoor je mij? Nee, Henk is er niet. Dus dan komen we daar zo meteen terug. Gaan we even kijken bij Jelle Bangma. Want de finale is daar begonnen, hè, bij de heren.
3: Bij de heren is de finale in Dielos. En dat is tussen de Petouren 6 en 2. Petour 6 is Matten Bergsma van Minnetske, Hessel Posma van Weensem en Erwin Sielstra van Jester Littens. En die keer zit in Menno van Swieten van Burgum en de Riepsters Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Nou, ze binnen krijgt los. Regerend kening is we zelfs Hessel Posma. Die Matje, die keningstitel verdiegen je. Die kan hem prolongeren. Hij waar dus vrienden hier mooi Mattenbergsma woen zij hier ik de partij. En waar het Hessel Posma dus kening. Nou, dat is zo mooi wijze van hem dat we dat prolongeren kennen. Het is eerst een gliek. Kennen van alles gebeuren in deze partij. Zo dadelijk meer over deze finale.

0: Naomi en Hula Hoop hier op Omroep Zeeland. Zometeen hoor je hoe de finale is verlopen bij het dameskaatsen van Henk Penius. En ook volgen we de finale bij het herenkaatsen. Dat zometeen na 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Dit is Omroep Zeeland. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeeland-app en omroepzeeland.nl.
4: Ik ben Robert Termouw en dit is het nieuws. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga. Omroep Zeeland.
0: Welkom terug bij Zeeltemiddag voor zondag 17 mei 2026. Dit uur hoor je judo-nieuws van John Spoelstra. Ook hoor je hoe de finale is verlopen bij het dameskaatsen van Henk Penius. En we volgen de finale bij de heren met onze verslaggever Jelle Bangma. Dat zometeen.

0: Niall Horan. Op deze regenachtige zondagmiddag, Jordan This Town, hier op Omroep Zeelt in Zeeltenmiddag. Nou, we gaan naar de finale van de heren bij het kaatsen. Jelle Bangma, wat is op dit moment de stand?
1: De stand is dat het Ian Treijen is onder de Telegraaf. Ian Treijen, dus het eerste is voor de Petour Seis. Dat is Matten Bergsma, Hesselpost met Erwin Sielstra. Zij hebben Ian Petour en ze stieren dus achter Gerrit Petour van Menno van Sweet en Rick Minnesma, Jesse Steenstra, want die had Treijen eerst. Treijen om Ian dus in het voordeel van het Petour Menno van Sweet. Het is een... Nog geldt dit een hele vierde boel hier in Sint-Anne. Keertjes liet je er net vol om te gaan. Ze hebben haar tweede tenue aan ondertussen verzels. Dat betoer van Jesse Steenstra. Die keert ze nou in orenkleuren als ze krijgt de hele finale. Dat is mooi dat ze haar dus even verstroepen kunnen hebben. En even droege kleren onlutsen hebben kunnen. Maar ondertussen worden ze weer hartstikke wiertjeren op het veld van Sint-Anne. Meestal onder paraplu's. En een schoolje op oren manieren. Zie je toch even naar die finale verzels. Vanuit de tinten waar ik. Tinten had het zicht op het veld. Dat is wel mooi. Dus ten heel soort meisje en ik te zien. Nou, het... is ondertussen een fjouwer voor het petour van Menno van Sweeten. Misschien een fjouwer en Treijen in je voor. Menno van Sweeten al op slag. Hij concentreert hem en hij rent nou aan. Brengt de bal naar het perk. Hessel Postma voorin. Die slacht hem 4 uit, maar net 4 genoeg voor de boppen. Een triktrak situatie. Oh, dat is mooi spul. Dat uiteindelijk de winst is voor Rick Minnesma. Die pakt de maai, maar die retourslag de size. Dus toek keertswerk. Tegere machientje instander Erwin Sielstra. Biedt dat een hele mooie triktrak situatie.

0: misschien wel zijn koningstitel inleveren in mat. Want het is ondertussen dus treien om in je budden. Treien om in voor, nee, vier om in je zelfs. Vier om in je budden voor het petoer van Jesse Steenstra. Jesse bloed onder opslag. Hij concentreert hem daar. Hij brengt de noodbal naar het perk daar. En die komt bij Erwin Sielstra, maar die kan hem net goed verwerken. De bal draaide bij een baai. En Erwin Sielstra moet nu achter zijn eigen ballen, want die er uitslaan had, maar die de voorline net, de perkline net oerkaam. Nou, de bal verandert Jesse Steenstra, die alweer dus 12 punten verdienen had. En hij kan op een rij opslaan. Hij heerst het onder opslag. Nietzsche Steenstra. Verdraait lastige bal. Dat die maar weer blikken. Hij wacht het even totdat Hessel Pasma zien, want ik goed Vitra had. Dat door het even. Maar nou is het leer. Wie het achter in het perk nou? Erwin. Of Hessel Pasma, Erwin Sielstra in het voorperk. Ja, Erwin Sielstra kiet de bal. Slacht hem wel uit. En Rick Minnesma kan retourneren. Bloed er een keer van oer. Die we het nou oormerken. En Matt, de tweede opslager, zien we ook aan. En dat is dus Menno van Swieten. Menno van Swieten die het nou de verminst opslag verzwargt. Hij wacht het, ja, Hessel Pasma in het achterperk, daarin, voorin Erwin Sielstra. En daar komt Menno van Swieten, machinebal, en brengt hem achterin bij Hessel Pasma. Die slacht uit en die slacht hem, naar de boppeta. En daar stiert het wel Rick Minnesma en die retourneert, maar die retourneert oer de kweehennen. Dus is het nover kwakkelijk. Vier om een. Voorsprong, het petoer van Menno van Swieten. Vier om een. En twaggelijk even waarom naar de studio.
1: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Nick en Thomas, sterker nu dan ooit hier in Zieltenmiddag op Omroep Zielt. Het is exact 4:15. We gaan terug naar Sint-Anne, de finale bij de heren.
1: Dat het intussen 4 van me ingewonnen is in het voordeel van dat petoer van Menne van Swieten, Rick Mennes, Matthias Steenstra. Dus dat is een hele grote voorsprong in deze finale. En ze slaan nu alweer 12 punten naar de Telegraaf, toch een bobbelslag van Rick Mennes. 4 van me ingen en 2 gelijk. En ja, ik denk dat het petoer van Matten Veenstra er af van Matten Bergsma er net meer onkomt. Erwin Sielstra die slacht op. Hij brengt de bal nog eens naar het Perkta. En het Sjusse Steenstra slacht uit. En die slacht er een keert van een twaalf keert. En dus mat er de man nou om. Geen de man van het petoer van Menne van Swieten weer naar de opslag. Menne van Swieten zal de eerste bal opslaan op de Lietse keert. Die keert die mat dus passeert worden door Hussel Posma of Erwin Zielstra. Misschien dat ze nog wat waarom dwaan kunnen. Nou, die keert pakken ze in elk geval. En dus pakken ze ik een fjouwer om de Telegraaf. Fjouwer om het twa is het dan nou. En mat nou op een ei de green hem opslaan. En dat is het Sjusse Steenstra. Sjusse Steenstra die nou de tweede opslag verzwaart jezelf. Ja, Sjusse Steenstra hij concentreert hem daar onder opslag. Op jouw twa achter. Maar wel my 5-1 voor. Kan hij net voorkomen dat ze toch weer een punt pakken. Want ze slaan ik de tweede keer voorbij. Dat perk van Erwin Zielstra en Hessel Posma. Als ze een size aan de Telegraaf. Zoen ze kans hebben op het spul. Vanzelf zullen het Sjusse Steenstra dat voorkomen willen. Sjen, hij rent om en hij komt machine opslag. En die bal die komt voorin. Die wordt goed uitslaan. Maar ik wil opkeert. Nou terug Sjusse zelfs. We terug dat het net een dikkere keerts wordt. Een keerts een beetje op de middellijn. En op size 2 matte de man vanzelfs nou weer om. Had Mattenbergsma een voorsprong van size punten. Size 2 nou. Matte zien dat er die size punten ik omzet ik in een eerst. Dan zoek het 5 om 2 worden kunnen. Hij concentreert hem. Matten Bergsma komt er no machine onder in. Brengt de bal. Ja, en hij boeten het perk. En dus jouwt het 2 punten cadeau aan het petoer van Sjusse Steenstra. Sois Fjouwer in dit eerst. Sois Fjouwer voor wol het petoer van Matten Bergsma. Maar wol my 5-1 achter Mattenbergsma op een ei. Mijn dochter. Nee, het wie een misser. Een voorbal. En dus is het size gelijk. En stiert het petoer van Mattenbergsma nou op het deer. Mattenbergsma wil toch zelfs nog een keer opslaan. Op size gelijk. 4-1 achter size gelijk. Mattenbergsma op een ei. Hij komt er en hij brengt de bal boeten. En dus, ja, is derde oerwinning voor het petoer van Sjusse Steenstra. Voor het petoer van Rick Minnesma en het petoer van Menno van Swieten. Menno van Swieten, Rick Minnesma, Sjusse Steenstra. Zij winnen hier de finale. Maar 4 van me Ian en Sijs gelijk. 4 van mij in een Sijsgelijk. En ik denk dat het Sjusse Steenstra hier wel de koning van de partij voor Russel. Dus wij litten het hierbij en wij danken hem voor de aandacht. En graag ont een orenkeer. Graag ont een orenkeer bij Omroep Zilt en het Haatklassekeertsen, zowel dames als heren.
0: Dat was
1: graag Want de volgende keer.
0: Yes, dankjewel Jelle. Bij het herenkaatsen, de finale is dus daar voorbij. Nou, de prijsuitreiking bij het dameskaatsen heeft inmiddels plaatsgevonden. Henk, kun jij ons vertellen hoe de finale is verlopen in Sexbieren?
2: Ja, de formatie van Louise Krol, mooi natuurlijk, Jeanette Winia en Jeske Terpstra. Ze winnen uiteindelijk op 4 miljoen. En de skinnersuis van de formatie van Rudy Kroondijk, mooi Noah Elzinga en Lisanne Skardinga. En eerst maar, ja, is hier eigenlijk een koorde Jeanette Winia. Voor het eerst het zilveren scootje als koningin. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ik zit te denken, ik heb vast mijn woord een keer, ja, je zoals bier en boel, maar... Deze vrije formatiewedstrijd, het tweede wedstrijd van het seizoen, is dan wel toch wel even heel lekker, ja.
2: Ja, want had ik even zorg naar Bidgem en ik zie hem dan Joert onder het werk, dan was je naast verschil.
3: Ja, ik zou krijgen misschien met wat ik maar gewoon helemaal fitte, want vorige week heb ik gewoon een complete off-day van u alle traaien. Ja, ik weet ik, wat ik gewoon mis ging met die IC's, het week gewoon echt heel slecht. En dat we dan Joert toch best wel heel degelijk keertje, dan mooie niks zoals aan tevreden was, denk ik.
2: Ja, en had ik even zeggen, Jim de eerste omloop. Het is voor het vel, Jim zit er voor bovenop.
3: Ja, de druk wie er misschien een beetje, oh, de druk dat je moest winnen, ja, weet ik net. Druk, ja, misschien, dat wat we zelf opline hebben. Maar ja, we winnen feller, scherper, alles.
2: En als dan nou naar diezelfde zuste, Joert, Jeanette, lekker keert?
3: Ik hiet kreeg toevallig om mijn huid hoor. Ik zei elke omloop gong eigenlijk beter. En die finale heb ik, dacht ik echt, ja. Voelde ik me gewoon weer een beetje mezelf. Ik gong het gewoon echt lekker. Dus, en wat foutloos, ik heb 12 ballen moeten horen, Joert, denk ik.
2: Dus, ja, je meer nadat ik 4 ballen de sterkste, Joert. Want eigenlijk, weinig zin stond gewoon.
3: Nou, we hier traaien het chin eerst nu de hele dag. Als je het van tevoren dan teken je daar natuurlijk dubbel voor. Maar de rest is ik sterk. Iedereen is goed. Maar Joert, we winnen gewoon echt heel degelijk. Louise sloeg ik echt heel goed op. We hebben geen bal zitten litten, denk ik. Dus ja, ik denk wel voor Joert echt tot de terug te winnen is.
2: Dus de tweede vrije formatiewedstrijd, nog de winst. Hoe is het over die eigen seizoen de komende weken, Jeanette?
3: Nou, ik heb er wel echt wel heel soort zin in. Gewoon wel lekker compleet. Dat vind ik zo, dat is sowieso heel lekker. Maar zien traaien een soort plezier. En ik denk dat de rest dan vanzelf komt. De druk bij jezelf net zo heeg lezen. Iedereen verwacht het een soort van je. Als je dat zelf dan ik nog verwacht, dan giet het wat dubbel op. Ik denk dat we een soort plezier hen ontspannen binnen. Dat we dan heel goed kunnen wijzen. En ik denk dat dat het uitgangspunt moet wijzen.
2: Ja, wat dat betreft is dit een mooie opmaat natuurlijk voor de komende wedstrijden.
3: Ja, dit jouwt dus een heel soort vertrouwen. En naar aanleiding van vorige week, dan hier had ik wel ambitie nodig. Ja.
2: Ja, gefeliciteerd, Jeanette. Dankjewel dat je me nog even te wedstrijden woest. En wij Schummerkort, denk ik, snel weer in Jorrit bij de afdeling, hè?
3: Ja, een beetje een trauma, Jorrit, maar ik win er wel.
2: Dankjewel, Jeanette Winia. Ja, zij komt er een einde aan de keerserij hier in Sojsbierum. En wil ik graag mijn deel afsluiten. En dan zullen we volgende week, ben wij weer in... Je werd in Jorrit Jeanette nogmaals danken. En was je mekaar volgende week aan sowieso weer. Mark, dankjewel. Het ging fantastisch. Joert, die eerste zilt in de media uitzending. Ik rom hier langzamerhand de boel hierop. En dan gaan we op boy naar de kachel.
0: Oké, dankjewel Henk. Nou, tot zover het heren- en dameskaatsen hier op Omroep Zilt. Zometeen heb ik nog wat judo nieuws voor je. We gaan zometeen even bellen met John Spolstra. Dus dat hoor je zometeen hier op Omroep Zilt.

0: Mojo en Lady Hear Me Tonight hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Het is 1 minuut over half 5. Mijn naam is Mark Hettinga. En John Polstra heeft judo nieuws te melden. John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Er waren twee wedstrijden in Zweden en Polen. Hoe zijn deze wedstrijden verlopen?
1: Ja, we zagen een beetje internationaal het weekend. Ik begin even met Polen. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste toernooi. Want het was namelijk de Europa Cup voor de kadetten. En dat is de onder 18 categorie. En daar kun je eigenlijk alleen maar aan meedoen als je de... als je voor de Nederlandse selectie uitkomt. En dat kan eigenlijk alleen maar als je bij de eerste twee van Nederland zit in je gewichtsklasse. En Ferron Poelstra kwam uit in de klasse tot 50 kilo. Het was zijn derde European Cup die hij dit weekend judo'de. De eerste twee waren niet zo super succesvol. De eerste had hij wel een, kreeg wel een hekkans en de tweede niet. Maar dit jaar, gisteren, stond hij eigenlijk best wel goed te judoën. Hij won zijn eerste partij van een Pool. De tweede ronde die won hij van een Serviër. En toen verloor hij helaas de kwartfinale. En doordat die jongen hij verloor de achtste finales. En omdat die jongen daarna de kwartfinale verloor, had hij helaas geen herkansing. Maar hij heeft wel twee partijen gejudo'd twee partijen gewonnen op zijn Europa Cup. Dat is eigenlijk best wel een hele knappe prestatie.
0: Ja, dat is heel mooi. En hoe is het verder verlopen?
1: Ik heb de uitslagen van alle Nederlanders bekeken. En zoals ik het nu heb gezien, is het eigenlijk... En dat geeft dan ook gelijk een beetje aan hoe zwaar bezet zo'n toernooi is, zeg maar. Er is niet één van de Nederlandse ploeg die een medaille gewonnen heeft. Er waren wel twee die verloren om het brons. Ja. Maar dat waren twee judokers in de klasse tot 55 kilo. Maar helemaal geen medailles voor Nederland in dat judo geweld. Dus dat geeft ook wel aan hoe sterk bezet het toernooi was.
0: Ja.
1: Ja. En dan had ik er nog... van onze club kwam Riemen Jelte Bewalder nog in actie in Lund. Dat is een... de Budo Nord Cup. Dat wordt altijd georganiseerd met Hemelvaart in het plaatsje Lund. Helemaal in het zuiden van Zweden. En hij heeft zowel bij de onder 21 meegedaan. Dat is zijn eigen gewichtsklasse, daar werd hij derde. Dan maak je een mooi punt. En ook bij de senioren, bij de volwassenen, wist hij ook het brons pakken. Dus hij wist twee keer op een sterk bezet judo-toernooi een medaille te pakken. Dat is heel goed gedaan.
0: Nou, dat klinkt goed. Wat staat er nog verder op de planning voor de toekomst?
1: Het wordt ietsje rustiger op het moment. In juni hebben we nog wel een paar dingen staan. Zoals een toernooi in Venderheim nog. Er komen nog Nederlandse kampioenschappen teams aan. Ook in juni. En wat hebben we dan nog meer? Ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste nog wat er nog speelt.
0: Nou, hoe dat allemaal gaat verlopen, dat horen we dan binnenkort hier in Zeeltemiddag. John, ja, dankjewel voor het nieuws en de update.
1: Ja, graag gedaan.
0: En alvast een fijne avond.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Ja, tot zover judo. Met nu de Wico's.

0: Mercy John en Teenage Lovers hier op Omroep Zeelt in Zeelte Middag. Ja, het weer is er nog niet na, maar toch is er deze week het seizoen voor buitenzwemmen geopend. Zwemvijver de Zwanenblom heeft alle spiekvijnen in orde, vertellen bestuursleden Watse Fokkema en Gauke Kuiken. Wat verwachten ze van dit seizoen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van het weer. Wij hopen natuurlijk op een prachtige zomer, hoge temperaturen. Maar door de ervaring leert het wel dat je jaarlijks gemiddeld een 20 stranddagen hebt, zeg ik dan maar. Hè, dat er echt zwommen. En dat is, dus daar reken je dit hier in ieder geval ik weer op. Ja.
2: En nou, we staan echt in de natuur. Hè? De plas leidt tussen de weilanden en met mooie strandjes. Hoe zwaar je hier maar ook ja, dat de natuur hier omheen nou ja, er zo mooi mogelijk uitziet.
3: Ja, dat wordt goed bijgehouden. Het satisfieren is natuurlijk regelmatig meer. Stroom wordt schoon alle dagen belangrijk rond om dingen die er net jaren op te romen. En we denken er ook om dat, ja, dat er verder heel verzwaard uitzocht. Ja. Daar komt het op de helm.
2: Ja, nou, nou is de natuur, is vaar het eigen heel mooi. Het wetter is natuurlijk ook belangrijk. Hoe zwaar je hem de F? Ja, dat skin bloot en dat het er mooi uitziet.
1: Ja, nou ja, we zijn een officiële zwemlocatie. De Zwanenblom is een officiële zwemlocatie. Dat betekent dat wij om een viertje na gecontroleerd worden. Het wetter gecontroleerd worden. En ja, wat doen wij erom? Dat is dat wij eigenlijk zo min mogelijk wettervogels erin hebben willen. Want ja, uitwerpsel van wettervogels, dat is wel wat finesse voor de kwaliteit van het zwemwetter. We hebben daarachter, dat is krijg al even jongen, daar hebben wij een ruitfilter. Wat ik mooi helpt om de wetterkwaliteit goed te houden. En we willen de beslissingen hoen en hinder zien hebben. Dat is eigenlijk waar we verzwaring willen.
2: Ja. En wat maakt het zo'n Lietse plas ook uniek in tegenstelling tot bijvoorbeeld grotere plakken?
1: Ja, wat wij hier zeggen, dat willen we vallen. We zeggen hier een heel soort meesken van Lietse man.
2: Ja.
1: Hun keuze is dan of naar Makkum, of tenminste als je hier uit de buurt komt, of hierheen. Nou, dit vind je meesken toch wel. De man Lietse hondje erin, je zet de auto deel. De man met de harten die in het taluut lezen, die keer zo het strandje heen en de band wordt hier, of je maar water speelt of je in het zon. Nou, dat vind je meestal gewoon geweldig. En een band heeft natuurlijk meer net nodig. Dus dat is wel de categorie. We zien je wel oudere band, die zitten meestal aan de orenkant van het marken. En nou, dat is dan de jeugd. Nou, daar hebben we eerst wel eens wat problemen gehad met de opromming van de rots. Maar die hebben nou staren om Safir opvoerd dat die nou net, de zaak ik netjes achterletten.

Kensington en Do I Ever. Dit is Omroep Zeelt met de Zeeltenmiddag voor zondag 17 mei 2026.

0: Elske de Wal, I See You. En daarvoor ook nog muziek van Tracy Ullman en Breakaway. Tot zover Ziltemiddag voor zondag 17 mei 2026. Deze middag kon je luisteren naar het kaatsen en de wedstrijd FC Harlingen tegen VWC. Al het sportnieuws en nieuws uit jouw regio lees je op onze website. Dat is omroepzeelt.nl of kijk heel eenvoudig in de Omroep Zeelt app. Zometeen hoor je de beste muziek in de non-stop van Omroep Zeelt. Daarin de allerbeste muziek van toen en nu. En dan vanaf 7 uur is Brian on air. Ik wens je alvast een fijne zondagavond. Maak er een mooie week van. En tot de volgende keer hier bij Ziltemiddag.
1: Omroep Zeelt.
2: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
3: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
0: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Je hoorde de Deense broers, de Olsen Brothers, met uit 2000 Fly on the Wings of Love. En dat was het winnende liedje van het Euro Songfestival van dat jaar, dus 2000. Welkom bij een nieuwe uur Brian on Air op deze zondag 17 maart. En maat niet, gewoon mij. Wat gaan we doen tot en met de klok van 9 uur in dit programma? Straks in de tweede uur in de historische top 3 de grootste hits van 13 jaar geleden. Oftewel 2013. Met onder andere muziek van Daft Punk en Pharrell Williams samen met Nile Rodgers. Ook in het tweede uur de nieuwe kleinschijf van een Leeuwarder artiest. Welke dat is, dat hoor je in het tweede uur van dit programma. Verder in dit uur de historische feiten en de verjaardagen. Jouw verzoekjes, die kan je ook weer doorbellen op 0518 45 1502. Of via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeelt. En natuurlijk hebben we weer een keuzepakket. Vanavond even een special daarin met muziek uit Zweden en muziek uit België.

Nina, Nina. Van de Fire on Dios en daarvoor Stromae Papa Oute. Als keuze nummer 2 de muziek uit België. Welke liedjes wil je over iets minder dan een half uurtje horen? Ga je voor de muziek uit Zweden? Dus ABBA, Take a Chance of Me. En Ace of Base, All That She Wants. Of de muziek uit België. Stromae Papa Oute en Fire on Dios. Nina, Nana. Je kan het doorgeven via de Facebookpagina Brian on Air Omroep Zilt. En ook deze twee mensen, die komen uit België. Clouseau, daar gaat ze hier op Omroep Zilt. Met onderweg voor je muziek van Beyoncé.

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé, Tex, hoort hem op Omroep Zeeland. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat gaan we doen naar muziek uit de jaren 70 van Henk en de Knives en de Jets. Ze zingen over de Guitar King.

Henk en de Nice en de Jazz brengen de tijd op bijna 11 minuten voor 7:30. Tijd voor de historische feiten van vandaag. Op 17 mei 1955 komt het derde kabinet van minister-president Willem Drees ten val. Dit nadat de ontwerphuurwet door de Tweede Kamer werd verworpen. Na een succesvolle lijmpoging door PvdA'er Jaap Burger werd het ontslag 16 dagen later ingetrokken en kon het kabinet hierna de parlementaire periode uitzitten. Ook wordt in 1978 de eerste officiële glasbak van Nederland geplaatst in 's-Hertogenbosch. Het was niet de eerste Nederlandse glasbak, want dat was een particulier half open exemplaar in Zeist. Maar dit was dus een echte een. Tegenwoordig staan er ruim 25.000 glasbakken door heel Nederland verspreid. En tenslotte wint SC Heerenveen in 2009 voor de eerste en tot nu toe enige keer de KNKB-beker. Of de KNVB, want de KNKB is de Kaatsbond. Na 120 minuten speeltijd stond de stand op 2-2 met de Friese doelpunten van Popov en Kalou. Waardoor een strafstoppenreeks moest er een beslissing worden genomen. En dat was dus in het voordeel van SC Heerenveen. Tevens is het de 55ste verjaardag van Máxima Zorreguieta. Op 2 februari 2002 stapte ze in het huwelijksbootje met haar man Willem-Alexander. En ondanks dat haar man sinds 30 april 2013 de koning van Nederland is, behoudt ze officieel haar titels Prinses der Nederlanden en Prinses van Oranje-Nassau. Verder wordt rechter, presentator en schrijver Frank Visser vandaag 75 jaar. Hij kreeg bekendheid bij het grote publiek door zijn rol als de rijdende rechter. In 2016 werd hij daarin opgevolgd door John Reed en sindsdien heeft hij programma's bij SBS6. En de laatste jarige, dat is een muzikaliën, namelijk Natasha Scheffers. Ze was zangeres tussen 1996 en 2013 van Close to You, de mijne groep. En van hun hoor je op haar 54ste verjaardag de hit Baby Don't Go. En die plaat die komt uit 1998.

0: Dat was hem, het eerste verzoekje van deze avond. Eentje van Karin. Ze vraagt aan Valérie Legrand en La Folie. En die hoorde je hier op Omroep Zilt. En dat brengt de tijd op bijna 19:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. In Vraneker is het zaterdagmiddag na de voetbalwedstrijd tussen Vraneker en Lijn 66 volledig uit de hand gelopen. Een grensrechter kreeg klappen en er waren vernielingen op en rond het veld. Lijn 66 deed tot de laatste wedstrijd van de competitie mee om het kampioenschap in de vierde klasse B, maar verloor zaterdagmiddag met 3-1 op het sportpark aan de Hertog van Saxenlaan. De ploeg greep hierbij naast de titel. En wat gebeurde er allemaal? Nou, onder meer de grensrechter en de scheidsrechter kregen het ervan langs. En ook was er schade aan onder meer het veld en de kantine. Dus allemaal niet zo mooi nieuws daar in Vraneker. En je zou het niet denken met deze temperatuur op dit moment. Maar afgelopen week was het begin van het buitenzwemseizoen. Voor zwemvijver De Zwanneblom in Slappeterre betekende dat het alles weer piekfijn moest liggen voor de start van dit seizoen. De Zwanneblom is naast het Harlingenstrand de enige officiële zwemlocatie in Noordwest-Friesland. En dat betekent dat er per 14 dagen wordt gecontroleerd op de waterkwaliteit. Al dus bestuurslid Gauke Kuiken. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. En dan is het nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep
0: Zeeland. Het keuzepakket van Brian On Air. En wat hadden wij in het keuzepakket? Muziek uit Zweden van ABBA, Take a Chance on Me en Ace of Base, All That You Want. En muziek uit België van Stromae, Papa Oete en Fire Con Dios. Na. En dan gaan we even stemmen tellen. De eerste stem die kwam van Chris Wijmega. Die gaat voor nummertje 2. Berber die gaat voor optie 1. Net zoals Anneke en Nienke. Riekes die gaat voor nummertje 2. En Sjoerd gaat voor optie nummer 1. Dus kwamen we uit op 4 stemmen voor keuze 1. En maar 2 stemmen voor keuze 2. En Riekes die zei van ik hoor te veel ABBA. Nou, dan moet de radio misschien maar even de komende minuten wat zachter. Want dit is ABBA.

Dat waren de winnende liedjes uit het keuzepakket. Ace of Base, All That You Want. En daarvoor ABBA, Take a Chance on Me. Ik krijg een berichtje net van Jossie. Die vraagt van, draai jij ook verzoekjes? Natuurlijk, Jossie. Zometeen in de tweede uur jouw verzoekje op de radio. En het volgende bezoekje, dat hoor je al over iets meer dan 3 minuten op de radio. Na nieuwe muziek van de band Hygo. Het komt uit Zwolle en het heeft de afgelopen jaren al meerdere singles uitgebracht. Waaronder afgelopen vrijdag hun nieuwe single. Die heet Vallen in Geluk. En die hoor je hier op Omroep Zeeland.

Judy Walker en de All Stars. What does it take to win your love? Aangevraagd door Boukje. De volgende plaat, dat is er eentje van een jarige, namelijk de Ierse zangeres Andrea Corr. Ze is lid van de Corrs en ze wordt vandaag 52. En de Corrs, die hoor je nu met Summer Sunshine.

Je hoorde Boas met de Midnight Train en daarvoor de Course Summer Sunshine. In het volgende uur van Brian On Air hoor je de nieuwe kleinschrijf van een Leeuwarder artiest. Hij is nog maar 17 jaar, maar hij timmert al flink aan de weg. Wie dat is, dat hoor je vlak na achten op de radio. Verder, ook in de Slok is het op 3, de grootste hits van 13 jaar geleden, oftewel 2013. En op plek nummer 13, daar stond zometeen een plaatje wat je zo meteen gaat horen op de radio naar Ryan Paris, Don Svita. Die heb ik ook nog voor je klaarstaan. En verzoekjes die zijn ook nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502 of doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. Dat zijn even de huishoudelijke mededelingen. En dit is de muziek van Omroep Zilt. Met nu dus Ryan Paris en het zomerse Don Svita. Tot zometeen. En daarachteraan, nou, ik ga hem alvast maar aankondigen. Nielsen en Miss Montreal en hoe?

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air. Met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.
6: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Chihuahua. Je hoorde DJ Bobo. Zijn grootste hit was Somebody Dance With Me. En deze plaat die kwam maar tot de tipparade in 2003. Je hoorde Chihuahua. En welkom bij het tweede uur van Brian On Air op deze zondag 17 mei. Wat gaan we nog doen tot en met de klok van 9 uur? Straks in de historische top 3 de grootste hits van 13 jaar uit 2013. Met muziek van Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams. Dat straks over een klein half uurtje. Verder zijn jouw verzoekjes nog steeds van harte welkom. Het is lekker druk qua verzoekjes, maar er kan vast nog wel wat bij. Doorbellen kan op 0518 45 1502 of via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En natuurlijk hebben we deze week ook weer een nieuwe kleinschrijf. Omroep Zeeland. En die komt van de Leeuwardenzanger Liam Peterson. Hij timmert lekker aan de weg op dit moment. Zo bracht hij vorig jaar zijn eerste single Ik Dans Zo Graag Met Jou uit. En afgelopen vrijdag verscheen ook zijn tweede single Jij Bent Mooier Dan Sterren. Het origineel hiervan is een liedje van Jan Smit van het album Zonder Jou. Waarbij Liam het rustig liedje heeft veranderd in een vrolijk en levendig liedje. Je hoort Jij Bent Mooier Dan Sterren komende week extra vaak voorbij komen. Hier bij Omroep Zeeland.

Je hoorde hier bij Omroep Zeeland Gasbo en I Like Shopping. En daarvoor onze nieuwe kleinschrijver van Liam Peterson. Jij bent mooier dan sterren. En die plaat die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Zometeen weer tijd voor een blokje met verzoekjes. Maar eerst Back to the Zeros met Keen, Somewhere Only We Know.

Alex Horn en Fever Forever Dream. En dat plaatje is aangevraagd door Jossie Kuiper. En het volgende verzoekje, die hebben we ook alweer klaarstaan. Dat is een eentje van Bouke. En die vraagt aan Brass Incorporated. En At Design of the Swimming Symbol. Die hoor je zo meteen. En daarna de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival 1967. Wie dat is, dat hoor je over 2 minuten.

Je hoorde Therese Steinmetz met het liedje Ring Dinge Ding. Ze wordt vandaag 93 jaar en ze deed mee in 1967 namens Nederland bij het Eurovisie Songfestival. Ze won maar 2 punten helaas. Dat was wat minder. De winnaar dat jaar was Sandy Shaw en Puppets on the String. Een andere winnaar, dat is Ruben Hillen. Hij won het 13e seizoen van The Voice of Holland. Ja, het programma is weer terug. Na dat gedoe allemaal met rare dingen met de dames en zo. En mensen die zich niet echt aan de regels konden houden. Laten we daar maar op houden. Maar The Voice is nu weer terug met Ruben Hillen als eerste winnaar. I've got

0: Celine Dion en I'm Alive brengt de tijd op 8:58. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. In Vraneker is het zaterdagmiddag na de voetbalwedstrijd tussen SC Vraneker en Lei 66 uit Leeuwarden volledig uit de hand gelopen. Een grensrechter kreeg klappen en er waren vernielingen op en rond het veld. Lei 66 deed tot de laatste wedstrijd van de competitie mee om het kampioenschap in de vierde klasse B, maar verloor zaterdagmiddag met 3-1 op Sportpark Hertog van Zaxelaan in Vraneker. Wat gebeurde er nog meer? Ja, niet alleen de grensrechter kreeg tikken, maar dat geldt ook voor de scheidsrechter van dienst. En zo ontstond er ook schade aan het veld en allemaal andere lastigheden. Door de winst van SC Vraneker is Vraneker vierde geworden en Vooruit met naam, die is kampioen van de vierde klasse B. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. Zo vind je iets over de treinen van de toekomst. Hoe dat allemaal zit, dat zie je dus op onze website en app. En dan is het nu tijd voor de historische top 3 van 2013. Oftewel de hits van 13 jaar geleden. Op nummer 1, Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams, Blurred Lines. Op nummer 2, Daft Punk, Pharrell Williams en Neil Rodgers. Dus twee keer Pharrell Williams achter elkaar met Get Lucky. En we beginnen met Armin van Buuren en Terry Guthrie. En This Is What It Feels Like.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

Je hoorde de grootste hits van 13 jaar geleden achter elkaar. Op nummer 1 Robin Thicke en T.I. en Pharrell Williams, Blurred Lines. Op nummer 2 Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers met Get Lucky. En we begonnen met de nummer 3 Armin van Buuren en Trevor Guthrie met This Is What It Feels Like. En dat achter elkaar in de historische top 3 van 2013. Gaan we verder met een muzikale jarige en dat is de Belgische zanger en muzikant Ronnie Mossus. Hij was lid van de Radios en hij wordt vandaag 55 jaar. En de Radios, die kennen we dan weer van dit liedje, She Goes Na Na Na.

Je hoorde David Bennett, Your Song, de cover van Elton John. Het kwam van het album van David Bennett, Heroes, uit 2008. En aangevraagd door Riekes. En dan heb ik nog één plaatje klaarstaan. En dat is ook een verzoekje. Hij moest er even op wachten, Sjoerd. Maar hier is hij dan. Kingston en Bridges op Omroep Zeeland.

Dat was hem alweer. Brian On Air voor deze zondag 17 mei. Aflevering 774 alweer van dit programma. En ik bedank je voor het luisteren naar dit programma. En hopelijk ben je er volgende week weer bij. Ik sowieso tussen de klok van 7 en 9 uur op de zondagavond van Omroep Zeeland. De Omroep Zeelandavond gaat door met een uurtje Black & Blues met Wim Veldeman. Ik wens je veel plezier met het luisteren daarna van. Veel plezier met het luisteren van het programma Black & Blues. Houden we daarop. En ik wens je nog een heel fijne zondagavond. Tot volgende week.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joods Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joods Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Beste vrienden en vriendinnen van Black and Blues, hartelijk welkom. Fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van Black and Blues. Er staan deze keer ook weer zo'n 14 tracks klaar. Ik probeer ze allemaal te draaien en het is allemaal behoorlijk nieuw. Misschien een weekje oud, 3 weken, nou, dat is wel het maximum. En veel wat nog op het punt van uitkomen staat. Veel plezier bijvoorbeeld met Bob Carnitore en Friends van het album Ernestine. Onder andere met Johnny Rawls. Dit is How You Learn to Shake It. Veel plezier!

Wat een overheerlijke sound was dat. Een beetje ruig ook. En dat past al bij de titel, denk ik, van het album. Don't Be So Mean. De Boogie Beast hebben we het over. Ze bestaan 15 jaar uit België, komen ze, zoals je wellicht al weet. Hebben wereldwijd een aardige schare aan fans weten op te bouwen. Een enorm potentieel, zeg maar. Ik draaide net trouwens Jumper on the Line van Don't Be So Mean. Maar ik moet niet vergeten te vertellen dat er vanwege dat 15-jarige bestaan ook best wel veel gasten zijn bij deze band. Kenny Brown, Dwayne Burnside, Luther Dickinson, Pablo van der Poel en Cedric Maas. En dat allemaal met een eerbetoon aan R.L. Burnside. Boogie Beast, House in de Gaten, fijn bandje. Chris Bergson dan, de New Yorker die gitaardocent is, maar niet alleen dat. Speelde bijvoorbeeld ook samen met Norah Jones, om zomaar even een naam te droppen. En heeft nu een pracht van een EP uit met de East River Blues, want zo heet hij. Dat is Mean Disposition.

0: Jennifer Land.
1: Het is het derde album van Jennifer Lynn en The Groove Revival dat helemaal retro gaat. En dan ook nog live. 70 jaren blues, southern en classic rock. Dat is de verzamelnaam. Lekker om naar te luisteren in zo'n optreden. Ja, om daarbij te wonen. Lijkt me een gezellige boel. Dan naar Mike Goldin. Amerikaan in hart en nieren. Houdt van vele genres. En laat dat ook bijzonder goed horen op zijn cd. Wow, I Can. Ik ga van het album, maar eens deze opzetten: Driving Rain.

Make My Own Weather was van Robin Ford van het album Two Shades of Blue. Ja, wat een muzikant. Begon in 1972 met zijn eerste cd en is nog steeds going very strong. Pracht van een album mag je eigenlijk in zijn totaliteit wel eens een keer gaan beluisteren. Make My Own Weather. Dan door in Black and Blues, want ja, de tijd tikt door. Het is nu eindelijk in de winkel te koop. Het was al lang op streaming platforms te horen, maar nu kun je het in de winkel verkrijgen. Somebody Tried to Sell Me A Bridge heet het album van Van Morrison op zijn eigen platenlabel en daardoor zit waarschijnlijk die vertraging er ook in. Snatch It Back and Hold It.

Een bijzonder goede avond, lieve mensen. Julian Sas aan deze kant van de digitale snelweg. Luister allemaal naar Black and Blues, bringing you the best music in town.

brains. Ook een prachtig stukje country blues. Deze keer van G.P. Source en Anne Hurst. The Gypsy Blue Review heet het. En daarvan Going to South Carolina. Ja, Source die heeft al zo'n 20 jaar in het vak erop zitten. En voor de gelegenheid heeft hij Anne Hurst met viool uitgenodigd om hem te begeleiden. En Hurst die dat ook doet voor bijvoorbeeld Cap Moe en voor Taj Mahal. Leuke cd. Ga ik ook wel nog wat van opzetten. Tenminste, als jij dat wil, hè, je weet het, meld het altijd. Wim Velderman, Facebook, Twitter, daar spreken we elkaar wel. Danny Wild moet ik zeggen, uit Groot-Brittannië, de Fierce Stone Sessions. Ze heeft een iets wat hoog stemmetje, wat heet een heel hoog stemmetje, heeft zich ontwikkeld van de heel intiem akoestiek tot vurig elektrische blues. En nu een 10-jarige overzicht, de Veerstone Sessions, Danny Wild, en dan gaan we ervan draaien van deze, nou, Don't Quick Me, baby.

0: Okay. Thank you very much. My daddy liked country and my mama liked rock and roll. That's why I wear cowboy boots and sing the blues.
1: Ze heeft een prima stem, heeft maar liefst 6 muzikanten achter haar staan. En deze live cd, die gaat het wel doen, denk ik. Beautiful Bass heet hij. We hebben het over Samantha Martin en de Delta Sugar. Hij heeft in Canada al eens een Maple Leaf Award gewonnen, 1 of 2. En dat snap ik wel, wanneer je luistert naar die stem, vind je niet. Door maar snel naar Samantha Martin, naar soul en blues zanger Billy Price. Hij doet het altijd net even een klein beetje anders. Red on Madness heet het. En wat gaan we ervan draaien? De titeltrack. Random Madness.

0: wicked killing. I'm wearing a wicked grin.
1: Wicked grin. De C.D. Woodbury Trio.
2: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
3: Wim Velderman.
1: Ja, en dat CD Woodbury Trio, daar wil ik wel meer over vertellen van het album Belfrak. Maar dat gaat niet meer lukken, want het is tijd. Ik vond het fijn dat je er was. Ik zal het kort houden. En geniet nog even van die laatste song. En we spreken elkaar ongetwijfeld volgende week weer, denk ik. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag. We gaan eruit met Ollie Owens. En zij is vooral fan van Bonnie Raitt en van Tracy Nelson. Is misschien wel een beetje te horen ook. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dit is Roots. Mm.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joods Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joods Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zee.

op de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Islam.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van de lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. In 12 steden gingen mensen de straat op. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In Bietburg bij Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Trulease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: LEFARBO. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LEFARBO.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: Bulgarije won gisteren het Songfestival met Bangaranga. Bangaranga? Betekent dat eigenlijk iets? Ja, het blijkt een Jamaicaanse straattaalterm die ophef en tumult betekent. Nou zeg, voorwaar een voorspellend lied. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat lopen is spannend, leuk, maar zo spannend. U hoort zo een van de deelnemers aan die onfortuinlijke tocht naar Ameland. En ze moest met een helikopter gered worden. Een nieuw praktijkboek verschijnt morgen. En dat moet professionals helpen bij grootschalige seksueel misbruikzaken. Hans Renders komt, de maandelijkse biografie-rubriek. Hij las Zeven Habsburgse Zussen. En Tradwives, de musical, komt eraan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik bespreek het met de drie hoofdrolspelers. En ze gaan ook een nummer zingen hier live in de studio. Maar eerst het nieuwsoverzicht van
1: zondag 17 mei.
3: Now the World Health Organization has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo a public health emergency of international concern.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm vanwege een Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al tientallen doden.
4: That has already killed at least 87 people.
2: Meer dan de helft van de mensen die de ziekte krijgt, gaat eraan dood.
5: Across all of the strains, on average about 50% of people who get the disease are likely to die.
2: Wat de situatie extra moeilijk maakt, voor deze variant bestaat geen vaccin.
6: We know that without a vaccine, it's much more difficult, and without any treatment, it's much more difficult.
2: Gelukkig hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken.
7: Er zijn in de afgelopen 10 jaar met enige regelmaat uitbraken van Ebola geweest, en die hebben niet geleid tot verspreiding buiten de regio.
2: Spannende uren voor watlopers bij Ameland. Ze kwamen vast te zitten.
8: Iets anders dan waar we voor hadden ingetekend.
2: Sommigen raakten ook onderkoeld. En dat gebeurde bij een speciale nachttocht.
9: Ja, deze tocht die heeft als bijnaam de hel van Ameland.
2: En dat komt vooral door alle modder.
9: En dat heeft ook veel met baggeren te maken. En ja, daardoor loop je een heel groot deel door de modder. Je zakt een eind weg. En daardoor is die extra zwaar.
2: Voor de watlopers liep het gelukkig goed af. Iedereen kon worden gered.
10: Lekker naar huis, hè? Uitrusten, chillen.
2: Ja, zometeen spreek ik dus een van deze onfortuinlijke watlopers. Voetbalfans zaten aan de buis of radio gekluisterd voor de laatste speelronde van de Eredivisie.
11: Het is de ontknoping, hè, vandaag.
2: Vooral NEC deed goede zaken. De club won van Go Ahead.
12: Dat is toch mooi?
13: Nee, dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
2: De Nijmegenaren eindigen op plek 3 en plaatsen zich voor de Champions League voorrondes.
14: We gaan Europa in!
15: We gaan Europa in!
2: Bij directeur Van Schaik moest dat nog even doordringen.
16: Het is eigenlijk niet te bevatten. Ja, het is niet te bevatten, man. NEC.
2: Dan naar die andere ontknoping, de finale van het Eurovisie Songfestival.
17: Ja! Bulgarije!
18: En niet zo'n beetje ook.
2: Ja, het Balkanland wint dus met een liedje over
19: Bangarang.
20: Bangarang.
19: Bangaranga.
2: En zo klinkt dat dan. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Ja, we weten nu dus ook wat het betekent. Een lekker over de top nummer, net als de interviews met zangeres Dara na afloop.
21: Is the first time Bulgaria ever win Eurovision?
22: Bulgaria, how do you feel?
21: Yeah.
22: Dara, you've won the Eurovision Song Contest.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Everybody! Yeah! Bangaranga! Go!
14: Yeah!
2: Oké. Nou, ik ben er even stil van. Dan maar naar de krant van morgen. Gelezen door Michiel van der Velden.
12: Ja, Bangaranga ook in de kranten, maar ook andere onderwerpen. Ja. NRC wil weten hoe het hoge beroep tegen Ridouan Taghi door kan gaan zonder advocaat. Het Hof buigt zich morgen over diezelfde vraag, nu niemand de verdediging op zich neemt. Een advocaat verplichten om Taghi bij te staan ziet het OM niet zitten. En ook Taghi zelf wil niet dat iemand wordt gedwongen.
2: Een draaiboek voor deze situatie is er niet, omdat het niet eerder is voorgekomen. Wie in de wet kijkt, ziet dat het hebben van een advocaat niet verplicht is. Als echt niemand zich meldt, heeft het Hof nog twee keuzes. Wachten of een uitspraak doen zonder advocaat. Maar ook dat is eigenlijk geen oplossing. In beide gevallen ontstaat opnieuw vertraging of loopt de procedure alsnog vast.
12: Het FD schrijft dat aannemers grote moeite hebben om mensen in te zetten die zelf lastig aan een baan kunnen komen. Ze lopen vast op een wirwar aan regels. Bij veel bouwprojecten van de overheid zijn aannemers verplicht om sociale doelen op te nemen in de aanbesteding. Maar dat is niet makkelijk.
2: Zo is er volgens de bouwbedrijven te veel papierwerk en kunnen voorwaarden per gemeente verschillen. Door alle regels lopen bouwprojecten soms vertraging op. Dat gebeurt bijvoorbeeld als aannemers er na de gunning achterkomen dat ze niet aan alle eisen kunnen voldoen en de opdracht terug moeten geven. Onwenselijk, zegt de sector.
12: Het zou zomaar kunnen dat er deze week weer een lange wachtrij op Schiphol ontstaat, weet het Parool. 5000 beveiligers worden morgen overgeplaatst naar andere beveiligingsbedrijven binnen Schiphol. Die bedrijven zeggen dat het problemen oplost, maar de beveiligers zelf houden hun hart vast. Roosters zijn niet op orde en een deel van de beveiligers krijgt geen nachttoeslag meer. En wie naar de wc moet, moet gewoon tussen de passagiers in de rij gaan staan.
2: Schiphol zegt dat het beeld dat de beveiligers schetsen niet klopt en dat reizigers weinig van de verandering zullen merken. Er is juist veel aandacht besteed aan de overstap om de beveiliging op de luchthaven zo stabiel mogelijk te maken.
12: 40 jaar na het verschijnen van de eerste Flodderfilm is de ordinaire familie terug. In een serie die draait om Kees Flodder, opnieuw gespeeld door Tatjana Simic. Gaat dat gebeuren? Wat maakt het kijken naar die familie toch zo aantrekkelijk, wil de Volkskrant weten.
2: Het is cultureel erfgoed, zegt een expert tegen de krant. En dat het een beetje fout en brutaal is, maakt het extra leuk. Maar het houdt ons ook een spiegel voor. De Nederlander denkt altijd dat hij openstaat voor de ander, tot diegene naast hem komt wonen. Dat is ook in de nieuwe serie overduidelijk het geval.
12: Tatjana zelf twijfelde wel even toen ze werd gevraagd, maar stemde uiteindelijk toch in met de serie. En daarin knipoogt ze af en toe naar het verleden. Met uitspraken als "buurman, doe niet zo gek", zullen veel mensen snel terugdenken aan die beroemde uitspraak van Kees.
17: Buurman, wat doet u nu?
1: Deze onderwerpen uit

0: Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. Ja, u hoort het al, een groep van 32 watlopers is vanmorgen met reddingsboten en een helikopter van het wat bij Ameland gehaald. Ze hadden een hulpvraag uitgestuurd omdat sommigen zware onderkoelingsverschijnselen vertoonden. Goedenavond, Nienke Heeg.
1: Goedenavond, ja, hallo.
0: Ik mag jij zeggen, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jij was een van de watlopers. Had je het wel eens eerder gedaan?
1: Nee, dit was de eerste keer. Maar misschien ook wel de laatste keer.
0: Nou ja, de eerste keer en dan meteen volop in het nieuws.
1: Nou jeetje, wat een avontuur zeg. Ja, ja, hij keek er nu pas in hoor, nu ik weer droog aan wal zit en een beetje in de rust kom. Maar het was een spannend avontuur, ja, ja, zeker weten.
0: Was het zwaarder dan je had gedacht van tevoren?
1: Ja, het was wel pittig. En ik, nou ja, goed, je weet hè, met de temperatuur. En je gaat oversteken naar een eiland. Nou, dat doe je ook niet elke dag. Dus je weet wel, je kan wel een inschatting een beetje maken van dat het zwaar zal zijn. Maar goed, je gaat met een aantal gidsen op pad. En mensen doen het vaker. Dus dat voelt dan ook vertrouwd. Ja. Maar ik had het nooit eerder gedaan. En inderdaad, de eerste meters zit je al meteen vast in het slik. En moet je uitkijken dat je niet omvalt. Want je wilt geen nat pak halen. Want dan heb je daar de hele tijd last van. En dan word je koud. Ja. Dus dat is wel even. Even goed focussen inderdaad.
0: Ja, het was een nachtwandeling. Dat was natuurlijk bewust.
1: Ja.
0: Waarom wilde je een nachtwandeling?
1: Ja, voor mij was eigenlijk vandaag ik wilde eigenlijk een soort serene overgang maken. Nou, hoe zal ik het even zeggen? Het is vandaag 5 jaar geleden dat mijn man overleden is. En ik wilde eigenlijk in stilte iets doen. Ik was eigenlijk op zoek naar een ritueel voor mezelf. En ik dacht, dit kwam voorbij. En ik denk, dit is zo passend. Dat je dan in stilte eigenlijk naar de ochtend toe loopt en de zon op ziet komen. En dat was voor mij eigenlijk een mooie manier om de gebeurtenis van 5 jaar geleden en het gemis van hem ook te kunnen een beetje herdenken en op een fijne manier te doen. Dus en dit kwam voorbij, dus ik had me daar voor opgegeven met een vriendin. Ja.
0: Maar het zusje is niet helemaal gelopen zoals je had gehoopt.
1: Nee. Nee, goed. Ik heb nu wel ook een andere herinnering erbij op 17 mei. Dat is dan wel weer het geval. Ja.
0: Maar kun je beschrijven hoe dat was in die nacht?
1: Ja, het begon eigenlijk gewoon, denk ik, zoals het hoort te gaan. Ja, het was natuurlijk voor mij voor het eerst, maar het was eigenlijk een hele goede wandeling. Een prachtige, op een gegeven moment wordt het natuurlijk lichter. Een hele prachtige, prachtige zonsopgang. Zo'n rode vuurbal die over het wat opkomt, echt schitterend. En de groep was eigenlijk heel relaxed en goed gemutst. En dat liep eigenlijk hartstikke goed allemaal, totdat we vlakbij het eiland kwamen.
0: Ja, wanneer ging het mis?
1: En nog maar een klein stukje hoefde. Ja, we hadden het eindpunt eigenlijk al min of meer in zicht, maar we moesten nog een laatste geul door. En daar ging het eigenlijk mis. Ja.
0: Want een van die gidsen ging door die geul, begrijp ik?
1: Ja. Dus ja, ze gingen dan, want ze hebben gisteren ook die route gelopen, de gidsen. Die gaan dan altijd voorverkennen of het vertrouwd is en of het allemaal kan. Nou, dat kon, dat hebben ze gisteren gedaan en toen ging het goed. En nu ging een van de gidsen dus ook de oversteek maken door de geul, waar ze van plan waren om langs te gaan. Maar hij zakte eigenlijk best wel ver weg. Ik weet in ieder geval zijn middel voorbij, misschien wel tot aan zijn hals. Dus hij dacht, dit kan niet, ik moet terug. Dus toen was er een andere gids die aan de andere kant van de groep stond, die probeerde het een stuk verderop. En voordat je daar bent en met zo'n hele groep op die plek bent, moet je ook weer een stuk door het slijk lopen. Dus en op een gegeven moment, je hebt al een paar uur gelopen, dus je bent al best wel moe. Dus dan gingen we daar proberen. Maar die gids ging eerst ook vooruit lopen. En die viel om, ook omdat het ook te diep en te heftig was.
0: Ja, dus die had een stroom natuurlijk ook weer. Dat
1: ja,
0: water.
1: De stroom. Ja. En ondertussen inderdaad kwam het water opzetten. En toen was er nog een andere gids, die ging het nog op een andere plek proberen. Maar zei ze wel, we moeten nu wel doorlopen. Want dan voel je de spanning al wat oplopen. Want het water komt nu wel op.

0: zetten. Ze moeten doorstappen. Ja. Maar daar was ook geen geschikte overgangsplek. Dus, en op dat moment waren er eigenlijk ook twee mensen die een beetje onwel begonnen te worden. Ja, en dan sta je wel midden op het wat, midden in de zee. En dan denk je, ja, als hier iemand onwel wordt, dan heb je wel een probleem. Dus mensen werden ook koud, omdat we nu natuurlijk stil stonden te wachten. Dus dat was het moment waarop zij de gidsen de hulpdiensten hebben ingeschakeld. En toen zijn wij naar een beetje hoger opgelegen stukje. Nou ja, het stelt niet zoveel voor, maar gelopen. En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden.
1: Ja.
0: En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
1: Ja.
0: En het eilandje waar we op stonden werd steeds kleiner. Dus dat was wel even spannend.
1: Ja, raakte niemand in paniek?
0: Ik denk dat er een paar flink hun best deden om in paniek te raken. Maar niet in paniek te raken. Ja, maar het grote deel van de groep bleef wel kalm, ja.
1: Ja. En de meesten waren er dus redelijk goed aan toe. Vier gidsen waren erbij. Hadden die dit ooit meegemaakt?
0: Nee, want ik vroeg het later ook toen we weer het hoog en droog zaten. Zei ze, nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En ze zeiden, het is voor ons ook echt een verrassing van de natuur. Ja. Want zij hadden gisteren echt de omgeving verkend en alles goed in de gaten gehouden. En zij doen dit al jaren.
1: Ja.
0: En er waren ook mensen, kijk, ik liep voor het eerst, maar er waren ook een aantal mensen die doen dit ook al jaren. En
1: En hoe was het om met zo'n helikopter gered te worden? Alsof je in een film zit.
0: Nou, ja, dat was best wel stoer, hoor. Ja, weet je, je staat daar en op een gegeven moment hoorden we wel dat de reddingsactie in touw was gezet. En toen zagen we ook wel bootjes aankomen, maar die bootjes die konden niet bij ons komen.
1: Nee.
0: Want het water was gewoon te laag voor de bootjes.
1: Ja.
0: Dus gelukkig kwam er op een gegeven moment een helikopter bij. En zijn de eerste mensen die het meest nodig hadden, die zijn in de helikopter gegaan. Ik denk dat er een man of 10 of zo in zo'n helikopter kunnen. Maar ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier.
1: Ja.
0: En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
1: Geweldig, avontuur.
0: Ja,
1: hoe is het nu met je?
0: Nou, ik was vanmiddag eventjes op bed gelegen. En toen voelde ik hem wel, zeg maar. Toen dacht ik van, oh man, wat is er toch allemaal gebeurd? Dus, maar ik was samen met een goede vriendin van me. En we hebben de moed wel samen er goed in gehouden. En we vonden het ook wel een spannend avontuur. Maar als je dan in de rust komt, dan voel je wel dat je denkt, oeh jeetje, dit was wel heel intens.
1: Ja.
0: En dat voel ik nu wel aan mijn lijf.
1: Dank je wel voor je verhaal. En een fijne nacht. Nienke Heeg, bedankt. Ja, wat een avonturen. Grootschalige seksueel misbruikzaken zorgen vaak voor veel onrust en moeilijke situaties voor iedereen die erbij betrokken is. Met een nieuw praktijkboek willen het Centrum Seksueel Geweld, de politie en Slachtofferhulp Nederland mensen die te maken krijgen hiermee beter helpen om daar goed mee om te gaan. Iva Bikanic is directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld en ook initiatiefnemer van dit boek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, we hebben net de misbruikzaak van Mels de B. in Barendrecht gehad. Er zijn meerdere grote online misbruik- en sextortionzaken geweest de afgelopen tijd. Worden ze steeds groter en akeliger ook?
2: Ja, eigenlijk moet ik wel eerlijk toegeven dat het antwoord ja is.
1: Ja.
2: We worden geconfronteerd met steeds meer zaken waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Ook veel kinderen. En het aantal online misbruikzaken, dat volgt elkaar rap op.
1: Ja. Is dat ook de reden waarom dit praktijkboek er nu is?
2: Ja, we vinden toch dat we de bestaande samenwerking van de verschillende partners in de keten nog verder kunnen verbeteren. En daarom hebben we geprobeerd om alles wat er eigenlijk langs een andere orde kan komen bij dit type zaken, die dus maatschappelijke onrust geven, om dat te bundelen. Dus en juridische, forensische, medische, psychologische, psychosociale, al die aspecten om dat bij elkaar te brengen en Dat boek biedt dus tips en reflecties en allerlei voorbeelden voor professionals uit de hele keten. Dan moet je denken aan, ja, hoe moet je eigenlijk bijvoorbeeld medische zorg bieden aan grote groepen? Hoe moet je met de ouders communiceren? Hoe kunnen ouders hun kinderen opvangen zodat die kinderen weer het goed kunnen verwerken? Hoe kun je mensen beschermen tegen publiciteit? Maar ook niet alleen maar de slachtoffers, maar je hebt ook de verdachte. En de verdachte heeft ook weer familie. En wat kun je nou betekenen voor de familie van de verdachte?
1: Dat staat er ook allemaal in. Nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo dat je met één Facebookbericht een hele school kan laten weten dat er iets aan de hand is, hè, in deze tijd. En voor je het weet is er veel maatschappelijke onrust.
2: Zeker. En kijk, bij dat soort zaken dan kunnen er toch wel verschillende betrokken partijen tegenstrijdige belangen hebben. Dus je hebt van de ene kant politie en justitie en die zijn bezig met hun onderzoek. En daarom moeten zij ook terughoudend zijn soms met het delen van bijvoorbeeld informatie. Terwijl een directeur van een kinderdagverblijf of van een school of van een sportclub of de burgemeester, die wil juist de betrokkenen informeren. Dus dat botst, dat kan soms een beetje wringen. En in dat praktijkboek hebben we het zo eigenlijk uiteengezet van hoe kun je nou die kansen die daar liggen optimaal benutten, maar vooral ook de arousal die ontstaat altijd, hè, heftige emoties. Hoe kunnen wij met elkaar reageren zodat die spanning en die emoties, dat die een beetje zakken en verminderen en uitdoven? Want dat is ook voor kinderen zo belangrijk. Dat hun ouders en hun leerkrachten en hun buren of vrienden, dat ze omringd zijn door volwassenen die toch soort van kalm blijven, wat bijna onmogelijk is in zo'n situatie. Want je zal maar een vader of moeder zijn die hiermee geconfronteerd wordt.
1: Wat zijn volgens u de grootste fouten die organisaties in zulke situaties maken?
2: In paniek handelen of een bijeenkomst voor ouders niet organiseren of uitstellen, omdat men ook bang is voor de emoties van de ouders. Terwijl, kijk, soms kan je nog niet alles zeggen over een politieonderzoek. Dat kan soms nog niet. En dat begrijpen mensen ook wel. Mensen willen vooral weten, wat kan ik doen voor mijn kind? Hoe kan ik merken of het wel of niet goed gaat met mijn kind? Wat kan ik wel of niet zeggen? Wat moet ik tegen de andere kinderen zeggen? Moet ik mijn kind nou wel of niet naar school laten gaan? Moet ik nou wel of niet bij mij in bed brengen? Of doe ik met mijn eigen gevoelens? Mijn eigen emoties van schuld en angst en verdriet en ongeloof, waar laat ik die allemaal? Hè? Dus ouders, alle ouders willen eigenlijk vooral weten, hoe kan ik er gewoon optimaal zijn voor mijn kind? En dan zijn ze dit soort ouderbijeenkomsten heel nuttig om dat eigenlijk wel snel te organiseren en mensen handvatten te geven, omdat ze zo belangrijk zijn juist voor hun kind.
1: Ja, dus dit boek is ook voor ouders geschikt?
2: Ja, dus we hebben, het is voor professionals, maar via de professionals komt het bij de ouders. Dus we hebben ook letterlijk audiofragmenten voor de ouders. We hebben voorbeeldbrieven wat een kinderdagverblijf naar de ouders kan sturen. Ja, het is eigenlijk, we hebben geprobeerd om het zo praktisch mogelijk te maken en dat je het meteen kan benutten. Kijk, ik zou willen natuurlijk dat het niet nodig is, maar dit onderwerp is voorlopig nog niet weg.
1: Nee.
2: En tot die tijd moeten we proberen om zo goed mogelijk met de organisaties die daarvoor zijn, politie en hulpverleners, om toch zo goed mogelijk die opvang te bieden.
1: Ja, online seksueel misbruik, we hadden het er al heel even over, krijgt een aparte plaats in dat boek. Dat vraagt om een andere aanpak.
2: Ja, zeker. Want kijk, ik wilde zeggen normaliter, maar het is natuurlijk niet normaal seksueel misbruik. Maar in gevallen van fysiek seksueel misbruik is er één of meerdere personen die dat in een bepaalde gemeente doen. En dan is dus die burgemeester met de driehoek verantwoordelijk voor de opvang. Maar bij online seksueel misbruik kan het door heel Nederland gebeuren. Het speelt zich niet af op één plek of binnen één gemeente, maar soms zelfs over de hele wereld. Ja. Dus dan is het ook heel moeilijk soms ook om slachtoffers te identificeren. Dat betekent ook dat zij ook niet altijd rechten als slachtoffer kunnen krijgen. En daar maken wij ons zorgen om. En hoe kan je dat dan coördineren? Dat is toch wel moeilijker bij online. Ze kunnen verspreid zijn over heel Nederland en daarbuiten.
1: Ja.
2: Plus ja. dat die beelden bij online misbruik, dat is ook nog een extra complicerende factor. Ja. Dat er beelden zijn die niet altijd zomaar verwijderd kunnen worden. Ja. En dat geeft een extra stressor voor de ouders. Van waar zijn die beelden van mijn kind? En wie kan die allemaal bekijken? En wie heeft daar toegang toe?
1: Laten we hopen dat heel veel mensen er iets aan hebben aan het boek. Morgen wordt het aangeboden aan Ronald Schneider, de burgemeester van Barendrecht. En ook een van de experts die gesproken is voor het boek. Hartelijk dank, Iva Bikanic, directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ja, en dan zijn er inmiddels zijn er drie jonge dames binnengekomen, jonge vrouwen. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaert. Zometeen ga ik met ze praten over hun show Threat Wives, the musical. Die gaat volgende week in première. Maar eerst gaan ze een lied daaruit zingen, Gender Reveal. En ik zeg er even bij, het is een satirische musical, dus de luisteraars moeten dit niet al te letterlijk opvatten. Maar dat horen we zometeen. Ga jullie gang.
3: Lieve luisteraars, er zijn dagen die je voor altijd met je meedraagt. Dagen die je aan je kleinkinderen vertelt.
4: Dagen waarop de familiegeschiedenis wordt herschreven.
5: Vandaag is zo'n dag.

je groeit, dat je vecht, dat je draagt. Je bent sterker dan ooit en gereed voor je grootste missie. Het scheppen van een zoon. Maak me trots en kneed een kerel. Hij die ons voor elk gevaar zal behoeden. Hij die kan zwaard vechten met het kwaad. Hij die ons leidt. De held in mijn verhaal. Daar gaan we.

0: Een meisje.
1: Gender reveal, ja, dat is ook iets nieuws, hè? Dat is volgens mij uit Amerika overgewaaid. Zo'n feestje en dan wordt er opeens ja, een soort... Nou, zeg jij maar, hoe ziet het eruit?
2: Ja, dan zie je ineens nou, blauwe confetti of ja, roze precies, confetti. Ja. En dan weten we allemaal wat het wordt, ja.
1: Ja, precies. Goedenavond, Sterren, Judith en Ilene. Even in het korte, die musical vindt plaats in een fictieve stad, hè? Drie Treadwives, ik denk niet dat we dat nog hoeven uit te leggen, toch? Een Treadwife. Nou ja, doe het nog maar even.
2: Ja, Treadwife, traditional wives, ja. Traditionele vrouwen.
1: Ja, ja, een perfect Treadwife leven leiden tot ze de buitenwereld ontdekken. En dan gebeurt er van alles met hoe zij naar de wereld kijken. Vat ik het zo een beetje goed samen?
2: Ja, zo vat je het heel goed samen, inderdaad.
1: Ja. Goed, jullie zitten hier met z'n drietjes. Jullie speelden in 2024 deze show ook al. Toen duurde hem nog 30 minuten, hè, op het Fringe Festival. En nu is die avondvullend gemaakt.
3: Ja, klopt. Dat was een 30 minuten versie, een soort pilot, ook voor onszelf. En om te laten zien aan het publiek. En we kregen daar heel veel positieve reacties op. En we voelden zelf ook heel erg dat het een thematiek is waar zoveel over te vertellen is. Wat we helemaal niet konden vertellen in 30 minuten. Dus toen hebben we dat de afgelopen 2 jaar doorontwikkeld tot een voorstelling van ruim 1,5 uur. En die gaat volgende week in première. Ja.
1: Hoe kwamen jullie überhaupt op het idee?
4: Ja, wij hadden heel veel gesprekken met elkaar over de wereld, de politiek. Op dat moment was volgens mij net de PVV de grootste geworden. En we maakten ons toch best wel zorgen over de politieke stromingen. En toen zijn we gesprekken gaan voeren over, goh, hoe kan het toch dat we zo verdeeld zijn? En moeten wij niet ook uit onze bubbel stappen? Wij zijn best wel linkse vrouwen. Moeten we niet...
1: Het eerdere tegenovergestelde van een Fat Wife zijn jullie, ja?
4: Ja, juist. Ja, zeker. En toen zeiden we, moeten we niet op zoek gaan naar verhalen die ons nog onbekend zijn? En toen kwamen we op een gegeven moment op de Fat Wives. En dat was iets waarvan we dachten, dat is iets waar we zo moeilijk bij kunnen, dat we dat juist wilden gaan begrijpen.
1: Ja, want jullie hadden eigenlijk niet echt scherp voor ogen wat het zijn van een Treadwife inhield voordat jullie hiermee begonnen.
3: Nee, of nou ja, we hadden we kwamen het tegen op social media.
1: Ja.
3: Dus we hebben de video's wel gezien. Maar
1: hoe zagen die eruit?
3: Ja, dat zijn video's waarin we vrouwen een appeltaart zien bakken met een glimlach op hun gezicht. Terwijl ze vertellen aan de kijker dat de man jouw koning is. En het huis is zijn kasteel.
1: Zonder ironie dus, hè?
3: Ja, nee, zeker.
1: Dat is het, ja. Een kasteel, ja.
3: We hebben letterlijk teksten uit die video's kunnen pakken voor onze voorstelling.
1: Oh ja?
3: Waarin wij dat dan ironisch bedoelen, terwijl dat zijn echt teksten.
1: Ja. En hoe zijn jullie toen onderzoek gaan doen?
2: Nou, wij zijn eigenlijk online gaan zoeken op hashtag Treadwife, ook hashtag thuisblijfmoeder, om te kijken wat is die wereld? Hoe erg speelt dat in Nederland? En we hebben eigenlijk mensen gewoon persoonlijk berichtjes gestuurd met wij willen deze voorstelling maken. Volgens mij staan wij anders in het leven, maar wij zijn juist heel benieuwd naar, nou ja, hoe ziet jouw leven eruit? Hoe is het zo gekomen? Zonder daar een oordeel over te hebben. En dat waren meteen, ja, heel veel mensen gingen daarop in. En
1: toch wel, want je zou ook kunnen denken dat iemand, dat ze het niet helemaal vertrouwden. Zo van, ja, wij worden niet serieus genomen.
2: Ja, daar waren wij eerst bang voor. Ja. We hebben ook wel heel zorgvuldig dat bericht samengesteld. Maar ja, we waren ook oprecht geïnteresseerd. En dat merkten zij ook. En we hebben echt hele fijne, open gesprekken gehad.
1: Jullie konden niet in jullie directe omgeving ronselen of in je familie?
3: Nou, nee. Ik denk dat wij allemaal wel uit gezinnen komen. Onze moeder werkt. En,
1: mijn grootmoeder misschien nog?
3: Nee, ja. Helaas is die overleden. Dus
1: nee,
3: die
1: maar
3: niet
1: toen bij haar leven was ze misschien meer toch een traditionele
3: huisvrouw. Zeker.
4: Maar niet zozeer bij vrije keuze of zo. Dat is dan gewoon hoe dat dan vroeger of zo was of zo ging. En deze vrouwen, die willen dat echt heel graag.
1: Nee, dat is ook zo. Want vrouwen waren, geloof ik, tot ze in de jaren 60 handelingsonbekwaam. Maar goed, dat is dat is zo.
3: Ja.
1: Maar goed, maar dit is echt een vrije keuze. En wat waren dat voor vrouwen? Allemaal een rijke man thuis of zo? En iedere dag glimlachend appeltaart bakken?
2: Nou, ja, dat hadden wij verwacht. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Wij hebben hele verschillende vrouwen gesproken. Ja, of tegen. Nee, we hebben heel veel verschillende vrouwen gesproken. Dus ook mensen die zich niet per se als Treadwife identificeerden, maar wel als thuisblijfmoeder en daar openlijk over posten online. We hebben mensen gesproken die heel lang graag kinderen wilden en dat lukte niet. Dat eindelijk was gelukt en zeiden, ik wil gewoon al mijn tijd met mijn kinderen doorbrengen nu. Dat vind ik belangrijk. We hebben inderdaad mensen gesproken die zeggen, ja, mijn man verdient zoveel geld. Ik hoef niet te werken. We hebben mensen gesproken die juist zeggen, ik kan wel gaan werken, maar dan verdien ik minder dan wat de kinderopvang kost. Dus dat heeft voor mij geen zin op die manier. Dus ja, we hebben echt heel veel verschillende gesprekken gehad.
1: Ja, en gingen jullie idee over wat een threadwife is ook kantelen?
3: Nou, ik denk het idee van een threadwife niet zozeer. Maar ik denk wat voor ons heel erg eye-opening is geweest, is dat wij best wel tenminste voor mezelf sprekend, maar ik denk we alle drie wel, best wel een oordeel soms hadden als vrouwen thuis zijn. Omdat ik dacht, ja, je hebt toch ambitie of zo? En ik ben heel erg gaan inzien dat er heel veel vrouwen zijn waarvan hun ambitie het huishouden en de kinderen is. En dat zij gewoon heel gelukkig daarvan worden. Maar ik denk dat wij dat meer thuisblijfmoeders noemen. Want ik denk wat we nog steeds wel gevaarlijk vinden aan een threadwife is de manier hoe dat op social media uitgedragen wordt en hoe zij zeggen, je bent onderdanig aan je man.
1: Ja, dat vooral.
3: En daar zijn we niet over gekanteld. Dat vinden wij nog steeds wel heel problematisch. Maar die thuisblijfmoeders, dus dat is voor ons echt een categorie ertussen geworden of zo, waarvan we dachten, dat snap ik wel. En ik was daar oordelend over voor die gesprekken.
4: Maar en dat was ook inspiratie om ook dat perspectief mee te nemen in de voorstelling. Ja.
1: Welk perspectief bedoel je?
4: Van de thuisblijfmoeder, van de zorgtaken die op vrouwen veel meer vallen dan dat mannen.
1: Ja. Maar die blik op die mannen als een soort koning, dat...
4: Ja, daar maken we wel satire over.
1: En hoe hebben jullie die gesprekken dan verwerkt tot de show?
4: Ja, het is heel fijn geweest dat het dus menselijker werd. Want wij konden het zo niet begrijpen of zo. En nu hebben we in de voorstelling hebben we eigenlijk drie verschillende vrouwen, schetsen we.
1: Die heette Molly, Holly en Polly, hè?
4: Molly, Holly en Polly, ja.
1: Ja, ik heb wel beelden gezien uit die kortere show.
4: Ah, ja.
1: En die zijn dus helemaal in één kleur.
4: Ze hebben allemaal hun eigen kleurtje, hun eigen huisje. Zijn alle drie threadwives, zijn buurvrouwen. Ja. En ze wonen in Oud-Schravendammer Woudeveen. Dat is een stad waar alleen maar threadwives wonen. Waar de mannen werken en de vrouwen thuis op de kinderen passen. En de gazons zijn daar perfect gemaaid. De was is
1: opgehangen.
4: Ja, de appeltaart wordt gebakken. Het is echt allemaal perfect. En dan op een dag werken ze samen in de moestuin. En dan komen ze tot een ontdekking. En dan allemaal barsten in hun leven.
1: Wat ontdekken ze dan? Of wil je dat niet verklappen?
3: Dat is een verrassing.
2: Maar ze uit die buitenwereld.
3: Ja, ze komen er wel achter dat er dus ook iets anders is dan Oud-Schavendammer Woudeveen.
1: Ah.
3: En dan gaan alle drie de vrouwen hun eigen pad en onderzoeken wat ze nog meer kunnen zijn of niet.
1: Ja. Nou ja, ik dacht ook, kijk, je wil natuurlijk ook niet dat het beledigend is, hè, voor mensen.
4: Nee.
1: Is dat ook nog wel ingewikkeld om die lijn te bewaken?
3: Ja, we maken satire over beide kanten.
1: Jawel,
3: dat is denk ik wel echt heel belangrijk, want dat willen we ook echt niet, want we willen juist depolariserend werken.
1: Ja?
3: Dus dat is ook wel echt het ding van toen we deze voorstelling gingen maken. Vonden wij juist de verdeeldheid zo groot onder mensen. En dat is iets wat we minder willen. En wij geloven dat verzachting naar elkaar en het gesprek openen met elkaar daaraan bijdraagt. Dus dat vinden we ook heel belangrijk, dat de voorstelling dat wel doet.
1: Hè, ik dacht een lekkere keiharde satire. Maar
3: zit er zeker in.
2: Dat zit er zeker
3: maar
2: in.
3: Maar het is ook over onszelf satire. Ja. Ook over de linkse, extreem linkse
4: de progressieve vrouw wordt ook op de hak
2: de randstedeling. Ja. Het wordt allemaal, we nemen alles mee.
1: Jullie nemen alles mee.
3: Ja, maar het is zeker lachen.
1: Dat hoop ik. Hebben jullie de liedjes ook allemaal zelf geschreven?
3: Ja, zeker.
4: Dus Sterre en ik die schrijven voornamelijk. En Helena die maakt voornamelijk de muziek. En dat doen we dan zo met z'n drieën.
1: Ook de muziek?
4: Ja.
1: Alles?
2: Ja, alles
3: is met z'n
2: drieën. En we doen natuurlijk ook de fondsenwerking en de marketing en produceren.
1: Gaan jullie me vertellen dat jullie een mannelijke regisseur hebben?
3: Nee, absoluut niet. Imke Smit regisseert ons.
1: Okay.
3: Zijn vrouw.
1: We komen geen mannen aan te passen aan de hele productie niet?
3: Nou, onze choreograaf is wel mannelijk.
2: Ja, en wat voor
3: En zeker zijn er ook wel. Maar we vinden het wel heel belangrijk om ook echt te werken met een vrouwelijk team.
1: Want jullie zijn een collectief, Club Satelliet.
3: Ja.
1: En dat is gewoon, dat zijn jullie drieën.
2: Dat zijn wij drieën.
1: Ik kende jullie nog niet, Club Satelliet.
2: Bestaat... Het is ook onze debuutvoorstelling, dus dat kan wel kloppen. Ja.
1: Okay. Dus dat is meteen wel vrij ambitieus dan.
3: Ja, we hebben wel hele fijne partners. Dus we hebben een impresariaat, Senf, zij doen de boekingen en zo. En we werken samen met Wilmings Kweek en Festival O en Brand New Musicals. Dus we hebben wel echt fijne partijen waarmee we samenwerken.
1: Ja. En bakken jullie wel eens een appeltaart?
4: Nou, na deze tour gaan wij wel eventjes een appel een kaartje bakken.
1: Oké. Op 29 mei gaan jullie in de première.
3: Ja.
1: En dan is het in het hele land te zien. Dank jullie wel. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaert van het collectief Club Satelliet. En hun show heet dus Treadwives the Musical. Dank.
3: Bedankt. Dankjewel.

0: Amour solitaire van Nouvelle Vague.
1: Een leven in letters.
0: Ja, het is de derde zondag van de maand en daarom is onze vaste gast hier, Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond, Mikke.
0: Ja, ik heb het in de inleiding al gezegd, maar zeg het nog maar eens. Wat heb je voor ons meegebracht?
2: Ik heb meegebracht Zeven Habsburgse Zussen, geschreven door Veronica Buckley, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact.
0: Ja, en wie waren de Habsburgse Zussen?
2: Nou, kijk, ik wil eerst iets over de titel zeggen, als je het goed vindt.
0: Ja.
2: Het past in een soort genre. Dat zegt de schrijfster niet, maar het is ook een beetje knipoog naar, hoe heet ze, Lucinda Riley. Dat heet ook Zeven Zussen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de prachtige biografie van koningin Victoria, die heeft als ondertitel Huwelijksmakelaar. Er waren 9 zussen, of 9 kinderen, waarvan zij de 8 op de troon hielp. Je hebt ook nog zo'n boek, De 6 Zusjes Mitford. Nou, dit zijn 7 zussen. En dat waren de kinderen van Maria Therese van Oostenrijk, keizerin van het Habsburgse Rijk. Wat is dat voor een boek? Zij is nagegaan hoe die dochters in feite handelswaar waren. Dat biedt het voordeel, voor ons als lezer, niet voor die dochters, dat we de hele 18e en 19e, begin 19e eeuwse geschiedenis door de ogen van die dochters zagen. He, want dit speelt zich allemaal af zo tussen 1850 en 1814. Dus 1750, 1840. Dus in die periode. Nou, die 7 dochters, die werden dus, zoals ik net al zei, ingezet om te huwen. Maria Therese had 16 kinderen.
0: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, het kan nog erger, daar zal ik daar iets zeggen. Maar het kan nog meer, dat moet ik zeggen. Maar 5 waren al vroeg, zoals zij dat zelf noemde, bij God. En van die 16 kinderen waren 4 zoons. Die komen ook wel een beetje voor, maar eerder als controleur en als spion van die zussen. Mm-hmm. En dus die 7 zussen. Nou, ik zal ze niet allemaal gaan noemen, maar we pikken er wel een paar uit.
0: Ja, hoe oud waren die meisjes als ze werden uitgehuwelijkd?
2: Ja, de een was 15, de ander was 16. De dochter die trouwde met Lodewijk de 15e, de Franse koning. Uh-huh. Die was 18.
0: Dat was Marie Antoinette?
2: Ja. Ja, die heette aanvankelijk iets anders, maar die ging pas zo heten toen ze trouwde.
0: Oh, dat
2: maar bijvoorbeeld... Josefa, ja? die was 16 toen ze naar Italië werd gestuurd om te trouwen met de hertog van Parma. En vlak voordat die trouwerij plaatsvond, overleed ze aan de pokken. De pokken was een veelvoorkomende ziekte. Een andere zus had dat ook al gehad, Elisabeth, die daarom niet, ik citeer, niet kon trouwen omdat ze daardoor te onaantrekkelijk in haar gezicht was geworden. Maar deze Josefa, die overleed op 16-jarige leeftijd, en dat vind ik toch wel heel typerend voor dit verhaal. Half jaar later trouwde diezelfde hertog met Caroline. Soms kwam het ook voor dat Theresia dacht van nou, deze Amalia, die is een beetje een lastig meisje, en er is een koning en die is bedoeld voor Christine. En dan vroeg ze gewoon, wil je niet ruilen? Wil je niet mijn andere dochter hebben?
0: Hadden die mij zelf nog iets in de melk te brokkelen?
2: In feite niet.
0: Nee.
2: In feite niet. Maar, zoals altijd met pubers, want het waren in feite pubers. Ja. Ik noemde net Amalia. Ja, die Amalia wilde eigenlijk niet deugen vanuit het perspectief van de moeder. Die had een min of meer geheime liefde. Ja. De prins van Zweibrücken.
0: Ja.
2: Maar daar mocht ze niet mee trouwen. Dus werd Ferdinand van Parma, de hertog, werd voor haar uitgezocht.
0: Ja.
2: En toen deed zij iets heel geks.
0: Oh.
2: Ja, het is laat op de avond, dus we kunnen wel wat concreter worden.
0: Ja.
2: Zij had pijn aan haar rectum.
0: Ja.
2: En toen dat niet hielp, zei ze, ja, ik ben bovendien onvruchtbaar. Waarschijnlijk was dat helemaal niet waar. Ja. Maar werd dat zomaar de wereld ingestuurd. Uiteindelijk trouwden ze toch. En toen werd ze bijzonder promiscu. Want ze vond die man helemaal niks. Er was ook iemand...
0: Ik ben blij te horen dat er in ieder geval nog één van die dames enigszins in opstand is gekomen.
2: Nou, er waren er wel meer. Oh. Bijvoorbeeld Marianne. Marianna, die trouwde ook niet. Maar die heeft 21 jaar lang een geheime liefde gehad. Maar die naam is tot nu toe nog steeds onbekend.
0: Van die geheime liefde?
2: Ja.
0: Oh?
2: Want dat moet ik even zeggen. Deze Veronica Buckley heeft enorm veel en goed onderzoek gedaan. Want ik haal er nu een beetje de krenten uit de pap. Maar dit is een boek wat heel nauwkeurig is onderzocht. Niet alleen al die publicaties, veel van die brieven zijn uitgegeven.
0: Want die dochter

0: regisseurs, de spionnen, de familie. Al die koningshuizen in Europa, die correspondeerden met elkaar. Dus er is enorm veel onderzoek gedaan. En daarom komt zij tot zo'n prachtig boek. Ik kan het niet anders zeggen. Ja. Nou, je noemde net zelf al Marie Antoinette.
1: Ja.
0: Om te zeggen, ja, die dochters hadden niks in te brengen. Die werd uitgehuwelijkt aan Lodewijk de 16e, de Franse koning. Maar zij zelf en de koning wisten daar niets van tot alles in kannen en kruiken was. Er werd onderling door diplomaten en hofhouding werd het allemaal geregeld. En toen werd zij naar Frankrijk gebracht.
1: Gestuurd, ja?
0: Nou, gestuurd, dat duurde 18 dagen voordat ze van Wenen in Frankrijk was. Dan hadden ze ergens in Oost-Frankrijk een speciale loods gebouwd. In twee compartimenten. Aan de ene kant stond de Beense delegatie, de andere, of de Oostenrijkse delegatie, aan de andere kant de Franse delegatie. En dan moest dat meisje zich spiernaakt uitkleden. Inclusief ondergoed, zeg ik er maar even bij.
1: Ja.
0: Ze had ook een hondje, moest ze achterlaten. Dan werd ze naar het midden gestuurd en nam de Franse delegatie haar over. En dan kreeg ze alleen maar Franse kleren met strakke corsetten. Alles werd verfranst. En ook haar naam werd toen, vanaf toen, Marie Antoinette. Nou, een heel groot deel van dit boek gaat over Marie Antoinette en natuurlijk Lodewijk de 16e. Dat is zo dramatisch in feite.
1: Het is een gruwelijk verhaal, vind ik.
0: Het is heel...
1: Een naakt meisje in zo'n loods die dan gemetamorfoseerd moet worden.
0: Ja, zij werd, wat we tegenwoordig zouden noemen, van haar identiteit ontdaan.
1: Ja.
0: En ze werd ook niet geacht om alsmaar brieven naar huis te sturen. Maar nu kwam er iets heel geks aan de orde. Die Lodewijk, ja, die Fransen die wilden natuurlijk een erfopvolger. Maar dat lukte helemaal niet.
1: Ja.
0: En toen werd de broer van Marie Antoinette, dus de Oostenrijker, weg naar Parijs gestuurd om uit te zoeken wat er aan de hand was. Ja, dat is een ongelooflijk verhaal. We wisten wel een beetje dat Marie Antoinette is beschimpt van alle kanten, omdat ze geen troonopvolger had. Zij stond nummer 1 in de toplijst van pornografische pamfletten. Zelfs al is het laat op de avond, dat kunnen we niet allemaal hier herhalen. Zo ver ging dat.
1: Mm-hmm.
0: Maar die man, ja, die kon de daad niet
1: verrichten.
0: Althans, dat dachten sommigen.
1: Ze konden het in ieder geval niet met elkaar.
0: Nou,
1: voor elkaar krijgen op een of andere manier.
0: De voorhuidsvernauwing, fimose heet dat geloof ik. Dat was het niet. Het was ook niet iets anders. Het was een koningskwestie. En we hebben nu, of we, de biograaf heeft citaten achterhaald. Waaruit blijkt dat hij wel degelijk 's avonds met zijn geslacht, wat zeer hard en stijf was, in Marie Antoinette ging en dan na twee minuten en dan trok je zich terug en dan zei hij wel rust en dan kreeg je s'nachts in zijn slaap een zaadlozing. Met andere woorden, die jongen wist helemaal niet hoe je kinderen moest maken. Er staat een foto van een schilderij en dat zegt dus ook Veronica Bruckley, een stuntel in het seksleven.
1: Nou, ik vraag vaak om juicy details, maar dit overtreft alles, Hans.
0: Ja, dan zijn we er nog niet. Maar goed, we hoeven niet...
1: Nou ja, ik dacht, ze hebben, die broers werden dus ingezet als spionnen. Dat begrijp ik goed.
0: Ja.
1: Ik dacht nog even van, nou, ze hebben het Habsburgse Rijk uiteindelijk niet kunnen redden.
0: Nou, dat ligt iets ingewikkelder, want de Oostenrijkse monarchie was onderdeel van het Habsburgse Rijk. Dus het Habsburgse Rijk, het zuiden van Europa, heeft het nog lang volgehouden. En weer een andere zus, die was ook wel weer landvoogdecht des van de Oostenrijkse Nederlanden. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal. En bovendien, diezelfde broer die naar Parijs moest, die werd later wel weer keizer in Duitsland. Dus
1: toch wel.
0: Ze werden overal keizers. De kleindochter, om maar één voorbeeld te noemen, hoe ver die vertakkingen ging. De kleindochter van Carolina, die trouwde met Napoleon. En toen Napoleon in 1821 stierf, kreeg zij het gebalsemde hart van Napoleon aangeboden. Maar dat weigerde ze. Ze had in de gaten, we leven in een nieuwe tijd en het is niet de bedoeling dat ik me nog met Napoleon associeer, hoewel ze wel samen een zoon hadden.
1: Hadden die zusters onderling trouwens nog contact, weet je dat?
0: Ja,

0: Die hadden contact, maar soms zagen ze elkaar 6 jaar niet, soms 7 jaar niet. En Amalia was de jongste, die had met niemand contact. Die kreeg altijd van de moeder te horen dat die haar zussen beter waren. Dus die brak met iedereen. Eigenlijk ook met haar man, hoewel ze daar dan, ik zei net, ja, wel mee moest trouwen. Dus die ging helemaal haar eigen gang. En er zijn er ook wel, die Marianne,
1: ja,
0: dat was een hele intellectuele vrouw.
1: Ja.
0: Ongehuwd, ik weet niet of dat een relatie heeft. Ongehuwd, die organiseerde wetenschappelijke avonden over wiskunde. Hield van literatuur en werd ook een soort van kunstenares.
1: Een mooi boek dus en een interessant boek als ik jou zo hoorde. Van
0: ik vind het een heel interessant boek. En we moeten toch met Marie-Antoinette eindigen, vind ik. Toen zij voor het gerecht werd gesleept, haalde ze uit die pornoliteratuur dat zij haar kind, was 11 toen, hè, had aangezet tot masturbatie. En toen werd haar het hoofd afgehakt. Ja, het is vlak voor het slapen. En werd ze in een naamloos graf gegooid. Ja. Nadat mevrouw Tussaud nog even een masker van haar had gemaakt.
1: Nou, dankjewel. Ik moet hier wel even van bijkomen. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Straks wat blijft. En morgen doet Pieter van der Wielen het oog. Dag.
2: Radio 1.
3: Podcast.
2: Docs.
4: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
5: Is dat een schrijver?
6: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het hoofd.
7: Op een dag zal ik weg zijn.
8: En wat dan?
7: En wat dan?
6: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
9: En ik zat daar een beetje te kijken. Stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels?
6: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederland.
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
17: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen.
3: Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. Drie artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
16: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Wauw, Wauw West.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice.